0: op 1 juni volgend jaar in New York. Die datum is woensdag vastgesteld door een federale rechter. De Verenigde Staten beschuldigen Maduro van onder meer drugshandel en narcoterrorisme. Als hij wordt veroordeeld, kan hij een levenslange gevangenisstraf krijgen. Ook zijn echtgenote Cilia Flores staat terecht. Beide ontkennen de beschuldigingen. En bezoekers kunnen weer terecht in de Galerie d'Apollon van Museum het Louvre in Parijs. De zaal ging vorig najaar dicht nadat dieven er voor 88 miljoen euro aan Franse kroonjuwelen stalen. De gestolen sieraden zijn nog altijd niet teruggevonden. 4 verdachten zitten vast, maar de vermoedelijke leider van de roof is nog voortvluchtig. Dagelijks bezoeken zo'n 25.000 mensen het Louvre. Het is een van de best bewaakte gebouwen van Parijs. De geruchtmakende roof wordt inmiddels ook verfilmd. Het weer. Er is veel bewolking en lokaal is een lichte bui mogelijk. Het is zo'n 13 graden met daarbij een zwakke tot matige noordwestenwind. Overdag maakt het binnenland kans op wat zon en het wordt 19 tot 23 graden. En tot zover het radionieuws.
1: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Klaar met gedeelde leads? Lead Queens levert 100% exclusieve leads. Vanaf 20 euro per lead, exclusief btw. Zonder verborgen kosten en zonder contracten. Benieuwd naar onze leadpakketten? Neem dan een kijkje op www.leadqueens.nl.
4: Zon en Breugel.
5: Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
4: Radio
5: SMB
4: 107.5 FM.
5: En overal via radio SMB.nl.
4: Radio
5: SMB. Met dit uur de meer muziek na.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Creatieve senioren kunnen op donderdag 6 augustus terecht bij het creatief atelier in de huiskamer van Breugel. Er kan worden gemozaïekt, geschilderd en getekend, maar ook eigen materialen zijn welkom. Ontmoeten staat centraal en er is altijd iemand aanwezig om te helpen. Meedoen is gratis en aanmelden is niet nodig. De koffie staat klaar in het creatief atelier van 10 uur 's ochtends tot 1 uur 's middags aan de Van Leeuwenstraat 2 in Son en Breugel op donderdag 6 augustus van 10 uur in de ochtend tot en met 1 uur in de middag.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: prikbord.
1: Zoek je gezelligheid en beweging, sluit je dan aan bij Wandel Fit van Sonnenbreugel Verbind. Elke donderdagmiddag verzamelen ze in het dorpshuis aan de Kerkstraat 2 in Sonnenbreugel. Het is een uitnodiging voor iedereen, maar zeker voor senioren die graag samen met leeftijdgenoten wandelen door het dorp. Na een frisse wandeling van 2 uur zetten ze een lekker kopje koffie neer in het Dommelshuis. Kom elke donderdagmiddag langs. Aanvang is 1 uur in de middag.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Ook tijdens de zomervakantie gaat voorleestijd gewoon door in de bibliotheek Zon en Breugel. Elke vrijdagochtend zijn peuters vanaf 2 jaar samen met hun ouders, opa's en oma's welkom om te genieten van de mooiste verhalen. Na het voorlezen is er altijd tijd om samen te spelen en tussen de kinderboeken te snuffelen. Voorleestijd begint elke vrijdag om 11 uur 's morgens in bibliotheek Zon en Breugel. En de eerstvolgende bijeenkomst is op vrijdag 7 augustus om 11 uur in de ochtend.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Tanja Reinders met het radionieuws. De 18-jarige Rotterdammer die was aangehouden na de dodelijke schietpartij tijdens de Vierdaagse feesten in Nijmegen is weer vrijgelaten. De politie beschouwt hem niet langer als verdachte. De man werd kort na de schietpartij aangehouden, maar uit het onderzoek is volgens de politie gebleken dat hij niet betrokken was. Dat betekent dat de zoektocht naar de schutter nog altijd doorgaat. Bij de schietpartij kwam dinsdagavond een 18-jarige man uit Rotterdam om het leven. De politie onderzoekt nog altijd wat de aanleiding voor het schietincident was. De EU-landen zijn het nog niet eens over een nieuw sanctiepakket tegen Rusland. Griekenland houdt de goedkeuring voorlopig tegen, meldt Nieuwsuur. Het land wil dat de Europese Unie minder ver gaat met beperkingen voor de import en het transport van Russisch vloeibaar aardgas. Volgens Athene worden daardoor vooral Griekse reders getroffen. De overige sancties richten zich onder meer op Russische banken en de defensieindustrie. Later op de dag wordt verder onderhandeld. Het proces tegen de Venezolaanse president Nicolas Maduro begint op 1 juni volgend jaar in New York. Die datum is woensdag vastgesteld door een federale rechter. De Verenigde Staten beschuldigen Maduro van onder meer drugshandel en narcoterrorisme. Als hij wordt veroordeeld, kan hij een levenslange gevangenisstraf krijgen. Ook zijn echtgenote Cilia Flores staat terecht. Beide ontkennen de beschuldigingen. En bezoekers kunnen weer terecht in de Galerie d'Apollon van Museum het Louvre in Parijs. De zaal ging vorig najaar dicht nadat dieven er voor 88 miljoen euro aan Franse kroonjuwelen stalen. De gestolen sieraden zijn nog altijd niet teruggevonden. 4 verdachten zitten vast, maar de vermoedelijke leider van de roof is nog voortvluchtig. Dagelijks bezoeken zo'n 25.000 mensen het Louvre. Het is een van de best bewaakte gebouwen van Parijs. De geruchtmakende roof wordt inmiddels ook verfilmd. Het weer. Er is veel bewolking en lokaal is een lichte bui mogelijk. Het is zo'n 13 graden met daarbij een zwakke tot matige noordwestenwind. Overdag maakt het binnenland kans op wat zon en het wordt 19 tot 23 graden. En tot zover het radionieuws.
0: Heb jij al gehoord van Freestays? Met Freestays boek je een hotel zonder kamerprijs.

0: onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
1: Gladio, de nieuwe thriller van Rob van Doorn. Bestel nu. Ga naar uitgeverijdoornwater.nl.
2: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimte. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. Benacci.com.
3: Station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
4: Radio SMB 107.5 FM.
3: En overal via radiosmb.nl.
4: Radio SMB.
3: Met dit uur de Meer Muzieknacht.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Op vrijdag 7 augustus organiseert de plantenwerkgroep van IVN Best de zomerwandeling Smalwater Campina. Tijdens deze begeerde natuurwandelingen ontdekken deelnemers de bloeiende oevers van de Beersen. Met een grote verscheidenheid aan planten, vlinders, libellen en andere insecten. Onder leiding van een gids Ann Wester en Kati Hezen wordt gewandeld langs bloemrijke graslanden, bermen en ruige oeverbegroeiing. Voor carpoolers wordt om 13:30 verzameld bij Zalencentrum Prinsenhof aan de Hoofdstraat 43 in Best. De wandeling start om 14:15 vanaf de parkeerplaats op de hoek van de Kempersenweg en Anna Dreef in Boksel. Aanmelden kan via de website van INV Best voor de zomerwandeling Smalwater Campina op vrijdag 7 augustus. De wandeling start om 14:15 bij de parkeerplaats aan de hoek Kempersenweg en Anna Dreef in Boksel.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

onderweg, buiten zon en breugel, maar wil je wel naar Radio SMB luisteren? Ook op je mobiel. Luister naar het station voor zon en breugel. Surf naar radiosmb.nl en klik op Luister Live.

0: huilen als ze willen. Het vindt plaats in de huiskamer van Breugel aan de Leeuwstraat 2 in Son en Breugel. En wel op dinsdag 28 juli van 14:30 tot 16:30.
1: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Tijdens de zomervakantie kunnen kinderen weer iedere woensdagmiddag genieten bij Jet Jeugdtheater in het Jo Man Natuurtheater in Best. Al meer dan 70 jaar wordt hier professionele jeugdvoorstellingen georganiseerd voor een klein bedrag. De voorstellingen beginnen om 2:30 middags en de poorten openen om 2:00. Kaart kostte €4 in de voorverkoop en €5 aan de kassa. De voorstellingen zijn op woensdag 5, 12 en 19 augustus in het Natuurtheater Jo Man. Jo Manweg 6 in Best. Elke woensdag vanaf 5 augustus om 2:30 middags.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: 107.5 FM.
1: En overal via radio-snb.nl.
0: Met nu het radionieuws.
2: Dit is Tanja Reinders met het radionieuws. De 18-jarige Rotterdammer die was aangehouden na de dodelijke schietpartij tijdens de Vierdaagse feesten in Nijmegen is weer vrijgelaten. De politie beschouwt hem niet langer als verdachte. De man werd kort na de schietpartij aangehouden, maar uit het onderzoek is volgens de politie gebleken dat hij niet betrokken was. Dat betekent dat de zoektocht naar de schutter nog altijd doorgaat. Bij de schietpartij kwam dinsdagavond een 18-jarige man uit Rotterdam om het leven. De politie onderzoekt nog altijd wat de aanleiding voor het schietincident was. De EU-landen zijn het nog niet eens over een nieuw sanctiepakket tegen Rusland. Griekenland houdt de goedkeuring voorlopig tegen, meldt Nieuwsuur. Het land wil dat de Europese Unie minder ver gaat met beperkingen voor de import en het transport van Russisch vloeibaar aardgas. Volgens Athene worden daardoor vooral Griekse reders getroffen. De overige sancties richten zich onder meer op Russische banken en de defensieindustrie. Later op de dag wordt verder onderhandeld. Het proces tegen de Venezolaanse president Nicolas Maduro begint op 1 juni volgend jaar in New York. Die datum is woensdag vastgesteld door een federale rechter. De Verenigde Staten beschuldigen Maduro van onder meer drugshandel en narcoterrorisme. Als hij wordt veroordeeld, kan hij een levenslange gevangenisstraf krijgen. Ook zijn echtgenote Cilia Flores staat terecht. Beide ontkennen de beschuldigingen. En bezoekers kunnen weer terecht in de Galerie d'Apollon van Museum het Louvre in Parijs. De zaal ging vorig najaar dicht nadat dieven er voor 88 miljoen euro aan Franse kroonjuwelen stalen. De gestolen sieraden zijn nog altijd niet teruggevonden. 4 verdachten zitten vast, maar de vermoedelijke leider van de roof is nog voortvluchtig. Dagelijks bezoeken zo'n 25.000 mensen het Louvre. Het is een van de best bewaakte gebouwen van Parijs. De geruchtmakende roof wordt inmiddels ook verfilmd. Het weer. Er is veel bewolking en lokaal is een lichte bui mogelijk. Het is zo'n 13 graden met daarbij een zwakke tot matige noordwestenwind. Overdag maakt het binnenland kans op wat zon en het wordt 19 tot 23 graden. En tot zover het radionieuws.
3: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
0: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws. Radio SNB 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Radio SNB. Met dit uur. De Meer Muzieknacht.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Tijdens de zomervakantie kunnen kinderen weer iedere woensdagmiddag genieten van Jet Jeugdtheater in het Jooman Natuurtheater in Best. Al meer dan 70 jaar worden hier professionele jeugdvoorstellingen georganiseerd voor een klein bedrag. De voorstellingen beginnen om 2:30 's middags en de poorten openen om 2:00. Kaartjes kosten €4 in de voorverkoop en €5 aan de kassa. De voorstellingen zijn op woensdag 5, 12 en 19 augustus in het Natuurtheater Jooman, Joomanweg 6 in Best. Elke woensdag vanaf 5 augustus om 2:30 's middags.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: De Beerse Fietsvierdaagse bleef dit jaar de 43e editie. Van dinsdag 4 tot en met vrijdag 7 augustus kunnen fietsers van alle leeftijden deelnemen aan een gezellig en sportief evenement met prachtige routes door de omgeving van Middelbeers. Deelnemers kunnen dagelijks kiezen uit fietstochten van ongeveer 40 kilometer en genieten onderweg van bossen, heidevelden, weidegebieden en sfeervolle dorpjes. De start is dagelijks tussen 10 uur 's morgens en 3 uur 's middags bij Grand Café en Brasserie De Beerse, Doornboomstraat 22 in Middelbeers.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Tijdens de meerloze zomerweken kunnen natuurliefhebbers op dinsdag 4 augustus vogelhuisjes maken in de IVN-tuin. De activiteit wordt georganiseerd door IVN Mierlo in samenwerking met het Zaan. Deelnemers krijgen eerst uitleg over vogels en hun broed- en nestgedrag en gaan daarna zelf aan de slag met het maken van een vogelhuisje. Alle materialen zijn aanwezig. De activiteit duurt van 10 uur 's morgens tot 12 uur 's middags bij IVN Mierlo Natuurcentrum Het Klokhuis, Goorsedijk 1 in Mierlo. Deelname is gratis en aanmelden is gewenst.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Zon en Breugel, 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Tanja Reinders met het radionieuws. De 18-jarige Rotterdammer die was aangehouden na de dodelijke schietpartij tijdens de Vierdaagse feesten in Nijmegen is weer vrijgelaten. De politie beschouwt hem niet langer als verdachte. De man werd kort na de schietpartij aangehouden, maar uit het onderzoek is volgens de politie gebleken dat hij niet betrokken was. Dat betekent dat de zoektocht naar de schutter nog altijd doorgaat. Bij de schietpartij kwam dinsdagavond een 18-jarige man uit Rotterdam om het leven. De politie onderzoekt nog altijd wat de aanleiding voor het schietincident was. De EU-landen zijn het nog niet eens over een nieuw sanctiepakket tegen Rusland. Griekenland houdt de goedkeuring voorlopig tegen, meldt Nieuwsuur. Het land wil dat de Europese Unie minder ver gaat met beperkingen voor de import en het transport van Russisch vloeibaar aardgas. Volgens Athene worden daardoor vooral Griekse reders getroffen. De overige sancties richten zich onder meer op Russische banken en de defensieindustrie. Later op de dag wordt verder onderhandeld. Het proces tegen de Venezolaanse president Nicolas Maduro begint op 1 juni volgend jaar in New York. Die datum is woensdag vastgesteld door een federale rechter. De Verenigde Staten beschuldigen Maduro van onder meer drugshandel en narcoterrorisme. Als hij wordt veroordeeld, kan hij een levenslange gevangenisstraf krijgen. Ook zijn echtgenote Cilia Flores staat terecht. Beide ontkennen de beschuldigingen. En bezoekers kunnen weer terecht in de Galerie d'Apollon van Museum het Louvre in Parijs. De zaal ging vorig najaar dicht nadat dieven er voor 88 miljoen euro aan Franse kroonjuwelen stalen. De gestolen sieraden zijn nog altijd niet teruggevonden. 4 verdachten zitten vast, maar de vermoedelijke leider van de roof is nog voortvluchtig. Dagelijks bezoeken zo'n 25.000 mensen het Louvre. Het is een van de best bewaakte gebouwen van Parijs. De geruchtmakende roof wordt inmiddels ook verfilmd. Het weer. Er is veel bewolking en lokaal is een lichte bui mogelijk. Het is zo'n 13 graden met daarbij een zwakke tot matige noordwestenwind. Overdag maakt het binnenland kans op wat zon en het wordt 19 tot 23 graden. En tot zover het radionieuws.
2: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
3: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
4: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
5: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
0: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
6: Radio SNB 107.5 FM.
0: En overal via radio-snb.nl.
6: Radio SNB.

1978, The Boy from New York City, were the Darts. Welkom bij Folky Wave, waar we folk en rock net houden nieuw. Welkom bij Folky Wave. Welkom bij Cindy. Ja, dat is het goede programma. Je hebt afgestemd. Welkom en we gaan leuk muziek voor je rij. Met heel veel nadruk op de Duitsstalige muziek. Nou ja, heel veel. Best wel aandacht voor de Duitsstalige muziek. Voor het Duitse product. Zo kwam in de zomer van 2025 Dorina Salters met een plaat die toch alweer lekker klonk eigenlijk. Farben dieser Nacht heet het ding. En daar gaan we nu naar luisteren. Uit 2015 dus, Dorina.

Zijn Farben diese Nacht. De kleuren van de nacht, en die zijn in de maanden juni en juli het mooist. Want dan heb je ook de lichtende nachtwolken. Die hebben de lichtende nachtluchten. En er zijn heel veel sterren die vaak heel goed te zien zijn, omdat er weinig wolken zijn. Dus ja, je kunt er best wel heel veel kleuren zien in de nachten van juni en juli. Nog eentje toe van Dorina. We gaan luisteren naar Heute und Morgen.

Dorina Zaltes en Heute und Morgen. We kennen het ook als Forever and Ever van Demis Roussos. Hebben wij Demis voor je? Ja, die hebben we inderdaad voor je. Uit 1969, toen hij nog lid was van Aphrodite's Child. Van hij is naar Spring, Summer, Winter and Fall.

Everard Child met Vangelis en Demis Roussos. Spring, Summer, Winter en Fall uit 1961, meen ik dat was. Heel lange tijd terug, blijft altijd weer mooi. Ook ontzettend mooi zijn de plaatjes van Patty Gurdy. En ze rampt in 2024 en 2025 de singles één voor één uit. Brengt ze die uit. De reden daarvoor is eigenlijk dat het een soort van Greatest Hits CD's geworden. Die Tavern CD van Patty Gurdy. We gaan genieten van een Duitsstalige plaat van haar. Dat is behoorlijk zeldzaam eigenlijk. Komt bijna niet voor. Ein Stücklein Erd.

Prachtig plaatje van Patty Gurdy. Je hoort haar met Ein Stücklein Erd. In mijn allerbeste Duits. Ein Stücklein Erd. Ja. In elke maand juli wordt in Oostenrijk een prachtig mooi festival gehouden. Steinacht am Wordensee. Een behoorlijke sfeerrijke nacht is dat daar. Met heel veel grote artiesten. We gaan één van die artiesten gaan we beluisteren nu. Uit 2007 is dit de Eurovisie medley van Francine Jordi.

0: Zin het Jordi. Live in Oostenrijk. In Oostenrijk.
1: Francine Jordi. Veel herzlichen dank.
0: De treinschrijf deze week is voor Asia. In 2026 een nieuwe cd. Indigo en de single The Traveler. Asia Into the Light. Zindy.

Francine Jordi uit Oostenrijk met haar grote hit Tans, Alexis Tans. In 2001 en in 2025 zou dat een Nederlandse bewerking krijgen van Stephanie. Overigens komt Stephanie ook uit Oostenrijk, maar woont tegenwoordig in Nederland. En daar is ze wat mij betreft ook wel een nummer 1.

Stephanie, nummer 1 in 2024. Een plaat uit 1973 van Katja Epstein. Dit is Der Stern van Mykonos.

Katja Epstein en de sterren van Mykonos. Dat zal ergens in Griekenland zijn. En ze heeft onder die sterren van alles nog op beleefd. Had je kunnen volgen als je goed geluisterd hebt. Het is hot chocolate. En een beetje een ondeugende meneer hier. Hij zegt tegen die dame, you sexy thing. En dan bedoelt hij wel wat mee natuurlijk, van

1971, Mango's en Chocolade. Ja, en dat is eigenlijk een plaat met twee A-kanten. Want aan de andere kant van deze plaat, daar vind je klappermelk met suiker. Ook als een heerlijke mango zit. Zomer 2025. Het is Santiago.

Santiano in 2025 een ekkenekkepen. Waar het over gaat, ik heb eigenlijk geen idee, maar het is wel een stevige Santiano-plaat. Dit is DJ Rufus uit Duitsland.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Natuurliefhebbers kunnen op maandag 3 augustus mee met een fiets- en wandeltocht door de Stiphoutse bossen. Deelnemers vertrekken om 9:30 's morgens vanaf natuurcentrum Het Klokhuis in Mierlo richting de Stiphoutse bossen. Daar worden de fietsen geparkeerd bij de atletiekbaan en gaat de groep verder te voet op ontdekkingstocht door het natuurgebied. Deelname is gratis. De start is bij IVN Mierlo, natuurcentrum Het Klokhuis, Goorsedijk 1 in Mierlo, op maandag 3 augustus om 9:30 's morgens.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio SMB Zon en Breugel 107.5 FM en overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Edo Peters met het radionieuws. De kans op droogte in Europa blijft maar groter worden. Wetenschappers zien een directe oorzaak in het opwarmende klimaat. De droogte komt niet zozeer doordat er weinig regen valt, maar wel omdat er door de hogere temperaturen veel meer water verdampt dan normaal. De hoeveelheid neerslag op ons continent verschilt per jaar, maar laat geen daling zien. De droogte heeft ook invloed op het beschikbare drinkwater. In de Peruviaanse hoofdstad Lima zijn 10 leden van dezelfde familie omgekomen bij een woningbrand. Het vuur zou zijn aangestoken door een man die de familie afperste. De getroffen familie woonde in een zelfgebouwd houten huis. Een nog onbekende man stak bij de deur een motorfiets in brand. Omdat het vuur snel om zich heen greep, konden maar 7 van de 17 familieleden ontsnappen. Van de brandstichter ontbreekt nog ieder spoor. Een oud-ambtenaar moet 380.000 euro betalen aan de gemeente Rotterdam waarvoor ze werkte. De rechter acht bewezen dat de vrouw familieleden en kennissen 10 jaar lang gratis onderbracht in huizen die eigenlijk bedoeld waren voor dak- en thuislozen. De gemeente betaalt daarvoor de maandelijkse huur- en energiekosten. 2 jaar terug kwam haar fraude aan het licht. Behalve de schadevergoeding van 380.000 euro moet ze ook 20 mil aan proceskosten betalen. Na een halve eeuw valt het doek voor het bekende Amsterdamse zomerfestival Kwaku. Het begon ooit als een voetbaltoernooi voor jongeren in de Bijlmer die niet op vakantie konden. Het groeide uit tot een groot evenement met internationale optredens, debatten, lezingen en dansworkshops. Door hogere kosten en strengere regels kan de organisatie het festival niet langer rondkrijgen. De laatste Kwaku-festivaldag in Amsterdam-Zuidoost is eind augustus. Het weer bijna overal droog, alleen lokaal een enkel buitje. De wind is noordoostelijk en matig. Het kwik loopt vandaag op tot rond de 20 graden. Tot zover het radionieuws.
4: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl. Al vanaf 30 paar te bestellen.
5: Mag.
6: Wat mag?
5: Je weet van Mac.
6: Hè?
5: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
7: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
2: Zon en Breugel.
8: Station met de meeste muziekvariatie
9: en het laatste nieuws.
2: Radio SMB 107.5 FM
9: en overal via radiosmb.nl.
2: Radio SMB.
10: Bond Jan Berg.

0: Bezig dat jij 982 voor het eerst van Rolls Royce. Best Love, de opening programma Bond voor vandaag. En ik zeg hartelijk welkom. Fijn dat u weer bij bent met z'n allen. Ik ben Jan Berg en ik ga de plaatjes weer voor u draaien. Komende uur, als u erbij blijft, zorg ik voor de muziek. Zoals deze hedendaagse muziekje zo van Alex Warren. Dit is Fever Dream.
1: Klaar.

0: Alex Warren en zijn 2026 plaat Fever Dream. Hier in de Bonte Muziekverzameling. We gaan terug in de tijd.
1: Ouwe meuk!
0: Dat kun je wel zeggen, 1969. Dit is Lace and I'm a Gambler.

0: De muziek van Lees, eventjes terug naar 1969. De jaren 60 van de vorige eeuw hebben we het dan over. I'm a Gambler, de titel van het nummer.
1: His name is Berg, Jan Berg. And he's going to make it Bond. Very Bond.
0: 2006, de muziek van Christian Waltz. Dit is Wonderchild. MUZIEK

0: filling in. Christian Waltz, anno 2006, Wonder Child.
1: De magische muziekselectie. Hier en nu.
0: 2019 is het jaar wat te schrijven, Pastille. Dit is Joy, geniet ervan.

0: Bastille en hun plaat uit 2019. Joy was de titel van de plaat. Tijd voor wat nieuws.
1: Koester het oude, oude, oude. Ontdek het nieuwe.
0: Hier werk je van D-Clan en Marleen. Slowly but surely.

0: Glenn en Marleen, nieuwe plaats. Slowly but surely.
1: Met Jan Berg maak je het bont. Altijd wat anders.
0: Na 1996 met Exposure. Yeah. Dit is Teddy Bear.
2: You know what I'm saying? What you're saying, girl? This is your teddy bear who wants to...

0: De muziek van Exposure, Teddy Bear, de titel van deze opname, jaren 90 muziek. En als we dan heel exact even kijken, 1996. We gaan richting het half uur, zie ik op de klok.
1: Jan Berg.
2: Met de muziek van de jaren 70.
0: Ja, met deze heerlijke muziek van David Bowie uit 1972, The Gene Genie.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: In Dorpshuis Het Hart aan de Spoordonk, aan de Benetettestraat 2 in Spoordonk, wordt elke derde donderdag van de maand een gezellige lunch georganiseerd voor 60-plussers. Van 12 uur tot 2 uur 's middags staat er een gezellige maaltijd klaar voor een bedrag van slechts €8,50 per persoon. Aanmelden kan tot de 10e van de maand via e-mail of telefonisch, of door een brief in de brievenbus van het dorpshuis te stoppen. De lunch biedt een moment van ontmoeting en gezellig samen zijn voor inwoners uit de omgeving. Elke derde donderdag van de maand van 12 uur tot 2 uur in het dorpshuis Het Hart van Spoordonk aan de Benedettestraat 2 in Spoordonk.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: Lekker gevarieerd.
3: Bond!

Tegen die afgedachten is van Roddy Block, Love and Whiskey. Een heerlijke plaat hier in de Botte Muziekverzameling. Maar hedendaagse muziek hebben we ook. Wat dacht u deze? Madonna en Sabrina Carpenter. Bring Your Love.

0: Duet Bring Your Love.
1: Jan Berg.
2: Met de muziek van de jaren 60.
0: Oude meuk met andere woorden, 1969. Dit is Glenn Gamble en Galveston.

0: Even de gouden oude meuk hier zo voorbij komen. Glen Gamble, 1969, Galveston. Ja, wie kent het nog? Ja, en wie draait het nog? Ja, hier in het programma Wond doen we ons dat natuurlijk wel. We draaien muziek uit alle decennia.
1: De magische muziekselectie. Hier

0: Uit 2009 weer deze opname. Alan Clark horen we voorbij komen. Hold On, de titel van de plaat.
1: Meer dan hits.
0: Alleen. Ook dat, een nieuw werkje van Patrick van de Worp. Dit is Hopelessly Devoted to You. We kennen het uit Greece, hè? Maar dit is een heel andere uitvoering.

0: Ja, prachtig nieuwe plaat is er van Patrick van de Warp. En hij had nog een kleine toevicht. Hopelessly devoted to you, hoorde je hier voorbij komen.
1: Hé Jan, wat is het weer al de Noorste gezellig, Billy.
0: Nou, Klaas vindt het ook gezellig. Gaan we Charlie Poet draaien, Meghan Trainor. Dit is... Let's move it!

De muziek van Charlie Puth en Meghan Trainor, Marvin Gaye. Dat was het hier van de plaat. Kijk op de klok. Inderdaad, het is alweer zover. We gaan zo langzamerhand er weer afscheid van u nemen. U heeft weer naar geluisterd. Een uurtje lang woont op uw radiotoestel. Mijn naam is en blijft Jan Berg. En ook vandaag vinden we het heel veel plezier. Het programma voor u samengesteld en gedraaid. Mocht u willen reageren op het programma, dat kan, dat mag natuurlijk altijd. janberg.radio@gmail.com is het adres wat daarvoor open staat. Ja, en voor het overige wens ik u natuurlijk een hele fijne dag met allerlei leuke activiteiten. En ik vertel u bij deze nog even wat de muziek is waar we mee uitgaan. We gaan allereerst naar het jaar 1977 met de Alessi Brothers en O'Lory. En daarna hebben we nog een nieuw werkje van de Shelly Jones Band. She's All I Got. Ik zeg bedankt voor het luisteren. De groetjes en heel graag weer tot de volgende bond.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Sine Biebson en Breugel vertoont op donderdagmiddag 6 augustus de boekverfilming The Circle in het Vestzaktheater van Bibliotheek Son en Breugel. De spannende film, gebaseerd op de bestseller van Dave Eggers, gaat over privacy, macht en invloed van technologie op het dagelijks leven. Na afloop is er gelegenheid om na te praten in Café de Koster in het Dommelhuis. De voorstelling begint om 1 uur 's middags. Locatie: Bibliotheek Son en Breugel, Vestzaktheater. Kaarten kosten €5,50 voor bibliotheek- en vrouwactiefleden en €7,50 voor niet-leden. Op donderdag 6 augustus om 1 uur 's middags.
0: Tot zover dit regio. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio SMB Son en Breugel 107.5 FM en overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Edo Peters met het radionieuws. De kans op droogte in Europa blijft maar groter worden. Wetenschappers zien een directe oorzaak in het opwarmende klimaat. De droogte komt niet zozeer doordat er weinig regen valt, maar wel omdat er door de hogere temperaturen veel meer water verdampt dan normaal. De hoeveelheid neerslag op ons continent verschilt per jaar, maar laat geen daling zien. De droogte heeft ook invloed op het beschikbare drinkwater. In de Peruviaanse hoofdstad Lima zijn 10 leden van dezelfde familie omgekomen bij een woningbrand. Het vuur zou zijn aangestoken door een man die de familie afperste. De getroffen familie woonde in een zelfgebouwd houten huis. Een nog onbekende man stak bij de deur een motorfiets in brand. Omdat het vuur snel om zich heen greep, konden maar 7 van de 17 familieleden ontsnappen. Van de brandstichter ontbreekt nog ieder spoor. Een oud-ambtenaar moet €380.000 betalen aan de gemeente Rotterdam waarvoor ze werkte. De rechter acht bewezen dat de vrouw familieleden en kennissen 10 jaar lang gratis onderbracht in huizen die eigenlijk bedoeld waren voor dak- en thuislozen. De gemeente betaalt daarvoor de maandelijkse huur- en energiekosten. 2 jaar terug kwam haar fraude aan het licht. Behalve de schadevergoeding van €380.000 moet ze ook 20 mil aan proceskosten betalen. Na een halve eeuw valt het doek voor het bekende Amsterdamse zomerfestival Kwakkoe. Het begon ooit als een voetbaltoernooi voor jongeren in de Bijlmer die niet op vakantie konden. Het groeide uit tot een groot evenement met internationale optredens, debatten, lezingen en dansworkshops. Door hogere kosten en strengere regels kan de organisatie het festival niet langer rondkrijgen. De laatste Kwakkoe-festivaldag in Amsterdam-Zuidoost is eind augustus. Het weer bijna overal droog, alleen lokaal een enkel buitje. De wind is noordoostelijk en matig. Het kwik loopt vandaag op tot rond de 20 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers... en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
6: Heb jij al gehoord van Free Stays? Met Free Stays boek je een hotel zonder kamerprijs.

0: onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
1: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
2: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
1: Help je mee?
3: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
4: Radio SNB 107.5 FM.
3: En overal via radio snb.nl.
4: Radio SNB.

0: waar het tijd is geworden voor ons eerste blokje shownieuws.
1: Waldemar Torenstra voegt zich bij de cast van de populaire serie Gooise Vrouwen, waarvan de opnames van het nieuwe seizoen officieel zijn afgerond. Hij kruipt in de huid van de tuinman van Cheryl, gespeeld door Linda de Mol. Voor de twee acteurs is dit niet de eerste samenwerking. In 2022 stonden ze al samen voor de camera in de serie Five Live. Yves Berendsen is volgens verschillende media-experts een geschikte kandidaat voor een eigen real-life soap op televisie. In navolging van succesvolle series, rondom onder andere Frans Bauer, Gerard Joling en De Bevers, zou een real-lieve serie rondom Berendsen een logische vervolgstap kunnen zijn om zijn snelle doorbraak

kijkje 1983. Mike Oldfield horen we met Shadow on the Wall. Op de Daar moet je bij zijn, donderdag 23 juli. Maar we zometeen een kijkje nemen in de hitlijst met Teddy Swims en Mr. Know-It-All. Nu eerst uit

0: Twins. Wij zijn zo terug met Take That and Lulu met Relight My Fire.
1: Het weeroverzicht. Met een matige noordwestelijke aanvoer trekken vandaag wolkenvelden over het land. Het blijft zo goed als droog. En zo nu en dan schijnt even de zon bij temperaturen van 19 tot 23 graden. Morgen is het rustig weer door invloed van een vrij vlak hoge drukgebied in de buurt van ons land. Het is droog met zonnige perioden en stapelwolken, waarbij de middagtemperatuur ligt tussen 21 en 25 graden, onder een zwakke tot matige wind uit het noorden tot westen. Zaterdag valt de temperatuur tijdelijk wat hoger uit met 22 tot 24 graden in het noorden en westen. En in het binnenland wordt het met 25 tot 27 graden zomers warm. Daarbij is het vrij zonnig met later op de dag meer bewolking en in het noorden kans op een bui bij een matige westenwind.
2: Dit is het nieuws van Groot Eindhoven.
3: Goedendag, ik ben John van Vroenow. De stroomstoring in Stratum is verholpen. Ruim 2100 huishoudens in de Eindhovense Irisbuurt en Rochusbuurt hebben vanochtend en het begin van de middag zonder stroom gezeten. Door de storing waren onder meer een supermarkt, verkeerslichten en digitale bushalteborden tijdelijk buiten werking. Volgens Enexis werd de storing veroorzaakt door een kabelprobleem. Rond 2:30 vanmiddag was de stroomvoorziening weer hersteld. Een militair is aangehouden op de Oorschotse Heide omdat hij daar illegaal aan het motocrossen was. Hij had bovendien geen geldig rijbewijs. De marechaussee zag hem en een andere motocrosser het oefenterrein verlaten, waarbij volgens de dienst een gevaarlijke situatie ontstond. De crossmotor van de militair is in beslag genomen voor verder onderzoek. Een omwonende wil via de rechter de opening van het nieuwe asielzoekerscentrum in Nuenen tegenhouden, dat meldt het ED. Volgens hem zijn fouten gemaakt bij onder meer de stikstofberekeningen en vreest hij voor overlast en verkeersproblemen. De provincie stelt dat alle procedures zorgvuldig zijn gevolgd. Het opvangcentrum voor 159 asielzoekers is vrijwel klaar en de eerste bewoners worden begin september verwacht. De rechter doet binnen 2 weken uitspraak. Een vrachtwagen verloor vanochtend een paar loodzware constructiebalken bij de oprit naar de A67 bij Veldhoven. De oprit van de snelweg was enkele uren afgesloten. De balken zaten vast met 4 spanbanden, maar schoten los van de vrachtwagen. Er is niemand gewond geraakt. De Eindhovense bibliotheek heeft sinds april ruim 1100 nieuwe leden, dankzij een gratis lidmaatschap voor volwassenen. De proef loopt tot eind 2027 en moet meer inwoners kennis laten maken met de bibliotheek. De BIEB start binnenkort met een campagne om nog meer mensen te bereiken. Later dit jaar wordt ook duidelijk of de bibliotheek in de Witte Dame kan blijven en mogelijk kan uitbreiden. Tot zover het nieuws. Meer nieuws uit Brainport in de app en op studio40.nl.
4: Iedere werkdag, jouw start van de dag. De Ochtendshow met Reinier Witbolsvoogd.

1993 met Take That and Lulu met Relight My Fire hier bij de ochtendshow op deze donderdagochtend 23 juli. Waar we zometeen naar de Europese weersverwachting gaan kijken. Verder hebben we Sinbad Sebastian, Janet Jackson en rond kwart voor komt onze artiest van de week Toto weer voorbij. En nu deze van The Blues Brothers. This is Everybody Needs Somebody to Love.

de Europese weersverwachting. Vandaag is het in onze omgeving wisselend bewolkt, met af en toe zon en maxima rond de 23 graden. In Zuid-Europa is het zeer heet met temperaturen tot 37 graden, terwijl er in Noord- en Oost-Europa sprake is van enkele flinke onweersbuien. Morgen wordt het in West-Europa aanzienlijk zonniger en warmer, met in onze regio temperaturen die oplopen tot zo'n 25 graden. Zuid-Europa blijft zonnig en heet, terwijl het oosten van Europa gevoelig blijft voor buien met kans op onweer.

Jorden, Shut Up and Sleep With Me. Met zometeen weer een track van Toto, onze artiest van de week. Maar we gaan eerst naar 86 met Control. Dit is Janet Jackson.

Een van de meest iconische popsongs aller tijden, Afrika. Toetsenist David Page schreef deze evergreen in 1982... na het zien van een documentaire over de hongersnood in Afrika. Gefascineerd door het continent dat hij destijds nog nooit zelf had bezocht. Grappig genoeg wilde de band de track bijna niet op het legendarische album Toto 4 zetten... omdat ze dachten dat het niet bij hun sound paste. De plaat werd een gigantische wereldhit...

0: van de ochtendshow. Op deze daar moet je bij zijn. Donderdag 23 juli. Die we aftrappen met Yatsu Don't Go. Dit uur alle krachten met Cliff Richard en The Young Ones. Hier is Living Doll.
1: Look everyone, he's coming through the doors.
2: Brilliant! He didn't even open them!
1: He's here!
3: Quick, Rick, do the speech.

0: love.
1: Okay, guys, ready, Viz?
2: Completely ready when you are, Shaky.
1: Neil?
3: Does anybody know where the toilets are?
1: Mike?
4: There's almost money really at the charity.
5: Dit is het regio-prikbord.
6: Jonge natuurontdekkers kunnen op zondag 2 augustus terecht bij het Elfjespad in de IVN-tuin in Mierlo. Kinderen kunnen samen met hun ouders op zoek naar verstopte elfjes, spannende opdrachtjes doen en de natuur ontdekken tijdens een kriebeldeesjes-safari. Ook is er aandacht voor bloemen en bijen. Het Elfjespad is van 2 tot 4 uur 's middags geopend bij IVN Mierlo, Natuurcentrum Het Klokhuis, Goorsedijk 1 in Mierlo.
5: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
7: SMB. Radio SMB. Zon en Breugel 107.5 FM. En overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
8: Dit is Edo Peters met het radionieuws. In de straat van Hormuz is na een explosie een olietanker in brand gevlogen. Volgens de Iraanse Islamitische Revolutionaire Garde probeerden 3 tankers een route te nemen waar zeemijnen liggen. Na het incident zouden de 2 andere tankers zijn omgekeerd, vermoedelijk naar een route langs Oman. Daar proberen de Amerikanen een alternatieve route te vinden voor die langs de Iraanse kust. Teheran houdt vol dat de straat van Hormuz volledig is afgesloten voor de VS. De Amerikanen hebben voor de 12e nacht op rij Iraanse doelen bestookt. Een persbureau in Iran meldt dat 2 mensen zijn gedood bij de Shalam Sheikh grensovergang met Irak. Er zijn geen berichten over andere slachtoffers. De VS zeggen dat de aanvallen bedoeld zijn om onschuldige burgers en commerciële scheepvaart te beschermen. Jemenitische Houthis beweren dat ze in de Rode Zee 2 Saoedische olietankers hebben geraakt. Eerder al kondigden de Houthi-rebellen een zeeblokkade af tegen Saoedi-Arabië, Iraans aartsvijand. De politie betrapt steeds vaker mensen die toch rijden terwijl hun rijbewijs is ingevorderd. Afgelopen jaar gebeurde dat ruim 10.000 keer. Politie en justitie willen hardere maatregelen, maar de wet die dat moet regelen ligt al jaren te verstoffen. Op de A28 liep een Porsche-bestuurder voor de 10e keer tegen de lamp terwijl hij zonder rijbewijs reed. Bij Breda reed iemand 170 km per uur met een klein kindje op de achterbank. Hij bleek zijn rijbewijs al 3 jaar kwijt te zijn. Een felle brand heeft vannacht een witgoedzaak in Den Helder in de as gelegd. 2 woningen ernaast zijn zwaar beschadigd. Niemand raakte gewond. Het vuur werd rond 2:15 ontdekt. Vanwege de omvang van de vlammenzee werd al snel opgeschaald naar een grote brand. Ook brandweerwagens uit omliggende gemeenten kwamen helpen. Op dit moment wordt nog nageblust. De oorzaak van de brand is onbekend. Het weer bijna overal droog, alleen lokaal een enkel buitje. De wind is noordoostelijk en matig. Het kwik loopt vandaag op tot rond de 20 graden. Tot zover het radionieuws.
7: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
9: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
10: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimten. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. Benacci.com.
7: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws. Radio SMB 107.5 FM. En overal via radio SMB.nl. Radio SMB.

0: Kom aan ons tweede blokje.
1: Shownieuws. Ali B., die momenteel luistert naar zijn volledige naam Ali Bouali, maakt voor het eerst sinds zijn rechtszaken weer zijn opwachting op een podium. Evert Santegoets onthulde in Shownieuws dat hij aanstaande donderdag optreedt als gastspreker op een ondernemersevent in Vinkeveen. Kaartjes voor de bijeenkomst, waarin hij de sleutels tot zakelijk succes bespreekt, kosten €50. Robbie Williams heeft via Instagram opheldering gegeven over een opvallend incident tijdens een live-uitzending op de Duitse televisie. Nadat er zondagavond een klein wit object uit zijn mond viel, ontstond er online een storm aan speculaties dat het om cocaïne zou gaan. De Britse zanger stelt zijn fans met een flinke dosis humor gerust.

Yeah.

En er staan op de nummer 3 positie. We gaan ons klaarmaken voor het laatste half uur van de ochtendshow op deze donderdagochtend. Die we van start gaan met Madness, Baggy Trousers. Verder hebben we Eruption. We gaan kijken naar de weersverwachting voor de Verenigde Staten. ILO, Debbie Gibson en rond 15:15 pakken we de geschiedenisboek erbij voor de historische popnieuwsfeitjes. Zometeen de Nederlandse weersverwachting tot die tijd uit 2001. My Sweet Lord, hier is George Harrison.

0: Weeroverzicht.
1: Met een matige noordwestelijke aanvoer trekken vandaag wolkenvelden over het land. Het blijft zo goed als droog. En zo nu en dan schijnt even de zon bij temperaturen van 19 tot 23 graden. Morgen is het rustig weer door invloed van een vrij vlak hoge drukgebied in de buurt van ons land. Het is droog met zonnige perioden en stapelwolken, waarbij de middagtemperatuur ligt tussen 21 en 25 graden, onder een zwakke tot matige wind uit het noorden tot westen. Zaterdag valt de temperatuur tijdelijk wat hoger uit, met 22 tot 24 graden in het noorden en westen. En in het binnenland wordt het met 25 tot 27 graden zomers warm. Daarbij is het vrij zonnig, met later op de dag meer bewolking en in het noorden kans op een bui bij een matige westenwind.
2: Dit is het nieuws van Groot Eindhoven.
3: Goedendag, ik ben Rory Jonkergauw. De politie heeft maandag een 53-jarige Eindhovenaar aangehouden in verband met de mishandeling in Helmond. Op 4 juli zou hij samen met een paar anderen een 23-jarige man hebben geschopt en geslagen na een ruzie die ontstond tijdens het uitgaan. Toen het slachtoffer naar het huis van zijn vriendin ging, volgden de mannen hem en zouden ze hem daar hebben mishandeld. Afgelopen vrijdag werden er al 3 andere verdachten aangehouden. Een café aan de Tongerense straat hoeft voorlopig niet dicht na een steekpartij. Dat heeft de rechter bepaald. In mei vond er een steekpartij plaats in de kroeg. De gemeente wilde eigenlijk de zaak voor 6 weken dichtgooien in het belang van de veiligheid. Maar de rechter vindt dat de gevolgen daarvan niet genoeg zijn meegewogen. Een café raakt in zo'n geval bijvoorbeeld ook de drankvergunning kwijt. Eindhoven koerst dit jaar af op een begrotingstekort van 20 miljoen euro. Met name de uitgaven in jeugdzorg en de WMO zijn te hoog. Op het programma voor zorg en welzijn staat een min van 12,5 miljoen euro. De gemeente gaat onderzoeken hoe het geld bewuster en beter kan worden uitgegeven om verdere tekorten te voorkomen. Wetenschappers van de Technische Universiteit Eindhoven hebben nieuwe inzichten gepresenteerd in de wereld van zachte en levende materialen. Het onderzoek richt zich op polymeren vloeistoffen, lichttechnologie en krachten in levende cellen. Deze ontdekkingen kunnen bijdragen aan toepassingen in de gezondheidszorg en technologie. De onderwerpen van de 3 onderzoeken zijn heel verschillend, maar ze hebben allemaal wel als doel om materialen beter te begrijpen. PSV heeft een aantal wijzigingen doorgevoerd. Mauro Junior is de tijdelijke aanvoerder omdat Jordi Schouten geblesseerd is. Ivan Perisic en Joey Veerman zijn de reservecaptains. Armando Obispo en Esmir Baraktarovic sluiten volgens het ED weer aan bij het trainingskamp in Duitsland en spelen mogelijk volgende week mee tegen AZ voor de Johan Cruijffschaal. En een militair is aangehouden op de Oorschotse Heide omdat hij daar illegaal aan het motocrossen was. Hij had bovendien geen geldig rijbewijs. De marechaussee zag hem en een andere motocrosser het oefenterrein verlaten, waarbij volgens de dienst een gevaarlijke situatie ontstond. De crossmotor van de militair is in beslag genomen voor verder onderzoek. En dat was het. Meer nieuws uit de Brainport lees je in onze app en op studio040.nl.
4: Iedere werkdag.

met de Baggy Trousers uit 1980. Die zijn het laatste half uur van de ochtendshow van start gegaan. Op deze duimetje bij zijn donderdag 23 juli 2026. Met zometeen de weersverwachting voor de Verenigde Staten. Nu is het 79. One way ticket. Hier is Eruption.

0: Verenigde Staten weersverwachting. Vandaag schijnt de zon heerlijk in New York met een warme 28 graden Celsius. Terwijl Chicago onder de wolken blijft met 25 graden Celsius. Aan de westkust is het prachtig zonnig met 32 graden Celsius in Los Angeles en zelfs een extreem hete 44 graden Celsius in Las Vegas. Miami krijgt daarentegen te maken met een wisselvallige dag en kans op een bui bij 31 graden Celsius. Morgen wordt het in New York weer bewolkt bij 27 graden Celsius, terwijl Chicago onder een wolkendek blijft met eveneens 25 graden Celsius en Las Vegas zonovergoten blijft met 45 graden Celsius. Richting het weekend houdt het zonnige weer aan. Aan de westkust met 34 graden Celsius in Los Angeles op zaterdag. Terwijl New York zaterdag en zondag weer een flinke dosis zon krijgt bij een zomerse 27 graden Celsius tot 29 graden Celsius.
1: De beste hits hoor je hier.

Electric Light Orchestra 1981 met Twilight hier bij de ochtendshow. Waar we zometeen de geschiedenisboeken erbij pakken voor de historische popnieuwsfeitjes. Tot die tijd tot 88, Debbie Gibson. Dit is Shake Your.

0: popgeschiedenis van toen. We gaan terug naar de gebeurtenissen van
1: 23 juli 1965 / de iconische gitarist van Guns N' Roses wordt geboren als Saul Hudson in Londen. Met zijn kenmerkende hoge hoed en virtuose gitaarsolo's werd hij een van de meest herkenbare symbolen van de hard rock in de jaren 80 en 90. 1983, de Britse band The Police bereikte nummer 1 positie in de Amerikaanse hitlijsten met Every Breath You Take. Het nummer groeide uit tot de best verkochte single van dat jaar en blijft een van de meest iconische nummers uit de jaren 80. 2011, Amy Winehouse, de Britse soulzangeres met de iconische stem, overlijdt op 27-jarige leeftijd in Londen. Ondanks haar korte carrière liet ze een onuitwisbare indruk achter met haar album Back to Black en haar

Imagine Dragons en Natural. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van de ochtendshow voor deze Daar Moet Je Bij Zijn donderdag 23 juli. Morgen doen we nog eenmaal deze werkweek. 2 uur lang jouw muzikale begeleiding tussen het opstaan en naar je werk gaan op die oh zo lekkere vrijdag. Voor vandaag heb ik nog klaarstaan Huey Lewis and the News met The Power of Love. Na Cyndi Lauper, here's Girls Just Wanna Fun.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Op dinsdag 28 juli organiseert de Huiskamer van Breugel een legpuzzel-ruilbeurs voor volwassenen aan de Leeuwenstraat 2 in Zon en Breugel. Van 2:30 tot 4:30 kunnen liefhebbers complete legpuzzels van 500 stukjes of meer met elkaar gaan ruilen. De spelregel is eenvoudig. 1 puzzel brengen is 1 puzzel meenemen. 2 brengen is 2 halen en zo verder. Bezoekers mogen zoveel puzzels ruilen als ze willen. Het vindt plaats in de Huiskamer van Breugel aan de Leeuwenstraat 2 in Zon en Breugel. En wel op dinsdag 28 juli van 2:30 tot 4:30.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio SMB Zon en Breugel 107.5 FM en overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Edo Peters met het radionieuws. In Zuidwest-Frankrijk zijn uit voorzorg 12.000 vakantiegangers geëvacueerd vanwege de grote bosbranden daar. In de omgeving van Bordeaux zijn inmiddels 6 campings ontruimd. De brand brak gisterochtend uit in het dorp Saumont en beslaat inmiddels een gebied van 2.000 hectare. Er zijn geen gewonden gemeld. Het vuur wordt door honderden brandweerlieden bestreden. Ook moesten zo'n 700 bewoners van Le Porche, een plaatsje vlakbij Saumont, vertrekken. Ook in het zuidoosten van Frankrijk en op Corsica woeden natuurbranden. Een gruwelijke ontdekking in de Italiaanse regio Calabrië ten zuiden van Napels. Er zijn sterke vermoedens dat er katten zijn gebruikt om bosbranden aan te steken. De katten werden losgelaten in velden met in brandbare vloeistof gedrenkte lappen aan hun staart gebonden. De Calabrische autoriteiten spreken van levende aanmaakblokjes. Er is een fikse beloning uitgeloofd voor informatie over de brandstichters. Er komen steeds meer nieuwe bedrijven bij. De groei wordt veroorzaakt doordat minder ondernemers stoppen en er ook heel veel nieuwe bedrijven starten. Vooral in Groningen en Drenthe gingen veel nieuwe ondernemingen van start. Ook gingen er veel minder bedrijven failliet. Het lijkt erop dat ondernemers zich door de stabielere Nederlandse politiek minder aantrekken van wereldwijde spanningen. In totaal staan er nu 2,6 miljoen bedrijven ingeschreven in Nederland. De politie betrapt steeds vaker mensen die toch rijden terwijl hun rijbewijs is ingevorderd. Afgelopen jaar gebeurde dat ruim 10.000 keer. Politie en justitie willen hardere maatregelen, maar de wet die dat moet regelen ligt al jaren te verstoffen. Op de A28 liep een Porsche-bestuurder voor de 10e keer tegen de lamp terwijl hij zonder rijbewijs reed. Bij Breda reed iemand 170 km per uur met een klein kindje op de achterbank. Hij bleek zijn rijbewijs al 3 jaar kwijt te zijn. Het weer bijna overal droog, alleen lokaal een enkel buitje. De wind is noordoostelijk en matig. Het wordt zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij dokter Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.
4: Zon en Breugel.
5: Het station met de meeste muziekvariatie
6: en het laatste nieuws.
7: Radio SMB 107.5 FM.
6: En overal via radiosmb.nl.
7: Radio SMB.

Het is een lekker heerlijk tijdloos nummer, lieve mensen. Die kun je gewoon blijven draaien. De Sugar Hill Gang, Amerikaans hip-hop trio. Dat is het meest bekend met dit nummer. Dat hebben ze geluid. En het was even de eerste rap single die een commercieel succes is geworden alle tijden. Wees welkom. Dit is de

uit Gibraltar afkomstig, Albert Hammond. Die hoorde je terug met de Denver Rangers van een Californië. En Diana Rossi met een haar zo lekker in de portie. En Diana Ross uit 1980 naar Mayo Piano. Wees welkom, lieve Leute van de Hoite. Waarom?

0: Hoor je mee, weer terug in Late at Night.
1: Een fijne voor achter de keuken gordijn.
0: Ze werd geboren op een schip als dochter van een binnenvaartschipper. In 1966 werd ze ontdekt tijdens een concert van Peter Kollewijn. Toen ze als 17-jarig meisje een liedje mee mocht zingen.
2: Dit is de Middle of the Road Show.
0: Haar naam, Bonnie.

Oh, droogje tranen. Pierrot, Bonnie, Sinclair. Den Hardburn, We Light the Fire. Uit de gouden jaren de vergetelheid. Nou, vergetelheid. 1980, de disco kan je... Oh, ja, ever. Eigenlijk kun je nog steeds draaien met veel liefde.

fotografisch werk is, die je wellicht al heel lang niet meer hebt gehoord op de radio. Van waar je denkt, hey, dat is een leuke oh ja gedachte. Hé, tuurlijk, ja, oh ja. Dat was Damien Rouzes met Forest Warner op een plaat in Lost in Love. En als je ze beide nog eens een keer in leven de live terug wil zien, even naar YouTube overschakelen. Ja, ze zijn erop hoor, ze staan erop. Als het goed is, hebben we een rechtstreeks satellietverbinding met de Filipijnen. Hallo? Oh, oh. Met Freddy en Nak. Kijk nog. Zomerrit.

dat ik je niet wil associëren met dit soort muziek voor je en bij je vrienden. Nou, rare definitie, maar blijkt zo te wezen. Ooit gelezen in een raamboekje. Je hoort de muziek van Flip Zinken en Funky Town met daarvoor Freddy Aguilar. In 1980 scoorde hij wereldwijd een hit met Anak. En dat is Filipijns voor kind. Het werd uitgebracht in 55 landen in 26 verschillende talen. En er stond op nummer 2 in de Nederlandse top 40. En dit is Kelly Marie. Eveneens uit 1980.

Heyman Corner. Eind 1966 in Cardiff opgericht. En dit was een van hun grote hits uit de jaren 60. Heyman Corner in Paradise is hell for flies. Hey, ik hoor de brand in. Het lijkt wel zomer. Met Bobby Goldsboro.

We hebben er toch een knaller van een disco hit. Ja. Och, die George Benson. Hij begon op 8-jarige leeftijd te zingen in nachtclubs. 8-jarige leeftijd, zegt kinderarbeid. In 1954 nam hij zijn eerste langspeelplaat op. En in 1960 richtte hij een rockband op waar hij gitaar in speelde en zong. Nou, dit verhaal kennen we. 1980 was een keer weer de night. En tot zover en niet verder voor dit uur de Middle of the Road Show. Mede dames, mijn productiecollega's, een hele fijne voorstelling. En graag...

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Ook tijdens de zomervakantie gaat voorleestijd gewoon door in de bibliotheek Zon en Breugel. Elke vrijdagochtend zijn peuters vanaf 2 jaar samen met hun ouders, opa's en oma's welkom om te genieten van de mooiste verhalen. Na het voorlezen is er altijd tijd om samen te spelen en tussen de kinderboeken te snuffelen. Voorleestijd begint elke vrijdag om 11 uur 's morgens in bibliotheek Zon en Breugel. En de eerstvolgende bijeenkomst is op vrijdag 7 augustus om 11 uur in de ochtend.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio SMB Zon en Breugel 107.5 FM en overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Edo Peters met het radionieuws. In India zijn zeker 22 doden gevallen na het instorten van een tunnel in aanbouw bij een staatsbedrijf. In de tunnel deed zich een explosie voor, vermoedelijk door vrijgekomen methaangas. Op dat moment waren er 27 werknemers van het bedrijf aanwezig. 2 wisten de tunnel op tijd te verlaten. De reddingswerkzaamheden verlopen moeizaam door de rook en giftige gassen. Er wordt krampachtig gezocht naar vermisten. De tunnel moet water van de Teesta-rivier naar de waterkrachtcentrale brengen. De Utrechtse busvervoerder Transdev gaat buitenlandse chauffeurs inzetten om het personeelstekort op te vangen. Het gaat om ruim 100 mensen uit verschillende landen. De nieuwe bestuurders kunnen na een jaar als uitzendkracht vast aan de slag bij Transdev. De vervoerder kampt al een hele tijd met het niet rond kunnen krijgen van de dienstregeling. Transdev liep al tegen forse boetes aan. Bussen hadden vaak vertraging of kwamen helemaal niet opdagen. In Zuidwest-Frankrijk zijn uit voorzorg 12.000 vakantiegangers geëvacueerd vanwege de grote bosbranden daar. In de omgeving van Bordeaux zijn inmiddels 6 campings ontruimd. De brand brak gisterochtend uit in het dorp Saumont en beslaat inmiddels een gebied van 2.000 hectare. Er zijn geen gewonden gemeld. Het vuur wordt door honderden brandweerlieden bestreden. Ook in het zuidoosten van Frankrijk en op Corsica woeden natuurbranden. Safaripark Beekse Bergen heeft na een maand zoeken zijn ontsnapte aap terug. Hij liep gisteren zelf een vangkooi in die was neergezet in de buurt van het Brabantse dorp Esbeek. Het gaat goed met het dier. Het gaat om een 4 jaar oude kuifmangabei die mogelijk de gracht rondom het apenverblijf over wist te zwemmen. Na zijn ontsnapping werd de aap meermaals in de omgeving van de dierentuin gezien. Het weer, bijna overal droog, alleen lokaal nog een enkel buitje. De wind is noordoostelijk en matig. Het wordt zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
4: Heb jij al gehoord van FreeStays? Met FreeStays boek je een hotel zonder kamerprijs.

0: of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
1: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van drie bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cozy tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
2: Gladio, de nieuwe thriller van Rob van Doorn. Bestel nu. Ga naar uitgeverijdoornwater.nl.
3: Station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
4: Radio SNB 107.5 FM.
3: En overal via radio snb.nl.
4: Radio SNB.

de heer David Bowie en Wild Places. Een zeer goede dag. Een hele goede dag. Dit is de Bouwval. De komende 2 uur ben ik weer bij met de allerleukste muziek. En we hebben natuurlijk ook dit programma weer een jaar in de centrale zone staan. Een jaar in het speciale zonnetje dat wij hier op de radio elke week voor je tevoorschijn toveren. Het gaat over het jaar dat, even kijken, Bryan Adams met Everything I Do It For You. Uit de film Robin Hood, Prince of Thieves, op de nummer 1 positie in het jaarlijstje stond. En ook mooi man. Karkor, dat was een grote hit in dit jaar. More Than Words, Extreme and Losing My Religion van R.E.M. waren een grote hit, zoals ook de liefde voor muziek die Raymond van het Groenewoud over ons uitstrooiden. Jawel. Maar ook de door de VS en een groot aantal internationale coalitie van zo'n beetje 34 landen, waaronder Nederland, beginnen een groot georganiseerde luchtaanval op Kuwait. Operatie Desert Storm is begonnen in dit jaar. Maar ook in dit jaar de vuurwerkbunker op het trein van MS Vuurwerk in Culemborg, die explodeert. Er sterven 2 medewerkers van de vuurwerkfabriek. Het is ook het jaar dat een handelsstop van de regeringleiders van Hongarije, Polen en Tsjechoslowakije in het Hongaarse Visegrad leidt tot de oprichting van de Visegradgroep, oftewel de Visegrad 4. En het is het jaar van de jaren dat naar een gevangenschap van 27 jaar wordt het symbool voor de vrijheidsbeweging in Zuid-Afrika vrijgelaten. Nelson Mandela die staat op de kades bij Robben Island en komt vrij dit jaar. We gaan het hebben over het jaar 1991. Jawel. In 1991 was dit weer een hele grote hit voor de heer Peter Gabriel. Peter Gabriel, hoe je het wilt hebben. Het was ook de eerste hit die hij had nadat hij Genesis verliet in 1997.

0: Dit is het nieuws van Groot Eindhoven.
1: Goedendag, ik ben Rory Jonkergauw. De politie heeft maandag een 53-jarige Eindhovenaar aangehouden in verband met de mishandeling in Helmond. Op 4 juli zou hij samen met een paar anderen een 23-jarige man hebben geschopt en geslagen na een ruzie die ontstond tijdens het uitgaan. Toen het slachtoffer naar het huis van zijn vriendin ging, volgden de mannen hem en zouden ze hem daar hebben mishandeld. Afgelopen vrijdag werden er al 3 andere verdachten aangehouden. Een café aan de Tongerense straat hoeft voorlopig niet dicht na een steekpartij. Dat heeft de rechter bepaald. In mei vond er een steekpartij plaats in de kroeg. De gemeente wilde eigenlijk de zaak voor 6 weken dichtgooien in het belang van de veiligheid. Maar de rechter vindt dat de gevolgen daarvan niet genoeg zijn meegewogen. Een café raakt in zo'n geval bijvoorbeeld ook de drankvergunning kwijt. Eindhoven koerst dit jaar af op een begrotingstekort van 20 miljoen euro. Met name de uitgaven in jeugdzorg en de WMO zijn te hoog. Op het programma voor zorg en welzijn staat een min van 12,5 miljoen euro. De gemeente gaat onderzoeken hoe het geld bewuster en beter kan worden uitgegeven om verdere tekorten te voorkomen. Wetenschappers van de Technische Universiteit Eindhoven hebben nieuwe inzichten gepresenteerd in de wereld van zachte en levende materialen. Het onderzoek richt zich op polymeren vloeistoffen, lichttechnologie en krachten in levende cellen. Deze ontdekkingen kunnen bijdragen aan toepassingen in de gezondheidszorg en technologie. De onderwerpen van de 3 onderzoeken zijn heel verschillend, maar ze hebben allemaal wel als doel om materialen beter te begrijpen. PSV heeft een aantal wijzigingen doorgevoerd. Mauro Junior is de tijdelijke aanvoerder omdat Jordi Schouten geblesseerd is. Ivan Perisic en Joey Veerman zijn de reservecaptains. Armando Obispo en Esmir Baraktarovic sluiten volgens het ED weer aan bij het trainingskamp in Duitsland en spelen mogelijk volgende week mee tegen AZ voor de Johan Cruijffschaal. En een militair is aangehouden op de Oorschotse Heide omdat hij daar illegaal aan het motocrossen was. Hij had bovendien geen geldig rijbewijs. De marechaussee zag hem en een andere motocrosser het oefenterrein verlaten, waarbij volgens de dienst een gevaarlijke situatie ontstond. De crossmotor van de militair is in beslag genomen voor verder onderzoek. En dat was het. Meer nieuws uit de Brainport lees je in onze app en op studio040.nl.

hele mooie hit in het jaar 1996. Ik heb hem veel gedraaid. Draaide ik nog bij een ander radiostation, maar dat was dan nog op de late avond, zaterdagavond laat. En ik weet nog dat dit lekker uit de speakers galmde zo tegen 12 uur in de avond op dat radiostation. Ik zal niet zeggen welk radiostation het is, maar het is een lokale omroep was dat toen. Dus dan weet je dat in ieder geval. Hey, welkom. Je kan mee twitteren. Erik Verbouw, Twitter. En dan gaan we straks kijken wat je allemaal te vertellen hebt tegen mij. Of niet. Dit is Alison Moyet uit 1991.

ontreurige bedoeling van de heer Rod Stewart en The Killing of Georgie uit 1976 alweer. Jongen. Gaat de tijd snel als je dat zo ziet. Even kijken, wat hebben we nog voor je te melden uit het jaar 1991. De Nederlandse politieke partij Radicaal, oftewel de PPR, die gaat op in GroenLinks in Nederland. En de Irakese leider Saddam Hussein die kondigt het terugtrekken aan van de Irakese troepen uit Kuwait. De eerste golfoorlog komt daar zo'n beetje mee aan het eind. En dan Nexus, de eerste webbrowser en design HTML-editor. Die worden gepresenteerd door Tim Berlucci-Lee. De oorspronkelijke naam van het hele gedoetje was eigenlijk de World Wide Web.

lekker dansje voeren met z'n tweeën. Dat doen we zo'n beetje 7 minuten lang, dus ga er even lekker voor staan. Dat doen we dan samen met Tina Turner. Ze had er een hele grote wereldhit mee, ook hier in de Lage Landen. Dit is...

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Tijdens de zomervakantie kunnen kinderen weer iedere woensdagmiddag genieten bij Jet Jeugdtheater in het Joman Natuurtheater in Best. Al meer dan 70 jaar wordt hier professionele jeugdvoorstellingen georganiseerd voor een klein bedrag. De voorstellingen beginnen om 2:30 's middags en de poorten openen om 2:00. Kaart kostte €4 in de voorverkoop en €5 aan de kassa. De voorstellingen zijn op woensdag 5, 12 en 19 augustus in het Natuurtheater Joman, Jomanweg 6 in Best. Elke woensdag vanaf 5 augustus om 2:30 's middags.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

met ons basisjaar 1991. De dame met de gouden stem, mag ik wel zeggen. Celine Dion en Where Does My Heart Beat Now? Sinds 1991 hebben we weinig meer van haar mogen vernemen. Ze heeft een kind gekregen. Ze heeft dagen, weken, maanden lang achtereen in Las Vegas opgetreden in de gokpaleizen. En op dit moment probeert ze het hier en daar weer eens een keertje met een plaatje. Maar het wil niet echt lukken voor Celine Dion. Alhoewel, mensen die van dit soort dingen houden, die zullen altijd dit soort wel blijven kopen. En ik ben onder andere een van die mensen die hier wel eens leuk van dit soort uithalen. Ja, daar kan ik ervan genieten, zo gezegd. 1991 was ook het jaar van de wetswijziging in België, weet je dat nog? Het maakt mogelijk dat er een vrouw op de troon komt in België tegenwoordig. En Monica Seles die lost Steffi Graaf af na 186 weken continu op de nummer 1 positie te hebben verkeerd. De wereldranglijst zogezegd der professionele tennisters. En dan de geboren Sloveenste, die moet haar positie naar 21 weken weer afgaan. Dus Monica Seles aan haar Duitse collega Steffi. Dan in Birmingham, in Groot-Brittannië, daar worden 6 mannen vrijgelaten na 16 jaar onterecht gevangenschap wegens IRA-terrorisme. De 6 hadden bekend, maar die hadden ze onder dwang afgelegd met geweld, staat hij zelfs. Hebben ze die afgelegd in der tijd. Nou, dat gebeurde er in 1991. Ook waren er hits in 1991. Wat had je gedacht van Let's Talk About Sex van Salt and Pepper. James Brown Is Dead, LA Style en heel de cyclus die erop volgende van James Brown Is Alive en Who de is James Brown. Die was ook in 1991 aan de orde van de dag. The Wind of Change van de Scorpions waren grote hits in 1991. En zo ook Sniff en The Tears met Driver's Seat.

0: heel even dan hoor.
1: Betsy, straks kom ik bij jou.
0: Jan Joosten, en hij had het over zijn Patsy. Even kijken waar wij het nog over gaan hebben de komende tijd. Onder andere muziek uit 2003 dadelijk van Jennifer Lopez. En we gaan het ook nog eventjes met Black Box uit 1991 fantaseren in hun fantasy. En voor de rest kan ik je ook nog vertellen dat er in 1991 nog andere grote hits in de lijst stonden. Joyride, Roxette, het begin van Joyride moet ik zeggen. Of van Roxette met Joyride was in 1991. The Gypsy Woman, Crystal Waters, La La Li, La La La. Misschien ken je dat nog wel. Ik weet niet. Of The Last Train to Trans Central. De KLF was ook zo'n grote hit in 1991. Straks dus Black Box uit dat jaar. Maar nu eerst even Jennifer Lopez. En die komt uit 2003. Voor degenen die meeschrijven. Dit is I'm Glad. Oh, zo.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: De Beerse Fietsvierdaagse bleef dit jaar de 43e editie. Van dinsdag 4 tot en met vrijdag 7 augustus kunnen fietsers van alle leeftijden deelnemen aan een gezellig en sportief evenement met prachtige routes door de omgeving van Middelbeers. Deelnemers kunnen dagelijks kiezen uit fietstochten van ongeveer 40 kilometer en genieten onderweg van bossen, heidevelden, weidegebieden en sfeervolle dorpjes. De start is dagelijks tussen 10 uur 's morgens en 3 uur 's middags bij Grand Café en Brasserie De Beerse, Doornboomstraat 22 in Middelbeers.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio SMB Zon en Breugel 107.5 FM en overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Een deel van Alphen aan de Rijn zit zonder stroom. In de wijk Kerk en Zanen is een elektriciteitskast in brand gevlogen en ontploft. Volgens omwonenden kwam er eerst rook uit de kast. Daarna volgde een harde knal en sloegen de vlammen uit de elektriciteitskast. De brandweer heeft de boel stroomloos laten zetten om het vuur te kunnen blussen. Energiebedrijf Liander is bezig met het herstellen van de kast en de stroomvoorziening in Alphen aan de Rijn. Op het Griekse eiland Kreta zijn vannacht twee Nederlandse jongeren en de vader van één van hen opgepakt wegens joyriding. De minderjarigen van 16 en 17 hadden een auto en een brommotor gestolen en besloten ermee rond te gaan rijden. De vader van de 16-jarige jongen is opgepakt omdat hij de misdaad niet voorkwam. De Nederlanders zitten voor verhoor vast op een politiebureau in Matala, aan de zuidkust van Kreta. De Utrechtse busvervoerder Transdev gaat buitenlandse chauffeurs inzetten om het personeelstekort op te vangen. Het gaat om ruim 100 mensen uit verschillende landen. De nieuwe bestuurders kunnen na een jaar als uitzendkracht vast aan de slag bij Transdev. De vervoerder kampt al een hele tijd met het niet rond kunnen krijgen van de dienstregeling. Transdev liep al tegen forse boetes aan. Bussen hadden vaak vertraging of kwamen helemaal niet opdagen. Safari Park Beekse Bergen heeft na een maand zoeken zijn ontsnapte aap terug. Hij liep gisteren zelf een vangkooi in die was neergezet in de buurt van het Brabantse dorp Esbeek. Het gaat goed met het dier. Het gaat om een 4 jaar oude kuifman Gabij die mogelijk de gracht rondom het apenverblijf over wist te zwemmen. Na zijn ontsnapping werd de aap meermaals in de omgeving van de dierentuin gezien. Het weer. Vanmiddag brede opklaringen bij een matige noordoostenwind. Maxima vandaag rond de 23 graden. Tot zover het radionieuws.
4: Gladio, de nieuwe thriller van Rob van Doorn. Bestel nu. Ga naar uitgeverijdoornwater.nl.
2: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws. Radio SMB 107.5 FM. En overal via radio SMB.nl. Radio SMB.

uit ons basisjaar 1991. Deze prachtige plaat van The Dire Straits, Calling Elvis. Zover ik het nog weet was het een stukje van de Thunderbird dat in die videoclip verwerkt zat met Thunderbird 1, 2, 3 en Thunderbird 4 in bad. Dat weet ik nog goed. Calling Elvis uit ons basisjaar 1991. Wees welkom terug bij de Bouwval. We hebben nog een uurtje te gaan met allerlei leuke muziek uit 1991. Maar ook uit andere jaren, zodat je het dadelijk wel zult begrijpen. We hebben ook nog wat nieuwtjes uit 1991. Nou ja, nieuwtjes, oudjes kan je het ook noemen. Het laatste nummer van het in 1900 als partijorgaan van de SDAP begonnen dagblad. Het Vrije Volk verschijnt in april 1991 voor het laatst. En dan Georgie verklaart zich verklaart zich onafhankelijk van iedereen en wordt een zelfstandige republiek. En het echtpaar Toximus heeft na 2 weken de bezetting van Rottumeroog beëindigd. Het kraakte eind maart het onbewoonde eiland om te protesteren tegen de plannen om het onderhoud van het eiland te staken. Nou, dat gebeurde er in 1991, maar er waren ook nog hits, niet alleen deze van wat is het, de Dire Straits, maar ook Kon ik maar even bij je zijn van Gordon was een hele grote hit. Ice Ice Baby To Go was een hit van Vanilla Ice en Roodkapjan. Pater Moeskroen was een hele grote hit in 91.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Tijdens de meerloze zomerweken kunnen natuurliefhebbers op dinsdag 4 augustus vogelhuisjes maken in de IVN-tuin. De activiteit wordt georganiseerd door IVN Mierlo in samenwerking met het Zaan. Deelnemers krijgen eerst uitleg over vogels en hun broed- en nestgedrag en gaan daarna zelf aan de slag met het maken van een vogelhuisje. Alle materialen zijn aanwezig. De activiteit duurt van 10 uur 's morgens tot 12 uur 's middags bij IVN Mierlo Natuurcentrum Het Klokhuis, Goorsedijk 1 in Mierlo. Deelname is gratis en aanmelden is gewenst.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

In ons basisjaar 1991 had ze 1-2 hitjes zo rond 1991. En dit was een van de grote uit ons basisjaar. I'm in the mood. Ik heb het over B.B. Queen. En jammer genoeg hoorden we daarna heel weinig meer van de dame. Ik vind het zeer jammer, want ze bracht hele leuke van dit soort blues house, blues up-tempo nummers uit in die jaren. Even kijken, 1991, daar hebben we het over het jaar dat president F.W. de Klerk van Zuid-Afrika bekend maakt een aantal wetten te zullen afschaffen. Door de afschaffing van deze wetten komen veel anti-apartheidstrijders vrij in Zuid-Afrika. En de Indiaanse ex-premier Ridaf Gandhi die wordt vermoord door een zelfmoordactie van een Tamil tijger in 1991. Jawel, dat gebeurde er allemaal in de wereld. Maar ook deze plaat kwam uit. Het komt van de tweede plaat van de heren Tears for Fears. Songs from the Big Chair, gelanceerd uit 1985. En dit is hun tweede grote single hier in Nederland en België.

zo'n beetje geschreven naar aanleiding van de dood of de moord, hoe je het wilt hebben, van Martin Luther King, Aretha Franklin en Tink uit 1968. En het is ook nog een keer uitgekomen nadat de film van de Blues Brothers geweest was. Want daar zat dit nummer ook in, waar Aretha Franklin trouwens zelf ook een rolletje in vervulde in die film. 1991, daar gaan we even naar terug. Ik had het net al over de president de Klerk in Zuid-Afrika, die de apartheidswetten zo'n beetje afschafte. En de Indiaanse premier die vermoord werd door zijn eigen lijfwacht, was dat toen. Nou, wat er is er nog meer gebeurd? Het Europese verdrag van Anholt, die wordt ondertekend. Lokale overheden kunnen vanaf 1 januari 1993 grensoverschrijdende samenwerkingsverbanden aangaan. Nou, een hele mond vol, maar het werkt nog steeds. En op de Filipijnen komt de vulkaan Pinatubo tot uitbarsting. Het is wereldwijd een grote uitbarsting sinds 1912. De VS die verlaat daardoor hun militaire basis op de Filipijnen. En zo'n 120 miljoen Russen kiezen Boris Yeltsin in 1991 als de nieuwe minister-president, of hoe heet dat daar, premier, zo gezegd, van Rusland. Dan waren er ook nog hits. Ring, ring, ring, oftewel De La Soul. We hadden ook nog Boudbegas Diamant. Moord van Juan Luis Guerra. Ik moet goed uitspreken. Het is al een tijdje geleden dat ik die naam vernoemd heb. En Dude Bartman van The Simpsons was ook een hele grote hit in 1991. En de Grease Megamix kwam uit met Olivia Newton-John en John Travolta. Maar ook deze plaat was een hele grote hit. Stond heel lang in de top 40 in de lage landen. En daarna is deze dame alleen nog maar een razende ster geworden en tot ze ergens bovenin is beland en op dit moment de Queen of Pop mag worden genoemd. Ik heb het over Madonna. Haar eerste hit in de Lage Landen was in 1991 met Hollywood.

Ja, tegenwoordig met die digitale cameraatjes hoef je nergens stil voor te blijven staan. Je beweegt maar gewoon en je flitst maar raak. En dan pak je de goede eruit en de slechte die gooi je gewoon de vuilnisbak in tegenwoordig. Maar in 1982 moet je toch echt het goede plaatje hebben. Wil je thuis kunnen komen met, wat zal het zijn, 12, 24, misschien had je er wel 48. En dan was het toch wel afgelopen met die rolletjes die in de filmcamera's konden in 1982. Maar en daar gaat dit plaatje eigenlijk over. Freeze Frame, Javon Gill's Band. En een hele grote hit was het in der tijd 1991, ons basisjaar. Daar ga ik het nog even met je over hebben. Zwitserse vrouwen gaan massaal in staking tegen de achtergestelde positie van de vrouw in Zwitserland. En een van de belangrijkste anti-apartheidwetten in Zuid-Afrika, de wet op de bevolkingsregistratie, wordt afgeschaft. En dan de Duitse Bondsdag, die kiest daar heftige debatten voor Berlijn. Boven Bonn als zetel van het parlement in de nieuwe hoofdstad. Nou ja, en ook als je daar dan een keer bent geweest in Berlijn, dan kan je de nieuwe elefantenwasmachine aanschouwen. Ja, ik ben er een keer geweest, je hoort het. En dan krijg je zo'n rondleidingje en dan vertellen ze allerlei gekke dingen. Of je gaat in de rij staan om er gaan te kijken. Dat heb ik niet gedaan. Ik was onderhand 2-3 uur kwijt om zomaar even binnen te komen in die nieuwe Bondsdag. Maar oké, 1991 bracht ons ook trouwens juweeltjes aan hitpotentieplaten. Wat had je gedacht van André van Duin en zijn 35 koeien? En vanavond heb ik hoofdpijn van Harnie. Dat waren grote hits in 91. Jawel. Zo ook deze van een hitman himself, David Bowie en The Wild Places.

their voyage to the bottom of time.

Het was weer de korte terugkeer van Tammy Wynette in 1991. En het was me toch een hit in de Lage Landen, dat wil je niet geloven, zeg. Over de Lage Landen gesproken, de Belgische minister van Staat, Kools, die wordt in Luik doodgeschoten. In 1996 worden twee Tunesiërs opgepakt in Tunesië en veroordeeld tot 20 jaar cel. De hoofdverdachte van de huurmoord, de Waalse politicus Ellen van der Biest, pleegt op 17 maart 2002 zelfmoord. En dan de Spaanse wielrenner Mikael Indurain, die wint de 78e editie van de Ronde van Frankrijk in 1991. En in de Sovjet-Unie mislukt een staatsgreep tegen Mikhail Gorbachev, die toen aan de gang was. En dan de EEG, die erkent de onafhankelijkheid van de Baltische staten Estland, Letland en Litouwen in 1991. Het zit erop voor mij. Ik zou zeggen tot de volgende keer. En ik laat je achter met een heel leuk plaatje van de volkszanger van Nederland. Dit is André Hazes en die heeft het over dat het zomer gaat worden. Ja, nou, een beetje geluk. Ooit wel eens.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: In Dorpshuis Het Hart aan de Spoordonk, aan de Benetettestraat 2 in Spoordonk, wordt elke derde donderdag van de maand een gezellige lunch georganiseerd voor 60-plussers. Van 12 uur tot 2 uur 's middags staat er een gezellige maaltijd klaar voor een bedrag van slechts €8,50 per persoon. Aanmelden kan tot de 10e van de maand via e-mail of telefonisch, of door een brief in de brievenbus van het dorpshuis te stoppen. De lunch biedt een moment van ontmoeting en gezellig samen zijn voor inwoners uit de omgeving. Elke derde donderdag van de maand van 12 uur tot 2 uur in het dorpshuis Het Hart van Spoordonk aan de Benedettestraat 2 in Spoordonk.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio. SMB Zon en Breugel 107.5 FM. En overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. De echtgenoot van de 76-jarige vrouw die vorig jaar op straat in Den Dolder werd doodgestoken, doet aangifte tegen de psychiatrische instelling Vivoor. Het slachtoffer werd 17 keer door Mert P. gestoken, die in de instelling verbleef en die op die dag met toestemming buiten was. Gisteren werd P. tot 8 jaar gevangenisstraf en TBS met dwangverpleging veroordeeld. De echtgenoot van het slachtoffer vindt dat de kliniek een levensgroot risico heeft genomen door P. naar buiten te laten gaan. De weduwnaar verwijt de kliniek dood door schuld. De politie meldt dat een politiemedewerker van de eenheid Den Haag ontslagen is vanwege het schenden van het ambtsgeheim en computervredebreuk. Er werd na een melding onderzoek gedaan. Daaruit bleek dat het in dit geval om plichtsverzuim ging. De politie zegt verder niets over wat de medewerker precies gedaan heeft. Tijdens het onderzoek is deze persoon op non-actief gesteld en naar aanleiding van het onderzoek is besloten de medewerker de laan uit te sturen. Er werd maandenlang over onderhandeld, maar de EU-lidstaten zijn er nu uit en hebben groen licht gegeven voor het 21ste sanctiepakket tegen Rusland. Alle 27 lidstaten moeten het eens zijn, anders komt zo'n maatregelenpakket er niet. Dit keer lag Griekenland dwars. Dit had te maken met het voorstel om geen Russisch vloeibaar gas naar niet-EU-landen door te voeren. De landen hebben afgesproken dat er een uitzondering in werking treedt voor energiecontracten die voor de Russische inval in Oekraïne zijn afgesloten. Spaanse hulpdiensten hebben de meeste bewoners van een gebied in Midden-Spanje, waar gisteren een grote natuurbrand was uitgebroken, toestemming gegeven om weer naar huis te gaan. De brandweer heeft nog niet het zijn brandmeester gegeven, maar boekt vooruitgang. De bewoners van 3 dorpen in de buurt van Toledo kregen gisteren een melding dat ze moesten evacueren. Spanje kampt nog altijd met natuurbranden. Ondertussen zou er sinds het begin van dit jaar zo'n 125.000 hectare land door natuurbranden verwoest zijn. Het weer overwegend droog met in het binnenland wat zon. Aan zee is de bewolking hardnekkig. Bij een matige noordwestelijke wind wordt het 19 tot 23 graden. Dit was het radionieuws.
4: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
2: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws. Radio SMB 107.5 FM. En overal via radiosmb.nl. Radio SMB.
5: Dit is Afternoon Delight met Patrick Vijfhuizen.
6: Een hoogtepuntje uit de jaren 80.

voelt hij nog wat draaien. Sven Morrison zegt met Spanish Rose, een singeltje. Het kraakt als het laatste oordeel. Maar het lijkt me toch wel lekker. Ik wil iets niet onthouden. Neil Young ook nog met een Long Way Run daar weer achteraan. En ook nog Nederlandstalig voor de liefhebbers. Boudewijn de Groot, de eeuwige jeugd. Dat is niet verkeerd. En Goossen Leutjens heeft een single uit 2023. Dat is een debuutsingle. En daar is het ook bij gebleven. Een feestje. Met een J-U-H op het eind. Ja, feestje. Nederlands is ook niet helemaal best. Maar het moet het zijn. Een feestje moet het zijn. Zo is het. Sven Abella heeft nog met True strakjes. Maar eerst Van Morrison en The Spanish Rose op single. Ik ben benieuwd.

naald gaat wel. De naald is nog heel... dit is uit in Osteria ook kunnen genaamd. Dat is toch wel fantastisch. Dit is eigenlijk zo'n zanger. Dat een beetje in mineur zong die. Neil Young en A Long Way You Run.

0: we zitten Goosen, Luitjens en een feestje moet het zijn. Een soort carnavalsplaatje. Een beetje verlaat carnavalsplaatje.
1: De magische muziekselectie.
0: Nou, dat is ook weer een naam, joh. Hij heet Something Corporate, Andrew McCone in the Wilderness. Dat is de band. En het nummer heet Happy. Maar er waren de grote achteraan straks. Met eeuwige jeugd. Wie wil dat niet?

Michiel Leermeis toch altijd laten wereldwijzen in de 60 jaar. En natuurlijk Lennart Nijg, die heel veel liedjes voor hem schrijft. Waanzinnig. Take That zometeen met Sweet Huey. Hey, you're cooking now.

Last Few July, dat zou ik dan Sweet Julie. Take That was dit. Hier is Spandau Ballet. Een fantastisch legendarisch nummer is dit, zeg. Leuk, leuk, leuk.

0: Dit is het nieuws van Groot Eindhoven.
1: Goedendag, ik ben Rory Jonkergauw. De politie heeft maandag een 53-jarige Eindhovenaar aangehouden in verband met de mishandeling in Helmond. Op 4 juli zou hij samen met een paar anderen een 23-jarige man hebben geschopt en geslagen na een ruzie die ontstond tijdens het uitgaan. Toen het slachtoffer naar het huis van zijn vriendin ging, volgden de mannen hem en zouden ze hem daar hebben mishandeld. Afgelopen vrijdag werden er al 3 andere verdachten aangehouden. Een café aan de Tongerense straat hoeft voorlopig niet dicht na een steekpartij. Dat heeft de rechter bepaald. In mei vond er een steekpartij plaats in de kroeg. De gemeente wilde eigenlijk de zaak voor 6 weken dichtgooien in het belang van de veiligheid. Maar de rechter vindt dat de gevolgen daarvan niet genoeg zijn meegewogen. Een café raakt in zo'n geval bijvoorbeeld ook de drankvergunning kwijt. Eindhoven koerst dit jaar af op een begrotingstekort van 20 miljoen euro. Met name de uitgaven in jeugdzorg en de WMO zijn te hoog. Op het programma voor zorg en welzijn staat een min van 12,5 miljoen euro. De gemeente gaat onderzoeken hoe het geld bewuster en beter kan worden uitgegeven om verdere tekorten te voorkomen. Wetenschappers van de Technische Universiteit Eindhoven hebben nieuwe inzichten gepresenteerd in de wereld van zachte en levende materialen. Het onderzoek richt zich op polymeren vloeistoffen, lichttechnologie en krachten in levende cellen. Deze ontdekkingen kunnen bijdragen aan toepassingen in de gezondheidszorg en technologie. De onderwerpen van de 3 onderzoeken zijn heel verschillend, maar ze hebben allemaal wel als doel om materialen beter te begrijpen. PSV heeft een aantal wijzigingen doorgevoerd. Mauro Junior is de tijdelijke aanvoerder omdat Jordi Schouten geblesseerd is. Ivan Perisic en Joey Veerman zijn de reservecaptains. Armando Obispo en Esmir Baraktarovic sluiten volgens het ED weer aan bij het trainingskamp in Duitsland en spelen mogelijk volgende week mee tegen AZ voor de Johan Cruijffschaal. En een militair is aangehouden op de Oorschotse Heide omdat hij daar illegaal aan het motocrossen was. Hij had bovendien geen geldig rijbewijs. De marechaussee zag hem en een andere motocrosser het oefenterrein verlaten, waarbij volgens de dienst een gevaarlijke situatie ontstond. De crossmotor van de militair is in beslag genomen voor verder onderzoek. En dat was het. Meer nieuws uit de Brainport lees je in onze app en op studio040.nl.
2: Dit is Afternoon Delight met Patrick Vijfhuizen.

0: Zero, Arbetta en Vintage.
1: Goedie en conducteurs.
0: Die zullen maar conducteurs zijn.
2: De gouden glans van de radio straalt af van onze antennes bij deze flashback.
0: Nou, ben je er klaar voor of niet? De show gaat nog ongeveer 15 minuten door, maar wel met deze plaat dan. Telegraph Road van The Dire Straits. Hoe fantastisch mijn nummer. Die gaan we helemaal op luisteren. Bedankt voor het luisteren alvast. Ik ga afscheid van je nemen. Dit was ie, de Afternoon Delight. Tot de volgende keer.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Creatieve senioren kunnen op donderdag 6 augustus terecht bij het creatief atelier in de huiskamer van Breugel. Er kan worden gemozaïekt, geschilderd en getekend, maar ook eigen materialen zijn welkom. Ontmoeten staat centraal en er is altijd iemand aanwezig om te helpen. Meedoen is gratis en aanmelden is niet nodig. De koffie staat klaar in het creatief atelier van 10 uur 's ochtends tot 1 uur 's middags aan de Van Leeuwenstraat 2 in Son en Breugel op donderdag 6 augustus van 10 uur in de ochtend tot en met 1 uur in de middag.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio SMB Son en Breugel 107.5 FM en overal via radio smb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Google heeft van Brussel een boete van 460 miljoen euro gekregen omdat het zijn eigen diensten in Google Search zou hebben voorgetrokken. Diensten van het moederbedrijf Alphabet, zoals winkels, hotels, sport en dergelijke, kwamen bovenin de zoekresultaten van Google Search te staan, stelt de commissie. Google heeft ook de DMA, de strenge Europese wet Digital Markets Act, overtreden en daarmee bedraagt de totale boete 890 miljoen euro. Het aantal jongeren dat in gesloten jeugdhulpinstellingen verblijft, daalt. Op 1 april van dit jaar zaten er 350 jongeren in gesloten instellingen. Dat zijn er 65 minder dan in 2025 en het gaat dan om een afname van een kleine 16%. Jongeren tussen de 12 en 18 jaar kunnen in de gesloten jeugdhulp terechtkomen als ze een gevaar voor zichzelf of anderen kunnen zijn. De overheid is voor het zoveel mogelijk afschaffen van de gesloten instellingen, omdat er door de jaren heen veel misstanden zijn gemeld. De burgemeester van Rotterdam, Carola Schouten, is vanmorgen haar belofte nagekomen. Ze beloofde van de euromast af te dalen als er meer kiezers bij de gemeenteraadsverkiezingen hun stem kwamen uitbrengen dan in 2022. Dat lukte. 40,4% van de Rotterdammers nam de moeite om te stemmen. In 2022 was dat 38,9%. Het abseilavontuur van Schouten trok veel aandacht. Ze werd door het publiek aangemoedigd en zei achteraf dat de stap over het randje het engst was. In het Zuid-Hollandse Spijkenisse heeft de politie een 13-jarige jongen aangehouden. Hij zou verschillende slachtoffers hebben opgelicht door zich voor te doen als agent. Eén slachtoffer raakte 20.000 euro aan sieraden en haar pinpas kwijt. Met de pas nam het kind geld op. De politie heeft de jongen vanmorgen van zijn bed gelicht. Onderzocht wordt of hij alleen handelde of in opdracht werkte. Het weer overwegend droog met in het binnenland wat zon. Aan zee is de bewolking hardnekkig. Bij een matige noordwestelijke wind wordt het 19 tot 23 graden. Dit was het radionieuws.
4: Een gemiste oproep kan zomaar een gemiste klant zijn. Gelukkig is er Lucas, de AI-receptionist die nooit slaapt.
5: Hi, met Lucas. Ik filter onzin, plan afspraken en zet alles in je agenda.
4: 14 dagen gratis bellen met jouw eigen AI-receptionist? Kijk op lucas.nl. Lucas, met een O.
6: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
7: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
2: Son en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws. Radio SMB 107.5 FM. En overal via radio smb.nl. Radio SMB.

0: Dit is de primeur van vandaag. Hier in het programma Platenbrak.
1: Hey, hier Luus van Swingadilla.
2: En namens Katja en Alice stel ik jullie graag ons allernieuwste single voor. These boots are made for walking. Have fun. Start walking.

0: Splinter Nieuw release was dit van de Limburgse zangtrio Swing Adilla, die de klassiekers These Boots Are Made for Walking in een gloednieuw stijlvol jasje hebben gestoken. Zo, ja. Ja, daar gaan we dan weer, hè. Heerlijke plaatjes draaien vandaag tot de klok van 2 en dat allemaal op platenpak. En morgen, jawel, dan is het vrijdag. Dat is dan de laatste dag van deze week. En ik weet, er zijn een heleboel die op vakantie zijn, maar desalniettemin kan het zomaar zijn dat je hem hebt meegenomen in de auto. Hè, want je kan gewoon webradio luisteren in de auto. Bij de nieuwe althans. En anders via Tune. Zo, hey, leuk dat je er bent. Broer, hebben we nog wat nieuws?
1: Helemaal niets.
0: Nou, lekker dan. Nou maken we er een mooi programma van, toch? We gaan eventjes naar Marta en de Vandellas. Nowhere to Run is ook zo'n nummer dat geschreven en geproduceerd door de beroemde Motown-trio Holland, Dozier en Holland. We zijn begonnen.

Dat was Jim Kulstrup met die heerlijke swing on the funk en disco single Swing Your Daddy. Ja, en ik kan alleen maar vertellen, 19 juli jongstleden, een paar dagen geleden, is hij helaas ontvallen en is hemelen. Dan gaan we nu luisteren naar de ultieme Nederlandse rockklassieker Golden Earring met Radar Love.

Rogers met een gigantische 19 hit Wonderwall. En het nummer kwam op 23 december 1995 de Nederlandse top 40 binnen. Het bleef daar 12 weken lang staan en behaalde als hoogste notering een 9e plaats. En ik kan je ook vertellen dat het in Vlaanderen ontzettend goed deed. Het nummer wat ik ga draaien was oorspronkelijk geschreven als vrolijk swingend liefdesliedje. Nadat de 7-jarige relatie tussen zangeres Gwen Stefani en bassist Tony Cannell op de klippen liep, herschreef Gwen de tekst volledig tot een emotionele break-up ballad. De opname in de studio en het draaien van de bijbehorende videoclip waren zo pijnlijk en geladen dat de bandleden achteraf toegaven dat het nummer in ieder geval bijna uit elkaar was gedreven. Here's No Doubt met Don't Speak.

0: stand.
1: Deze plaat had nooit in de top 40 gestaan. En de band weigerde het nummer als single op te nemen op vinyl, omdat ze wilden dat de fans gewoon hun complete album kochten. En ondanks dat werd het een van de meest aangevraagde en gedraaide platen op de radio ooit. Trouwens, gitarist Jimmy Page en zanger Robert Plant schreven het nummer in een afgelegen houten huisje in Wales, zonder elektriciteit. Gitarist Jimmy Page nam de beroemde, oftewel de schitterende, gitaarsolo in één keer op met een geleende Fender Telecaster, nadat hij urenlang met verschillende akkoordencombinaties had gepuzzeld. Dan gaan we naar een nummer wat oorspronkelijk een hit was van Roberta Flack uit 1973. De Fugees wilden het nummer eerst van een hele nieuwe tekst voorzien over antidrugs en straatgeweld, maar de originele songwriters gaan

was een persiflage op het Duitse slagersliedje Mijn naam is Haas van Chris Howland. Het typetje Jaap Aap werd zo populair door het televisieprogramma Animal Crackers dat André van Duin de plaat speciaal op verzoek van de kijkers op single uitbracht. En nu gaan we gewoon even luisteren naar Prince and the Revolution met die absolute klassieker Purple Rain.

Nog Springs met die meeslepende Purple Rain. Purple Rain stormde de hitparades binnen in 1984. Prins schreef het nummer oorspronkelijk als country nummer en wilde het cadeau doen aan de countryzangeres Stevie Nicks. Maar ze weigerde het echter omdat ze de melodie te overweldigend vond. Nou, wij vonden het in ieder geval niet. En wat wij ook vinden is dat het eind van het programma is bereikt. En morgen, ja, dan luiden we het weekend in het programma. Ik ga eruit met Earth, Wind & Fire en Boogie Wonderland. En namens mijn broer wens ik je nog een hele fijne donderdag. Dag.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Jonge natuurontdekkers kunnen op zondag 2 augustus terecht bij het Elfjespad in de IVN-tuin in Mierlo. Kinderen kunnen samen met hun ouders op zoek naar verstopte elfjes, spannende opdrachtjes doen en de natuur ontdekken tijdens een kriebelbeestjes-safari. Ook is er aandacht voor bloemen en bijen. Het Elfjespad is van 2 tot 4 uur 's middags geopend bij IVN Mierlo, Natuurcentrum Het Klokhuis, Goorsedijk 1 in Mierlo.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio SMB Sol en Breugel 107.5 FM en overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Afgelopen weken hebben vele honderden mensen een klacht ingediend bij het bureau discriminatie.nl na het optreden van Sophie Straat op het Best Kept Secret Festival. Directeur Jeroen Marten kan niet melden wat precies de strekking van de klachten is. Discriminatie.nl denkt na over wat er met de klachten moet gebeuren. Op het festival vroeg de zangeres of alle witte mannen tijdens een moshpit een stap naar achteren wilden doen om meer ruimte te maken voor vrouwen en personen die tot een minderheid behoren. Persbureau AFP meldt dat Griekenland het luchtverdedigingssysteem Achilles-schild van Israël overneemt om het luchtruim tegen drones en raketten te verdedigen. Hiermee zou zo'n 2,8 miljard euro gepaard gaan. Naast drones en raketten kunnen met het systeem ook luchtvaartuigen onderschept worden. Het overige Griekse defensiebudget wordt uitgegeven aan onder andere transportvliegtuigen, een sonarsysteem en munitie voor Apache-helikopters. Door nieuwe Amerikaanse aanvallen op Iran en Houthis die Saoedische tankers op de Rode Zee aanvallen, is de prijs voor Brent-olie tot een kleine $100 per vat gestegen. Voor de oorlog voer zo'n vijfde van het wereldwijde olietransport door de Straat van Hormuz, maar door Iraanse aanvallen en blokkades varen er amper schepen door de zeestraat. De prijs voor Brent-olie is bijna 5% gestegen en staat nu op het hoogste niveau in 6 weken. De zaak tegen de Soedanese rebellenleider Abdallah Banda wordt door het internationaal strafhof in Den Haag stopgezet. Er is niet genoeg bewijs om hem te veroordelen. In 2007 werd Banda ervan verdacht in Darfur verschillende oorlogsmisdaden te hebben gepleegd. De zaak zou in 2014 behandeld worden, maar Banda zou daar zelf niet bij zijn en werd uitgesteld. Ondertussen willen of kunnen getuigen niet meer meewerken. Ook kampt het hof met de geloofwaardigheid van bepaalde getuigen. Het weer overwegend droog met in het binnenland wat zon. Aan zee is de bewolking hardnekkig. Bij een matige noordwestelijke wind is het 19 tot 23 graden. Dit was het radionieuws.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
6: Gladio, de nieuwe thriller van Rob van Doorn. Bestel nu. Ga naar uitgeverijdoornwater.nl.
2: Station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
7: Radio SMB 107.5 FM.
2: En overal via radiosmb.nl.
7: Radio SMB.

online and on your dials. We play your favorite music 24/7. 24/7.

verder genoteerd deze Years and Years en Metroid Seat van de Britse Jones Baby Condi. Zometeen de Europese weersverwachting. Tot die tijd gaan we naar 1983 met Billy Joel en Tell Her About.

0: Europese weersverwachting. Vandaag is het in onze omgeving wisselend bewolkt met af en toe zon en maxima rond de 23 graden. In Zuid-Europa is het zeer heet met temperaturen tot 37 graden, terwijl er in Noord- en Oost-Europa sprake is van enkele flinke onweersbuien. Morgen wordt het in West-Europa aanzienlijk zonniger en warmer, met in onze regio temperaturen die oplopen tot zo'n 25 graden. Zuid-Europa blijft zonnig en heet, terwijl het oosten van Europa gevoelig blijft voor buien met kans op onweer.
1: Wauw, Reinier Witbos Veugen.

Sounds Better With You was een top 40 notering in 1998 voor de formatie Stardust. De beste muziekmix op jouw radio. Dit is Muziekplezier. Laten we zo meteen een kijkje nemen in de top 40 van dit moment met Olivia Rodrigo en Drop Dead. Verder gaan we kijken naar de Nederlandse weersverwachting en hebben we muziek in het vooruitzicht van The Simple Minds, Nelly Furtado en Bruce Hornsby en The Rains. Nu tijd voor de ultieme cool uit de jaren 70. Dit zijn Brian Ferry met zijn band Roxy Music en de onmisstaanbare groove van Love is the Drug. Met de

0: moment, maar wel een recente pas geleden verdwenen uit de lijst. Olivia Rodrigo met Drop Dead. We zijn zo terug met The Simple Minds en All The Things She Said.
1: Het weeroverzicht.
2: Met een matige noordwestelijke aanvoer trekken vandaag wolkenvelden over het land. Het blijft zo goed als droog. En zo nu en dan schijnt even de zon bij temperaturen van 19 tot 23 graden. Morgen is het rustig weer door invloed van een vrij vlak hoge drukgebied in de buurt van ons land. Het is droog met zonnige perioden en stapelwolken, waarbij de middagtemperatuur ligt tussen 21 en 25 graden, onder een zwakke tot matige wind uit het noorden tot westen. Zaterdag valt de temperatuur tijdelijk wat hoger uit met 22 tot 24 graden in het noorden en westen. En in het binnenland wordt het met 25 tot 27 graden zomers warm. Daarbij is het vrij zonnig met later op de dag meer bewolking en in het noorden kans op een bui bij een matige westenwind.
3: Dit is het nieuws van Groot Eindhoven.
4: Goeiedag, ik ben Rory Jonkergauw. De politie heeft maandag een 53-jarige Eindhovenaar aangehouden in verband met de mishandeling in Helmond. Op 4 juli zou hij samen met een paar anderen een 23-jarige man hebben geschopt en geslagen na een ruzie die ontstond tijdens het uitgaan. Toen het slachtoffer naar het huis van zijn vriendin ging, volgden de mannen hem en zouden ze hem daar hebben mishandeld. Afgelopen vrijdag werden er al 3 andere verdachten aangehouden. Een café aan de Tongerense straat hoeft voorlopig niet dicht na een steekpartij. Dat heeft de rechter bepaald. In mei vond er een steekpartij plaats in de kroeg. De gemeente wilde eigenlijk de zaak voor 6 weken dichtgooien in het belang van de veiligheid, maar de rechter vindt dat de gevolgen daarvan niet genoeg zijn meegewogen. Een café raakt in zo'n geval bijvoorbeeld ook de drankvergunning kwijt. Eindhoven koerst dit jaar af op een begrotingstekort van 20 miljoen euro. Met name de uitgaven in jeugdzorg en de WMO zijn te hoog. Op het programma voor zorg en welzijn staat een min van 12,5 miljoen euro. De gemeente gaat onderzoeken hoe het geld bewuster en beter kan worden uitgegeven om verdere tekorten te voorkomen. Wetenschappers van de Technische Universiteit Eindhoven hebben nieuwe inzichten gepresenteerd in de wereld van zachte en levende materialen. Het onderzoek richt zich op polymeren vloeistoffen, lichttechnologie en krachten in levende cellen. Deze ontdekkingen kunnen bijdragen aan toepassingen in de gezondheidszorg en technologie. De onderwerpen van de 3 onderzoeken zijn heel verschillend, maar ze hebben allemaal wel als doel om materialen beter te begrijpen. PSV heeft een aantal wijzigingen doorgevoerd. Mauro Junior is de tijdelijke aanvoerder omdat Jordi Schouten geblesseerd is. Ivan Perisic en Joey Veerman zijn de reservecaptains. Armando Obispo en Esmir Baraktarovic sluiten volgens het ED weer aan bij het trainingskamp in Duitsland en spelen mogelijk volgende week mee tegen AZ voor de Johan Cruijffschaal. En een militair is aangehouden op de Oorschotse Heide omdat hij daar illegaal aan het motocrossen was. Hij had bovendien geen geldig rijbewijs. De marechaussee zag hem en een andere motocrosser het oefenterrein verlaten, waarbij volgens de dienst een gevaarlijke situatie ontstond. De crossmotor van de militair is in beslag genomen voor verder onderzoek. En dat was het. Meer nieuws uit de Brainport lees je in onze app en op studio040.nl.
5: Ik ben dood.

kijkje 1986 met een Simple Mind. Je hoorde All The Things He Said hier bij de beste muziekmix van de jaren 60, 70, 80, 90. De Zero's, de Tens en de Twenties. Muziekplezier op deze, daar moet je bij zijn, donderdag 23 juli. Met onderweg Bruce Hornsby en The Rains. We kijken naar de top 10 van de top 40 van 40 jaar geleden. Donna Hightower en Roxette in het vooruitzicht. Met nu uit 2001 Nelly Furtado en Turn Off

0: daterend Across the River, Bruce Hornsby and The Rains. En daarmee is het kwart voor geworden hier bij Muziekplezier. Tijd om terug te gaan naar de top 40 van 40 jaar geleden.
1: En dit was 40 jaar geleden de top 40.
0: 22e jaargang, week 29, de editie van 19 juli 1986. Met vandaag de top 10. Met Superstip van 27 naar 10 in de tweede week. MC Mike G en DJ Sven met The Holiday Rap. Met Stip van 13 naar 9. Atlantis Is Calling, Modern Talking in de derde week notering. En vier weken notering voor Sheila E. met The Holly Rock. Zij stijgt één plaats door naar nummer 8. Drie plaatsen gezakt naar 7. On My Own, Patti LaBelle en Michael McDonald in de 8e week. En vijf weken notering voor David Bowie met Underground, die stationair blijft staan op nummer 6. Twee plaatsen gezakt naar 5 in de 9e week notering. Janet Jackson, What Have You Done For Me Lately? En Venus van Bananarama, vijf weken lang genoteerd. En stijgt met Stip van 8 naar 4. Met Stip van 5 naar 3, Papa Don't Preach, Madonna in de 4e week notering. Stationair op 2, The Lessons of Love van Level 42 in de 6e week notering. En 5 weken notering voor de nummer 1. Voor de tweede maal vinden we ze daar. Wham! Met The Edge of Heaven.
2: Nummer 1.

1971, een troep in heel de wereld. Ja, dat slaat ook wel op dit moment, want het is overal mis. This world today is a mess. Je hoorde Donna Hightower. En daarmee gaan we ons klaarmaken voor het tweede uur van Muziekplezier. Op deze donderdag 23 juli, die we aftrappen met Rockwell. Somebody's Watching Me. Dit uur laat ik je achter met de Zweedse formatie Roxette. Uit 89 is dit The Look.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Op dinsdag 28 juli organiseert de Huiskamer van Breugel een legpuzzel-ruilbeurs voor volwassenen aan de Leeuwenstraat 2 in Zon en Breugel. Van 2:30 tot 4:30 kunnen liefhebbers complete legpuzzels van 500 stukjes of meer met elkaar gaan ruilen. De spelregel is eenvoudig. 1 puzzel brengen is 1 puzzel meenemen. 2 brengen is 2 halen en zo verder. Bezoekers mogen zoveel puzzels ruilen als ze willen. Het vindt plaats in de Huiskamer van Breugel aan de Leeuwenstraat 2 in Zon en Breugel. En wel op dinsdag 28 juli van 2:30 tot 4:30.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio SMB Zon en Breugel 107.5 FM en overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. De topman van de Rotterdamse haven, Boudewijn Simons, zegt dat de haven weer meer lege containers heeft geëxporteerd en dat is geen goed teken. Er gaan steeds meer lege containers richting Azië die vervolgens vol terugkomen. Volgens Simons laat dat zien dat onze afhankelijkheid toeneemt. Europa is lucht aan het verschepen, de import van containers uit Azië nam juist met 8% toe. Simons noemt afhankelijk van elkaar zijn goed, maar de wederkerige afhankelijkheid is op dit moment volgens hem een beetje zoek. Het gerechtshof in Rotterdam heeft de 4 verdachten van de moord op Onno Kuut vrijgesproken. Het hof vond dat er te weinig bewijs voor een veroordeling was. Het Openbaar Ministerie had in hoger beroep 10 jaar en 3 maanden gevangenis tegen Brian P. geëist en 8 jaar en 7 maanden tegen zijn broer Cor P. Voor 2 anderen werd door het OM om vrijspraak gevraagd. Kuut was ook lid van de Tattoo Killers en werd in 2009 met een mes om het leven gebracht. Zijn lichaam werd na een tip van wandelaars in de duinen bij Hoek van Holland gevonden. In Frankrijk hebben de autoriteiten besloten nog eens duizenden extra mensen te evacueren vanwege de bosbranden die in de buurt van de Zuid-Franse stad Bordeaux woeden. Het zou volgens Franse media om 8800 mensen gaan. Eerder werden 12.000 mensen geëvacueerd. Ondertussen is 2400 hectare natuur in de as gelegd. Hoe de brand heeft kunnen ontstaan wordt onderzocht. Justitie denkt dat dat per ongeluk door menselijk handelen is gebeurd. Op Truth Social meldt de Amerikaanse president Trump dat het nucleaire akkoord met Saudi-Arabië alleen kan doorgaan als dat land zich aansluit bij de Abraham-akkoorden. Eerder sloten Bahrein, Soedan, Kazachstan, Marokko en de Verenigde Arabische Emiraten zich aan. In dat verdrag worden de diplomatieke banden tussen Israël en de islamitische landen genormaliseerd. Het weer overwegend droog met in het binnenland wat zon. Aan zee is de bewolking hardnekkig. Bij een matige noordwestelijke wind is het 19 tot 23 graden. Dit was het radionieuws.
4: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
6: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
7: Uiterlijke opzichtdatum. Oh, gisteren.
8: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
7: Klinkt goed.
8: Minder gedoe, meer controle. Mokadocs. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
9: Heb jij al gehoord van FreeStays? Met FreeStays boek je een hotel zonder kamerprijs.

0: of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu. Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
1: John en Breugel.
2: Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
1: Radio
2: SNB
1: 107.5 FM.
2: En overal via radio snb.nl.
1: Radio SNB.

Terug in de tijd naar het jaar 2015. Een top 40 notering voor Eagles met deze Cool Kids hier bij de Beste Muziek Mix. Je bent erbij op deze Daar Moet Je Bij Zijn, donderdag 23 juli. Dit is Muziekplezier, waar we zo meteen gaan kijken wat het weer is in de Verenigde Staten. Verder hebben we het vooruitzicht, Tour Unlimited, The Fortunes, Stella Lefty en de Nederlandse weersverwachting. En nu is Chris Rea.

warmbloedige pop- en bluesplaten. Tijd voor een zweervolle, zomerse en uiterst meeslepende song die in het voorjaar van 1987 in de hitlijsten te vinden was. Dit is Chris Rea met Loving You Again.

0: Verenigde Staten weersverwachting. Vandaag schijnt de zon heerlijk in New York met een warme 28 graden Celsius. Terwijl Chicago onder de wolken blijft met 25 graden Celsius. Aan de westkust is het prachtig zonnig met 32 graden Celsius in Los Angeles en zelfs een extreem hete 44 graden Celsius in Las Vegas. Miami krijgt daarentegen te maken met een wisselvallige dag en kans op een bui bij 31 graden Celsius. Morgen wordt het in New York weer bewolkt bij 27 graden Celsius, terwijl Chicago onder een wolkendek blijft met eveneens 25 graden Celsius en Las Vegas zonovergoten blijft met 45 graden Celsius. Richting het weekend houdt het zonnige weer aan. Aan de westkust met 34 graden Celsius in Los Angeles op zaterdag. Terwijl New York zaterdag en zondag weer een flinke dosis zon krijgt bij een zomerse 27 graden Celsius tot 29 graden Celsius.
1: De beste muziekmix van de jaren 60 tot nu. Dit is Muziekplezier met

Hits. Hier bij Muziekplezier horen we No One. Waar we zometeen een kijkje gaan nemen in de hitlijst met Stella Lively en Boston. Verder hebben we de Nederlandse weersverwachting klaarstaan. En muziek in het vooruitzicht van Jen Jericho en Whitney Houston met Andre Iglesias. Nu tijd om hen ver in het verleden te gaan. We gaan terug naar 1966 met Here It Comes Again. Hier zijn de Fortunes.

0: Alan Lively met Boston. We zijn zo terug met Ten Jericho en The Motive. Nu eerst
1: het weeroverzicht.
2: Met een matige noordwestelijke aanvoer trekken vandaag wolkenvelden over het land. Het blijft zo goed als droog. En zo nu en dan schijnt even de zon bij temperaturen van 19 tot 23 graden. Morgen is het rustig weer door invloed van een vrij vlak hoge drukgebied in de buurt van ons land. Het is droog met zonnige perioden en stapelwolken, waarbij de middagtemperatuur ligt tussen 21 en 25 graden, onder een zwakke tot matige wind uit het noorden tot westen. Zaterdag valt de temperatuur tijdelijk wat hoger uit met 22 tot 24 graden in het noorden en westen. En in het binnenland wordt het met 25 tot 27 graden zomers warm. Daarbij is het vrij zonnig met later op de dag meer bewolking en in het noorden kans op een bui bij een matige westenwind.
3: Dit is het regio-prikbord.
4: Tijdens de zomervakantie kunnen kinderen weer iedere woensdagmiddag genieten bij Jet Jeugdtheater in het Jo Man Natuurtheater in Best. Al meer dan 70 jaar wordt hier professionele jeugdvoorstellingen georganiseerd voor een klein bedrag. De voorstellingen beginnen om 2:30 middags en de poorten openen om 2:00. Kaart kostte €4 in de voorverkoop en €5 aan de kassa. De voorstellingen zijn op woensdag 5, 12 en 19 augustus in het Natuurtheater Jo Man. Jo Manweg 6 in Best. Elke woensdag vanaf 5 augustus om 2:30 middags.
3: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
5: Ik ben benieuwd.

kijkje in de top 40 van 1987 met deze The Motive van Tim Jericho. En daarmee zijn we het laatste half uur begonnen van muziekplezier op deze donderdag 23 juli. Met onderweg The Christians en What's in a World. Rond kwart voor hebben we weer de hit in de verstaanbare taal. Verder nog Lambari en deze van Whitney Houston en Enrique Iglesias.

0: en What's in the World. En daarmee zijn we toegekomen aan
1: de hit in een verstaanbare taal.
0: Er zijn van die momenten waarop de drukte van de dag langzaam weg hebt en de rust van de schemering over de wereld valt. De natuur komt tot adem en de schaduwen worden langer, terwijl de horizon zich vult met de warme gloed van de ondergaande zon. In die stilte klinken de eeuwenoude geluiden van de savanne, waar de koning der dieren reageert en de leeuw slaapt, terwijl de sterren langzaam aan de hemel verschijnen. Het is een betoverend beeld dat ons meeneemt naar verre orde, waar de tijd lijkt stil te staan. Het ritme van de nacht brengt een gevoel van vrede en verwondering met zich mee. Een herinnering aan de pure en onbeperkte pracht van de natuur die doorleeft in de schaduw van het duister.
1: En dit is de plaat in de originele taal.

wel, maar een echt oudje uit 1966 worden we Lamberry en 1, 2, 3. En daarvoor de hit in de bestaanbare staal. The Stylistic and Can't Give You Anything But My Love. En dat verhaal is dan weer terug te vinden op de Facebookpagina van deze radioshow.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: In het centrum van Oorschot is tijdelijk een pop-up galerie van beeldhouwer Hans van Eeden te bezoeken aan de Markt 10. Hans van Eeden heeft ruim 50 jaar ervaring als beeldhouder en verzorgt meer dan 250 exposities in binnen- en buitenland. In de galerij zijn diverse beelden te zien, variërend van klein formaat tot monumentaal werk. De expositie is een unieke kans om het veelzijdige werk van de kunstenaar van dichtbij te bekijken. De galerie is tijdelijk gevestigd in een voormalige winkelruimte en geopend tot 25 juli op zondagmiddag van 14:30 tot 16:30 middags aan de Markt 10 in Oorschot.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio. SMB Sol en Breugel 107.5 FM en overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. De komende drie maanden is in grote delen van de Rotterdamse wijk De S tussen 11 uur 's avonds en 5 uur 's ochtends een gebiedsverbod van kracht. De bewoners in de wijk hebben veel last van overlast die door jongeren veroorzaakt wordt. Er werden maatregelen getroffen, maar die hielpen niet. Deskundigen zeggen dat de maatregel uniek in Nederland is. Gebiedsverboden worden vaak aan personen opgelegd en niet aan iedereen. Ook vraagt men zich af hoe het met de juridische geldigheid zit. In de eerste helft van dit jaar is in de EU de verkoop van benzine- en dieselauto's met ruim 8% afgenomen. Dat meldt de brancheorganisatie ACEA. Die verklaart de daling onder andere door de spanningen in de wereld en de brandstofprijzen die aan de pomp door het dak zijn gegaan. Op dit moment zijn hybride voertuigen populair. Vooral in landen als Italië en Spanje doen deze auto's met een brandstof- en elektrische motor het goed. De Oekraïense president Zelensky laat weten dat de populaire ontslagen minister van Defensie Fedorov verschillende andere functies aangeboden heeft gekregen om voor de regering te blijven werken. Onder andere vicepremier van militaire innovatie. Volgens Zelensky is dat een heel belangrijke rol. Fedorov werd vorige week als defensieminister de laan uitgestuurd. De bevolking ging de straat op om tegen het ontslag te demonstreren. Wat de 35-jarige Fedorov gaat doen, is niet bekend. Een Schotse politieagent, Alan Greer, die in mei een einde aan zijn leven maakte, zou 14 jaar lang vrouwen hebben mishandeld en verkracht. 9 slachtoffers zijn bekend en de politie is bang dat het aantal nog verder zal oplopen. Eind vorig jaar meldde het eerste slachtoffer zich. De vrouw had in 2012 contact met de politie gehad vanwege een misdrijf. Agenten kwamen langs, namen de verklaring op en gingen weer weg. Een paar uur later kwam Greer terug en verkrachtte de vrouw. Na de melding werd de zaak overgedragen aan de anticorruptie-eenheid die op meerdere gevallen stuitte. Het weer overwegend droog met in het binnenland wat zon. Aan zee is de bewolking hardnekkig. Bij een matige noordwestelijke wind is het 19 tot 23 graden. Dit was het radionieuws.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met BioSelene plus Zink, waarvan selenium en zink bijdragen aan de normale werking van het immuunsysteem. En BioChromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van Pharma Noord bij de online drogist. Er is er maar één.
5: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
2: Zonnebreugel. Station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws. Radio SMB 107.5 FM en overal via radiosmb.nl. Radio SMB.
6: Dekker Radio. Menno Dekker.

Bill Withers als eerste in dit uur Dekker Radio met Lovely Day. Nou, dat maken we er wel vandaag van, toch? Bram Vermeulen heb ik ook nog voor je. Ja, met een zielig liedje. Pauline heet het.

tijd, zeg maar als ik overdrijf. Ik kan het niet, ik kan het niet. Beter dat ik hier niet blijf, want telkens als ik naar je kijk.

Het is je geweten dat aan je knaagt. Dat is in het kort eigenlijk de tekst van Denise Williams, It's Your Conscience. En we gaan eens eventjes op weg naar de bodem van het uur met Jacques Dutronc.

0: Dit is het nieuws van Groot Eindhoven.
1: Goedendag, ik ben Rory Jonkergauw. De politie heeft maandag een 53-jarige Eindhovenaar aangehouden in verband met de mishandeling in Helmond. Op 4 juli zou hij samen met een paar anderen een 23-jarige man hebben geschopt en geslagen na een ruzie die ontstond tijdens het uitgaan. Toen het slachtoffer naar het huis van zijn vriendin ging, volgden de mannen hem en zouden ze hem daar hebben mishandeld. Afgelopen vrijdag werden er al 3 andere verdachten aangehouden. Een café aan de Tongerense straat hoeft voorlopig niet dicht na een steekpartij. Dat heeft de rechter bepaald. In mei vond er een steekpartij plaats in de kroeg. De gemeente wilde eigenlijk de zaak voor 6 weken dichtgooien in het belang van de veiligheid. Maar de rechter vindt dat de gevolgen daarvan niet genoeg zijn meegewogen. Een café raakt in zo'n geval bijvoorbeeld ook de drankvergunning kwijt. Eindhoven koerst dit jaar af op een begrotingstekort van 20 miljoen euro. Met name de uitgaven in jeugdzorg en de WMO zijn te hoog. Op het programma voor zorg en welzijn staat een min van 12,5 miljoen euro. De gemeente gaat onderzoeken hoe het geld bewuster en beter kan worden uitgegeven om verdere tekorten te voorkomen. Wetenschappers van de Technische Universiteit Eindhoven hebben nieuwe inzichten gepresenteerd in de wereld van zachte en levende materialen. Het onderzoek richt zich op polymeren vloeistoffen, lichttechnologie en krachten in levende cellen. Deze ontdekkingen kunnen bijdragen aan toepassingen in de gezondheidszorg en technologie. De onderwerpen van de 3 onderzoeken zijn heel verschillend, maar ze hebben allemaal wel als doel om materialen beter te begrijpen. PSV heeft een aantal wijzigingen doorgevoerd. Mauro Junior is de tijdelijke aanvoerder omdat Jordi Schouten geblesseerd is. Ivan Perisic en Joey Veerman zijn de reservecaptains. Armando Obispo en Esmir Baraktarovic sluiten volgens het ED weer aan bij het trainingskamp in Duitsland en spelen mogelijk volgende week mee tegen AZ voor de Johan Cruijffschaal. En een militair is aangehouden op de Oorschotse Heide omdat hij daar illegaal aan het motocrossen was. Hij had bovendien geen geldig rijbewijs. De marechaussee zag hem en een andere motocrosser het oefenterrein verlaten, waarbij volgens de dienst een gevaarlijke situatie ontstond. De crossmotor van de militair is in beslag genomen voor verder onderzoek. En dat was het. Meer nieuws uit de Brainport lees je in onze app en op studio040.nl.

kwamen we na het half uur terecht bij Tony Joe White. Onvervalste country. Ja, joh. En een hit uit 1970, ook in Nederland. Groupie Girl, Dekker Radio deel 2. Daar ben je bij aangeland. Hebben we er 3 achter elkaar? Jawel. Dit is ABC. Het jaar is 1982. En het gaat over een Poison Arrow.

ST, waar dat voor staat, Sint misschien, Lundy. Nou ja, Loved Somebody. Dekker Radio, deel 2. Hey, dit is leuk. We gaan naar 1976. Another rainy day in New York City. Die klinkt zo, met Chicago.

Pittig orkest bij Marianne Rozenberg en Ich bin wie du. We gingen daarvoor naar de jaren 70 terug. En dit is wat recenter. Nou ja, iets later. Van VOF de Kunst. Maar we zijn hem niet vergeten bij Dekker Radio. Het verhaal over Suzanne.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Tijdens de zomervakantie kunnen kinderen weer iedere woensdagmiddag genieten van Jet Jeugdtheater in het Jo-Man Natuurtheater in Best. Al meer dan 70 jaar worden hier professionele jeugdvoorstellingen georganiseerd voor een klein bedrag. De voorstellingen beginnen om 2:30 middags en de poorten openen om 2:00. Kaartjes kosten €4 in de voorverkoop en €5 aan de kassa. De voorstellingen zijn op woensdag 5, 12 en 19 augustus in het Natuurtheater Jo-Man, Jo-Manweg 6 in Best. Elke woensdag vanaf 5 augustus om 2:30 middags.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio SMB Zon en Breugel 107.5 FM en overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Afgelopen nacht is op het Stationsplein in Nijmegen een beveiliger ernstig mishandeld. Volgens de politie hebben meerdere mannen het slachtoffer stevig geslagen en getrapt. Aan de mishandeling ging een woordenwisseling met de beveiliger vooraf. Deze week vinden in Nijmegen de Vierdaagse feesten plaats. Afgelopen dinsdag was er ook een incident in de stad. Een 18-jarige man kwam bij een schietpartij om het leven. De gemeente heeft extra veiligheidsmaatregelen getroffen, zoals het instellen van een veiligheidsrisicogebied. Drie piloten van British Airways werden op een vlucht van India naar Londen tegelijk ziek. The Times of India meldt dat het erop lijkt dat het drietal de avond voor vertrek in hun hotel in Hyderabad voedselvergiftiging heeft opgelopen. Het vliegtuig zou op zo'n 10 kilometer hebben gevlogen toen de drie last kregen. Eén van hen moest zelfs zuurstof toegediend krijgen. De piloten waren wel in staat het vliegtuig op de luchthaven van Heathrow te laten landen. Daarna is een piloot naar het ziekenhuis gebracht. Experts van de Wereldbank zeggen dat de schade van de aardbevingen in Venezuela vorige maand in de tientallen miljarden loopt. De Wereldbank schat de directe materiële schade op zo'n $19,6 miljard. Denk daarbij aan huizen, infrastructuur en andere gebouwen. Op 24 juni werd Venezuela door twee aardbevingen getroffen. Door deze ramp verloren 5000 mensen het leven. Duizenden mensen raakten dakloos. De Wereldbank verwacht dat de wederopbouw jaren gaat duren. De Europese Centrale Bank-president Christine Lagarde denkt dat de stijging van de energieprijzen de inflatie mogelijk tot de eerste helft van volgend jaar hoog houdt. De rente in de eurozone wordt op dit moment niet veranderd. De bank neemt de tijd om het effect van de nieuwe aanvallen in het Midden-Oosten te beoordelen. De brandstofprijzen zijn door de aanvallen over en weer fors gestegen. Vorige maand verhoogde de centrale bank de rente nog om de inflatie in te dammen. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het grotendeels droog. In de nacht is het 12 tot 16 graden. Morgen start de dag grijs, later klaart het op. Het wordt 23 tot 25 graden. Dit was het radionieuws.
2: Rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij Dr. Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.
4: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
2: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws. Radio SMB 107.5 FM. En overal via radiosmb.nl. Radio SMB.
5: Country. This is my station for country music. They play the best country. Country music really gets me.

brak zo'n anderhalf jaar geleden door met de hit House Again. Dit de opvolger Hudson Westbrook en Painted You Pretty. Elke week op 40 stations en streams in Nederland, Vlaanderen, Bonaire, Thailand, Spanje, Noord-Ierland en de USA. Hier is Kelsey Hart en Fireworks.

De week om deze tijd een country classic, een nieuw country plaat van meer dan 20 jaar geleden. En deze voldoet net aan het criterium. Uit 2005 in een nummer geschreven door Rodney Foster en George Dukas. Uit de Show Me State, Missouri, Sarah Evans en A Real Fine Place to Start. Hits from the Heartland, the best in new country. Op nummer 9, Riley Green.

Zach Top en Hits from the Heartland, the South of Sanity. En wil je nou meer weten over deze zanger met Nederlandse roots? Lees het interview dat ik met hem had op de site van newcountry.nl. Hits from the Heartland, the best in new country met George Burge en Luke Bryan.

nummer 12 in de Country Airplay Chart van deze week. Jordan Davis en Turn This Truck Around. 2 uur lang met hits van de Heartland. En jij bent helemaal op de hoogte van alle ontwikkelingen binnen de

Sophia Country Airplay voor Old Dominion uit 2023. En de recente oldies komen uit dat jaar in deze aflevering van Hits from the Heartland. You're the Memory Lane. Hits from the Heartland, the best in new country. Op nummer 3, hier is Luke Combs.

0: Elke week zetten we in Hits from the Heartland een artiest of groep in de schijnwerpers.
1: Een zanger wiens ouders afkomstig zijn uit Engeland. In de kerk zong hij de bas- en baritonpartijen in het koor. Nadat er bij hem een poliep op een van zijn stembanden werd geconstateerd, besloot hij zijn stem klassiek te scholen om zo beter met zijn vocale

Turner, you're the three hits van deze zanger met een lage stem. Lalo, Your Man en Firecracker. En heb je nou ook een verzoekje voor een groep of een artiest die je graag wat meer aandacht wilt laten krijgen in Hits from the Heartland? Stuur het op naar de Facebookpagina en ik zorg dat jouw favoriet in een van de volgende afleveringen aan

Ik vraag me af of deze plaat wel op alle Amerikaanse radiostations gedraaid zal worden. De nieuwe single van Kacey Musgraves. For the first time on Dutch Radio and Dry Spell. Tijd om eruit te gaan voor het nieuws en de mededelingen. Zo direct ben ik bij je terug met de tweede uur Hits from the Heartland. Tot zo.

0: Zon en Breugel, 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. De met het Amerikaanse McCormick gefuseerde voedingsmiddelentak van Unilever gaat volgend jaar naar de beurs van Londen en niet naar die van Amsterdam. Het internationale hoofdkantoor van McCormick en de onderzoeksfaciliteiten worden wel in Nederland gevestigd. Het bedrijf is verantwoordelijk voor onder andere bekende merken pindakaas, soep en mayonaise. Werkgeversorganisatie VNO-NCW is teleurgesteld dat de beurs van Londen de voorkeur heeft gekregen boven het Damrak. Voor de verkeersmaatregelen rond de reparatie van de Westerschelde-tunnel is 2 keer zoveel geld nodig als gedacht. De provincie Zeeland wil het budget voor maatregelen zoals extra bussen en ferries verhogen van 11 naar 22 miljoen euro. De tunnel gaat begin volgend jaar 4 maanden dicht voor een reparatie van betonschade. 3 jaar geleden werd in de Oostbuis een 30 meter lange scheur gevonden. Die reparatie zelf gaat 20 miljoen euro kosten, schrijft Omroep Zeeland. Een liter euro 95 benzine is vandaag gestegen naar 2,62 euro. Dat is de hoogste prijs in bijna 2 maanden. De prijsstijging komt door de oplopende spanningen in het Midden-Oosten, waar de VS en Iran elkaar weer bestoken en nu ook de Houthis olietankers aanvallen op de Rode Zee. Voor een vat olie dat begin deze maand $70 kostte, moet nu op de wereldmarkt weer meer dan $100 worden neergeteld. En dat werkt door in de benzineprijs. De schade van de aardbevingen in Venezuela loopt in de tientallen miljarden. Experts van de Wereldbank schatten dat er alleen al bijna 20 miljard aan directe schade aan gebouwen en infrastructuur is. Bij de aardbevingen eind juni kwamen meer dan 5000 mensen om het leven en raakten er vele tienduizenden dakloos. De wederopbouw van het land gaat nog jaren duren. Het weer, droog en bijna overal bewolkt. Het koelt af naar 12 tot 16 graden in de nacht. Morgen wordt het 22 tot 25 graden bij weinig wind. Tot zover het radionieuws.
0: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop! Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
2: Start de motor. De boerderij wacht.
3: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
4: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, hout.

0: één stil, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Gladio, de nieuwe thriller van Rob van Doorn. Bestel nu. Ga naar uitgeverijdoornwater.nl.
2: Zon en Breugel.
3: Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
2: Radio SNB 107.5 FM.
3: En overal via radiosnb.nl.
2: Radio
3: SNB.
4: The good news is we're back with more of the hottest.

is de tweede uur hits van de Heartland met straks de Dutch Barn. Een overzicht van de Billboard Country Airplay top 10 met het nieuwe nummer 1. En we hebben nog ook het tweede uur een mooie primeur voor je. We gaan de tweede uur van start met de breakout van deze week voor Kane Brown. Hier is Woman.

Elke week om deze tijd Dutch New Country, Americana of aanverwante muziek. Deze week een gospel country song van Elizabeth Gray. Ze is 55 en heeft een EP opgenomen. Ze stond met Because of You centraal in de Dutch Barn. Hits from the Heartland, Josh Ross, heet haar.

Doorbraak zingen voor Grail & James. En de plaat heette Water at a Wedding. Hij is altijd helemaal bijgewerkt en actueel. De openbare Spotify playlist van Hits from the Heartland. Volg hem, download hem en neem hem overal en altijd met je mee. Meer dan 4 uur lang de allerlekkerste new country van dit moment.

0: 5 weken genoteerd en nu al op nummer 29 in de Billboard Country Airplay Chart van deze week. De nieuwe single van Morgan Wallen heet Down For You. Hits from the Heartland, the best in new country. Hier is de nieuwe single van Ashley McBride en What If We Don't.
1: Hi, I'm Ashley McBride and you're listening to Hits from the Heartland with Camille Johnson.

0: You're listening to Hits from the Heartland.
1: Een overzicht van de Billboard Country Top 10 van deze week.
2: Geen nieuwe binnenkomers in de lijst van deze week. En dat houdt in dat we ook geen afscheid hoeven te nemen van welke plaat ook. Vorige week 9, deze week 10. Brunette, Tucker Wetmore. Stuiven gewisseld met Riley Green. Change My Mind van 10 naar 9. 8 tot en met 6 zijn zittenblijvers. Op 8, Cody Johnson met The Fall. Op 7, Days Like These van Luke Combs. En op 6, Dylan Scott, What He'll Never Have. Vorige week 4, deze week 5. Ain't a Bad Life, Thomas Rhett featuring Jordan Davis. En het nummer 1 geluid van vorige week staat deze week op 4. Shaboozy en Jelly Roll met Amen. De grootste stijger binnen de top 10 is ook een plaat van Luke Combs. Van 5 naar 3, Sleepless in a Hotel Room. En op nummer 2 staat nog steeds Ella Langley met Choosing Texas. En dat betekent de nieuwe nummer 1. In de 67ste week van

Hotshot debut, oftewel de hoogste nieuwe binnenkomer in de Billboard Country Airplay chart deze week. De nieuwe single van Luke Bryan for the first time on Dutch radio. En Country as She Knows It. Hits from the Heartland met Russell Dickerson.

Beautiful Things. En dat waren ze weer. Jouw hits from the Heartland voor deze week. De afgelopen twee uur heb je kunnen luisteren naar het beste dat New Country te bieden heeft. Hits from the Heartland is een productie van Camille Jansen Cross Media. Houd je radio hier en ik laat je alleen met een nummer 3 airplay hit voor Scotty McCreery en It Matters to Her. Groetjes, hoi!

0: Zon en Breugel, 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. De Europese Centrale Bank heeft 10 mogelijke ontwerpen voor het nieuwe eurobiljet gepresenteerd. Burgers in Europa mogen tot 21 september via een enquête hun keuze kenbaar maken, waarna de ECB het definitieve ontwerp zal kiezen. 5 van de voorgestelde concepten hebben als thema Europese cultuur. Op de andere 5 staan rivieren en vogels afgebeeld. 1 van de ontwerpen is ingezonden door de Nederlandse studio Joost Grotens. In de Duitse stad Regensburg is vanmiddag een bankmedewerker met een mes neergestoken en in het ziekenhuis overleden. De dader verschanste zich aanvankelijk in het gebouw en gijzelde andere medewerkers, maar hij kon aan het begin van de avond worden opgepakt. Het is een 20-jarige Duitse man. De met het Amerikaanse McCormick gefuseerde voedingsmiddelentak van Unilever gaat volgend jaar naar de beurs van Londen en niet naar die van Amsterdam. Het internationale hoofdkantoor van McCormick en de onderzoeksfaciliteiten worden wel in Nederland gevestigd. Het bedrijf is verantwoordelijk voor onder andere bekende merken pindakaas, soep en mayonaise. Werkgeversorganisatie VNO-NCW is teleurgesteld dat de beurs van Londen de voorkeur heeft gekregen boven het Damrak. Voor de verkeersmaatregelen rond de reparatie van de Westerschelde-tunnel is 2 keer zoveel geld nodig als gedacht. De provincie Zeeland wil het budget voor maatregelen zoals extra bussen en ferries verhogen van 11 naar 22 miljoen euro. De tunnel gaat begin volgend jaar 4 maanden dicht voor een reparatie van betonschade. 3 jaar geleden werd in de Oostbuis een 30 meter lange scheur gevonden. Die reparatie zelf gaat 20 miljoen euro kosten, schrijft Omroep Zeeland. Het weer, droog en bijna overal bewolkt. Het koelt af naar 12 tot 16 graden in de nacht. Morgen wordt het 22 tot 25 graden bij weinig wind. Tot zover het radionieuws.
2: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
3: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
4: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar Organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.
0: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws. Radio SNB 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Radio SNB. Met dit uur Radio Berkenstaten. Met Han Muller.

avond het alweer zijn, zeg. Jongen, jongen, jongen. En ik zeg van harte welkom bij niks minder dan Radio Werkenstraat. Mijn naam is Han Mulder, maar dat wist u. En ik heb ze weer allemaal voor u uitgezocht. Leuk en oud en nieuw en bekend en onbekend. Nederlandstalig en ook natuurlijk, ja, gewoon weer buitenlands. Hè. Zo hoort het ook, zo hoort het ook. Wij gaan eens even kijken wat we vandaag allemaal hebben. We hebben natuurlijk toch weer een overlijden te herdenken. Ja, daar kan ik ook niks aan doen. Ze vallen bij bosjes, moet ik zeggen. Maar goed, wij gaan maar eens even beginnen met een ontzettende mooie. Tenminste, ik vind het een van mijn favoriete singles van Rod Stewart. Het gaat over een opa die zijn kleindochter aanspreekt dat er meer in onder de zon is als alleen maar luxe artikelen, handbags en glad rags.

over de luxe, de hangluxe van jonge mensen. En dan denk ik, ja, eigenlijk, het is in de oorspronkelijke 1995. Maar is er iets veranderd? De influencers die kinderen alles aan laten prijzen of aanprijzen en alles laten kopen. En ja, los van de vuiligheid die je op je gezicht smeert, op je huid smeert. Maar goed, allemaal de impuls aankopen waarvan we denken, ja, is dat nou eigenlijk wel het beste? En dan denk ik, ja, eigenlijk is het gewoon fijn dat er liefde in de lucht is. Dan, dat is veel fijner en misschien zelfs wel liefde in haar ogen, denk ik wel, meneer Joling.

Ja, een van de singles waarmee hij doorbrak in het midden van de jaren 80. Gerrit Holing en Love is in Your Eyes. Maar misschien kan Love natuurlijk wel ergens anders zijn. En dat kan natuurlijk wel helemaal in je hart zitten. Het kan misschien wel dat je het mee op vakantie neemt. En dan krijg je voordat je het weet een caravan.

De luisteraars weten het inmiddels, ik ben een liefhebber van a cappella. Dat je alles met je stem moet doen. En dat doen de House Martins in 1986 heel mooi met Caravan of Love. Ja, en dan kom je uit die caravan en denk je, ja, mijn hart zit helemaal vol. De liefde ligt als een steen op mijn hart. En dan zegt Frida, ja, dan moet je de steen maar even omdraaien. Turn the stone.

0: Ja, Frieda was dat, oftewel Anne Friet, toen ze nog bij ABBA was. Dit is haar solo-carrière. En daar heeft ze gekozen om zeg maar even Frieda te noemen. To Turn the Stone. En ja, wij moeten er eens even plaats voor maken. Want het is zover, denk ik. Jawel.
1: Ze kunnen het niet laten. Dus nu, de verzoekplaat van Berkenstaten.

0: Ja, het verzoek van Birkenstaat. En daar moet natuurlijk toch een verhaaltje bij. Ze zitten nu, begreep ik, van mijn contactpersoon in de Nederlandse Week. Het Nederlandse, oorspronkelijk komt natuurlijk uit het Frans. La Montagne van Jean Ferrat. En de Nederlandse tekst is geschreven door Frigo Wiegersma, de toenmalige partner van Wim Sonneveld. En het arrangement is van de Belgische arrangeur Bert Page. Sonneveld zingt over Wiegersma dorp bij het weerzien van het door de vooruitgang gehavende Deurne. De inspiratie voor het eerste regelen uit het lied, Thuis heb ik nog een aanzichtkaart, kwam uit een aanzichtkaart van het marktplein in Deurne die Wiegersma nog had, waarop enkel de kerk en de kroeg te zien waren. De regel en langs het tuinpad van mijn vader verwijst naar het pad naast het ouderlijk huis van Wiegersma, het tegenwoordige gemeentemuseum De Wieger naast aan de Oude Listersweg in Deurne. Dit pad kreeg op 14 oktober 2009 de officiële naam het tuinpad van mijn vader. De onthulling van het straatnamenbord vond plaats door Wiegersma echtgenoot Hans van der Woude en Wiegersma jongste broer Sjoerd Wiegersma en de Deurnense wethouder Nico Lemijn. Ja, en het lied vormde de inspiratiebron voor het Tuinpadfestival in Deurne in 2018. Ja, zo zijn we daar even natuurlijk van op de hoogte. En ja, je komt dan inderdaad in een oude omgeving. En wie kan daar ook heel erg goed over zingen? Dat is de frontman van Thin Lizzy, Fiddle a Linnet. En hij doet dat op, ja, ik vind het mooier als dat nummer van de vertolking van de chorus. Maar dit is het origineel. Dit is gewoon heel simpel Old Town.
1: The old Covent Garden. I remember only too well.

prachtige uitvoering vind ik dit van Old Town door Phil Lynott, de schrijver en de voorman van Thin Lizzy. Ja, de man die overlijdt op 36-jarige leeftijd, veel te jong, maar zijn laatste jaren was hij verslaafd aan alcohol, maar met name aan drugs. Dus ja, dan kreeg je dat lopen, dat risico. En nou kom je, dan loop je, ja, dat vind ik een beetje eng, maar goed. Dan heb je de kans dat als je in die oude stad staat, dat je meedraait met de wind. En dan ga je eens even kijken waar waait de wind zo. De wind waait mijn hoedje. Ja, ik weet niet of Dennis Winner dat in 1992 ook bedacht. Maar die had in ieder geval het nummer van de Cats gehoord. En ik denk, ja, daar kan ik ook best een Nederlandse vertaling op maken.

0: de muziekliefhebbers hebben het natuurlijk al lang gehoord. Hè. Het was de Nederlandse vertaling van One Way Wind van de Cats. Uit 1992 door onze Belgische charmante Dana Winner. En ja, we waren hier nog verder weg. Want we hopen natuurlijk wel dat we door die westenwind niet in bosbranden terechtkomen. Maar we komen wel in Frankrijk terecht in de tijd dat er nog niet zoveel bosbranden waren. En wie zit daar op de camping? Ja, niemand minder dan Toon Hermans.
1: Ik ben wel een beetje Franserig van nature. Want ja, dat komt misschien door het zuiden, ik weet het niet. Toen ik een jaar of 16 was, toen liep ik al door Parijs avec deux Françaises. Deux Françaises, dat is 2 frank 16, dus dat is niet zoveel eigenlijk. Ja. Ja, en ik heb dat nog, mensen. Als ik een weekend vrij ben hier in Carré, dan vlieg ik even naar de Franse Provence. Dat vind ik zo heerlijk, hè. En ik heb daar een herberg, mensen. Dat moet ik even vertellen. Gezellig, zeg. Gezellig. Een herbergje nou zo groot. Het is niks. Als het regent, zetten ze het binnen. Het is werkelijk niks. Het is een heel klein herbe. Het mag geen naam hebben. Het heeft ook geen naam trouwens. Hè? Een auberge. Dat heet herberg. Nou, dat staat erop. Auberge. Hij is van een Franse mevrouw, een aubergine. En dat is... Leuk mens, zeg. Leuk mens. En kopie, hoor. Tertie. Ja. Echte Française. En niet op de mondje gevallen, hoor. Ja, één keer is ze toevallig op de mond gevallen. Ja, had ze zo'n dikke lip, hè. Ja. Toen zeg ik, qu'est-ce que c'est ça? Toen zegt ze, j'ai tombé sur le petite bouche, hè. Ik zeg, maar qu'est-ce que c'est ça? Een roe, zegt ze. Ja, moet je Frans verspreken natuurlijk, hè. Een losse roe, hè. Maar, ja. Een roe. Een losse roe, en dan was ze weer gevallen en zo. Maar, leuk mens en een beetje vlot, weet je wel. 'S morgens komt ze mezelf wekken. Klopt ze op de deur en dan roept ze Antoine. En dan roep ik André. Antree, roep ik dat. En dan komt ze de kamer binnen en dan legt ze een eitje. En dat is... Wat? Dat is elke morgen. Chaque matin. Elke morgen legt ze een eitje, een œuf. He? Ja, dat heet zo, een œuf. Zij zeggen œuf, wij zeggen ei. Wist je dat niet? Ja, ik wist het ook niet, moet ik eerlijk zeggen. Nee. Maar ik zag die witte dingen liggen, dat denk ik, dat is een eier. Ja. Maar ik vind het zo leuk dat zij zeggen, Anna. Vind je die leuk? Wij zeggen ei. Dat vind ik niks, een ei. Maar Anna. Oh, die Fransen hebben leuke woorden. Wij zeggen kip. Vind je wat? Vind ik ook niks, kip. Ja. Een Fransman die zegt, un poule. Ja. Er zit meer kip aan, vind ik. Vind ze een poule. Een kip. Het is niks. Een ei. Dat komt er zo hard uit, hè. Een ei. Hè? Maar een aaf. Hoor je het verschil? Een aaf. Het lijkt me ook voor de kip zelf. Lijkt het me. Vind je niet? Het legt even makkelijker, dacht ik zo. Een ei. Als u zelf moest leggen. Wat zou u liever leggen? Ben je aan het huilen, mevrouw? Ja. Shakespeare heeft het mooi gezegd. Enough is enough.
2: Ja.
1: Oh, het is een leuke herberg. Heel eenvoudig. Zand op de vloer. Lampetkannen. Moet je naar de pomp om water te halen. Maar het is nog dat echte water. Dat is nog drijfnat, dat water. Dat is... Jawel, ouderwets water. Maar gezellig, mensen. Maar niks dat je zegt luxe, begrijp. Heel gewoon. Oh, ik vond dat zo leuk toen ik de laatste keer in mijn herbergje daar zat. Toen kwamen er een paar Hollandse dames binnen. En toen zegt die ene dame zegt tegen me, bent u meneer Hermans? Ik zeg, ja, mevrouw. Toen zegt ze, mag ik me even voorstellen? Ik zeg, ja, gaat u gang maar. En ja, toen zegt ze, ik ben mevrouw de Boer. Ik zeg, nou, ik vind het goed. En ja... Verder niks uit of het nou mevrouw de Boer of een ander, dat heeft verder niks te betekenen. Ik bedoel, of het nou mevrouw de Boer is of mevrouw de Stoer, ik kan me niet schelen wie het is of zo. Dat je zegt, nou god, ja, ik zit daar te eten of zo. Nou ja, zit Toon Hermans, zei er nou en wat dan nog. Ik bedoel, dat flauwekul of dat mevrouw de Boer of ik het binnen de ziel binnenkom. Als zij al zit, dat ik zeg, ja, goh, kan mij dat schelen. Of dat je zegt, nou ja, flauw onze, of een metruin of laag, dat ik dat nog ben, of een met draaien stel ik van mijn heen of tom, dat we naar pakken, dan wordt met rekening in mevrouw binnenkomen. Zij heeft een klein wijde schelet raadje door. Ik zeg maar, draai de koppel en nog even mijn sletsen, mijn stroom erbij. En ik kom de gommel open. En mijn relatie is er, want ik ken het rol open. En we zwijgen bij. En ik weet, en dan komen het weer mee. En dan kloppen ze met de felicitatie. Ze komt er van op hem kijken. En dan is het ook een kleine paakje. Ik zeg, wat jij er ook mee reden, zal ik met jou wel afrekenen. Ik zeg, ja, dan kan ik wel op, dan kan ik oplekken. Ik zeg, ja, ze kunnen trommelen, spelen we kleine komen. En ik kon naar buiten komen, zat tuut met de viool erbij. En toen kon allemaal over naar buiten. De hele dorp zat op zijn kop, weet je wel. Allemaal gekkigheid en zo. Maar ja, ze draaiden er zo omheen, weet je, hè. En, ja, eindelijk kwam de aap uit de mouw. Daar had ik ook niet op gerekend, moet ik zeggen. Nee, ik zag wel dat die mouw, dat die wat wijer... dat er een aap in zou zitten. Nou, het was zo'n beest ongeveer, dus... Ik schrok me een hoedje. Toen zegt ze, wat heb je een leuk hoedje op? Zeg, ja. Zo, dat heb ik me net geschrokken. Ja, toen het ene woord haalde het andere... en toen hebben we toch nog een intelligente conversatie gehad. Toen zegt ze, mag je mijn vriendin voorstellen? Ik zeg, ja, mevrouw De Wind. Een leuk mens, beetje frivool. Als het mooi weer was, ging ze altijd in het gras liggen. Ja, zei ik altijd tegen mijn vrouw, kijk, de wind is weer gaan liggen. En, leuk mens. En zij kende de hele streek daar, hè, de hele omgeving. En zei ze tegen me, meneer Hermans, zal ik u eens een paar plekken laten zien? En, wat? Ik zeg, ja, laat maar zien, mevrouw. Ik heb toch niks te doen vandaag. Ze heeft me verschillende plekken laten zien, hè. Ik weet nog dat ze hier een blauwe plek... Nee. In het landschap. En er was een kasteel. En er was een put bij, een echoput. Nou, dat vond zij geweldig. Maar ik moet u zeggen, dat is voor het eerst van mijn leven dat ik een echoput heb gezien. Maar daar vind ik niks aan. Heb je er wel eens gezien? Heb je er wel eens mee gepraat? Ik ben zo uitgepraat, hoor. Dat is niks. Maar zij, wat ze daarin zag, ik weet het niet, maar ze vond het geweldig. En elke dag kwam ze weer naar de herberg. Ach, meneer Hermans, gaat u nog even mee naar de put? Nou, toen ben ik maar meegegaan, maar ik vond niks. Maar zij vond het geweldig. Ging ze met die kop in die put hangen, zo. Ja, wat ze eraan vond, ik weet het niet. Heb ik toch zo'n dag of 10 lopen slepen met haar naar die... Nou, toen heb ik eens met haar gewet... wie er het verst in de put kan hangen. En, dat heeft zij gewonnen.
0: Ja, in deze tijd hebben we natuurlijk...

Ja, zegt meneer Duis. Recht applaus voor Isabelle Aubert. Aubert moet ik eigenlijk zeggen. En zij won in Luxemburg, want daar werd het Eurovisie Songfestival in 1962 gehouden. Won zij dat festival en volgend jaar gaan we dus naar Frankrijk. Wie ook meededen, dat waren de heren de Spilbrekels uit Nederland. En zij eindigden eigenlijk op... ja, plaats 14, denk ik. Ze hadden allemaal samen met Oostenrijk en Spanje en België 0 punten. En wat zongen zij? Zij zongen Katinka. Ja, dat komt daar. Toen ook nog wel een keer dat ik dat nummer laat horen. We gaan eens even iets anders doen. We gaan van Frankrijk gaan we naar Italië. En dan gaan we naar Gino Santercole. Hij was een Italiaanse zanger en filmster. Hij speelde in ongeveer meer dan 30 films in Italië. Allemaal Italiaanse films. Dus meestal in Italië, geloof ik. En Philip Gary Sloan had een nummer gemaakt... wat een jaar later dan dat Gino Santercole dat vertolkte... een hit werd voor Barry Maguire. Maar dit is dus, ja, ik wil niet zeggen de origine, dit is de Italiaanse uitvoering. In questo vecchio pazzamondo. Kijk eens eventjes, hè. Ik kan zo naar Italië.

1965. En een jaar later zou het een dikke vette hit worden voor niemand minder dan Barry McGuire. Met de titel... ik heb hem net tegen u gezegd, dus ik ga in ieder geval niet herhalen. We blijven in 1965 en we gaan weer een keer naar het Eurovisie Songfestival. Het Eurovisie Songfestival wordt dit jaar gewonnen door France Gall voor Luxemburg met Poupée de Stier, Poupée de Son. En wij doen er van Nederland mee, dat is Connie van der Bos. En ze eindigt van de 16, 17, 18, 19 landen op een redelijk verdienstelijke 11e plaats. Zij krijgt 5 punten voor, en ja, eigenlijk vind ik dat wel genoeg, denk ik. Ja, het is genoeg.

Het is genoeg. Conny van der Bos was dat de 1965 haar deelname aan het Eurovisiefongfestival. Ik heb al aan het begin van de uitzending gegeven. We hebben weer een helaas een overlijden tegen denken. Dit keer niet direct van een artiest. Ja, wel een artiest. Want hij was natuurlijk een zeer gewild acteur. Hij speelde in Peaky Blinders. Maar zijn grootste bekendheid kreeg hij natuurlijk in de drie films Jurassic Park uit 1993, 2001 en 2022. Sam Neill overwon een forse vorm van bloedkanker en overleed op 78-jarige leeftijd aan een longontsteking. En daarom gepast het Jurassic Park main theme van componist John Williams ter nagedachtenis aan Sam Neill.

Ja, het mag staan werk van John Williams, Jurassic Park, naar aanleiding van het overlijden van Sam Neill. Wij sluiten af, zoals gebruikelijk, instrumentale. Het is eigenlijk een beetje een uitzondering dat we nu twee instrumentale nummers hebben. Maar goed, het is niet anders. Ik ga u kennis laten maken met de Zamara-groep. Opgericht in het Zuid-Afrikaanse Stellenbosch. En Zamar staat eigenlijk voor het Hebreeuwse vieren door de snaren te tokkelen. De belangrijkste figuren zijn eigenlijk Veronica Bell. Zij is violiste. En Monika Stutlik speelt accordeon. En ik zou zeggen, geniet er even van. Op YouTube staan nog diverse opnames van de formatie Zamar. Ik zou zeggen, dank weer voor het luisteren en graag tot een volgende maal bij Radio Bergestaten.

0: Zon en Breugel, 107.5 FM.
1: En overal via radio snb.nl. Met nu het radionieuws.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. De politie van Nijmegen mag vanaf vandaag preventief fouilleren bij de Vierdaagse feesten. Dit na verschillende incidenten eerder deze week, waarbij een 18-jarige man uit Rotterdam werd doodgeschoten en meerdere mensen gewond raakten. Het festivalterrein in het Hunnerpark is aangewezen als veiligheidsrisicogebied. De politie controleert op wapens, drugs en drank. Ook mogen er veel minder bezoekers het terrein op. De VN-organisatie voor cultuur UNESCO heeft de historische binnenstad van de Surinaamse hoofdstad Paramaribo op de lijst gezet van bedreigd werelderfgoed vanwege brandgevaar en verwaarlozing van de voornamelijk houten huizen. Ook zouden nieuwe gebouwen, waaronder een parkeertoren, het beschermde stadsgezicht aantasten. De Surinaamse regering heeft laconiek op de waarschuwing gereageerd. Nationaal erfgoed is belangrijk met of zonder UNESCO-status, aldus een regeringswoordvoerder. De Europese Centrale Bank heeft 10 mogelijke ontwerpen voor het nieuwe eurobiljet gepresenteerd. Burgers in Europa mogen tot 21 september via een enquête hun keuze kenbaar maken, waarna de ECB het definitieve ontwerp zal kiezen. 5 van de voorgestelde concepten hebben als thema Europese cultuur. Op de andere 5 staan rivieren en vogels afgebeeld. 1 van de ontwerpen is ingezonden door de Nederlandse studio Joost Grotens. In de Duitse stad Regensburg is vanmiddag een bankmedewerker met een mes neergestoken en in het ziekenhuis overleden. De dader verschanste zich aanvankelijk in het gebouw en gijzelde andere medewerkers, maar hij kon aan het begin van de avond worden opgepakt. Het is een 20-jarige Duitse man. Het weer, droog en bijna overal bewolkt. Het koelt af naar 12 tot 16 graden in de nacht. Morgen wordt het 22 tot 25 graden bij weinig wind. Tot zover het radionieuws.
3: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van 3 bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cozy tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
0: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws. Radio SNB 107.5 FM. En overal via radio snb.nl. Radio SNB. Met dit uur. Throwback Thursday met Huib Burgersdijk en Walter Sanders.
4: In Crossroads for Your Country. Bluegrass, Tex-Mex, Country Rock en Americana. Deze songs zijn afkomstig uit alle windstreken, waaronder de States, Canada, Australië en Europa. Verzoekjes en meer informatie, info@crossroadsmusic.nl.

0: Het eerste blokje is helemaal voor Divine Brinchfield, een nieuwe naam binnen de country scene. Verderop, dit uur, het nieuwe album van Charlie Crockett. De klassieker van de week van Lonnie Donegan en een prachtig duet van Linda Ronstedt, de act van de maand. Ook Nederlands talent komt aan bod met maar liefst 3 songs van eigen bodem.
1: Warm aanbevolen.
0: Divine Brinchfield is opgegroeid in het hart van Bakersfield, Californië, waar ooit Merle Haggard en Buck Owens de dienst uitmaakten. Precies die traditie draagt hij nu verder. Eerlijke, ambachtelijke country zonder een spoortje TikTok-poeha. Hij treedt het liefst gewoon op in de kroegen en honky-tonks van Kern County, vaak klussend voor wat klein geld, omringd door lokale muzikanten. Zijn debuutalbum Dreamers and Losers, zijn eerste volle plaat, is net verschenen en bevat onder meer I'm a Truck Driving Pool Shooting Son of a Gun, de openingssong die je hoorde. Duct Tape Messiah en Honky Tonks en Barstools zijn de volgende songs. In deze songs hoor je duidelijk zijn helden terug. Naast Haggard en Owens ook Sturgill Simpson en Waylon Jennings.

0: Dit is het favoriete album van de maand.
1: Charlie Crockett bracht Clovis eerst zelf uit, trok het terug van de streamingsdiensten en verscheen daarna weer helemaal opnieuw via zijn eigen label $10 Cowboy, na een breuk met zijn platenmaatschappij. De Hallelujah Trail is het openingsnummer en het eerste dat hij samen met producer Shooter Jennings schreef. Een tijdloos verhaal over een cowboy die de dood overleeft.

De Canadese zangeres Jana LeDuc laat met Honey een zonnig, toegankelijk kantje van country horen. Het nummer is luchtig van toon, maar met een songwriting die verraadt dat er goed is nagedacht over elke regel. Precies het soort song dat past bij een zomerse rit met de ramen open.

0: Deze song komt van Hero, A Second Wind, de 10-jarige jubileumeditie van Morris' doorbraakalbum uit 2016. We Can Be Friends is een van de nooit eerder uitgebrachte kluisnummers uit die periode en ademt precies de nostalgie van die tijd. De tekst gaat over een relatie die maar niet definitief voorbij wil zijn. Te vertrouwd om los te laten, te destructief om vast te houden.
1: I know it's

Dit nummer groeide uit tot een wereldwijde hit. Nummer 2 in Amerika, nummer 1 in Ierland en een Grammy voor beste popprestatie door een duo. Het bleef 7 weken op 1 staan in de lijst van meest gedraaide nummers in de States. Aaron Neville en Linda Ronstadt, Don't Know Much.

Teddy Swims brak wereldwijd door met zijn soulvolle stem en de monsterhit Lose Control. En groeide sindsdien uit tot een van de grootste kruisbestuivers tussen soul, R&B en country. In Do For Love horen we opnieuw die kenmerkende rauwe kracht in zijn stem. Met een productie die net zo goed op een popzender als in deze aflevering past.

0: Het blokje country songs uit eigen land is een vast onderdeel en onlosmakelijk verbonden met dit programma.
1: Roots and Rumble brengen met Love Me Like a Man stevige met rock doorspekte Americana, helemaal op eigen bodem gemaakt. De band weet de energie van een live optreden goed te vangen in de studio, met een stevige groove en een flinke dosis brani.

Long May You Run is oorspronkelijk een klassieker van Neil Young. Geschreven voor de Stills Young Band en sindsdien door talloze artiesten gecoverd als ode aan een oude, vertrouwde auto. Hillsong South brengt een eigen Nederlandse lezing van dit tijdloze nummer, met alle warmte en weemoed die het origineel ook al had.

David van Kolwijk brengt met Lonesome Cowboy pure ingetogen Americana. Met een verhalende tekst over eenzaamheid onderweg. De productie is sober gehouden, waardoor alle aandacht naar zijn stem en de tekst gaat. Weer een sterk staaltje waarmee dit blokje van eigen bodem tot een einde komt.

0: Dit was het blokje Country uit eigen land.
1: Top Hand klinkt, zoals recensenten opmerkten, alsof het uit een heel andere tijd komt. Strak verteld en met een structuur die doet denken aan klassieke countryverhalen. Het past feilloos in de sfeer van Clovis, een album dat teruggrijpt naar de wortels van de klassieke country-traditie.

0: Big O Dollars van haar debuutverzameling Candy Jenkins Volume 1 is een vrolijke swingende song over geld en overvloed met een flinke knipoog. Jenkins laat op dit debuut horen dat ze niet bang is om met humor en zelfbewust een eigen geluid neer te zetten. Dat was het eerste uur van Crossroads. Met onder meer Divine Brinsfield, het nieuwe album Clovis van Charlie Crockett en drie keer Made in Holland.
1: Zometeen nog een uur country.

0: Zon en Breugel.
1: 107.5 FM.
0: En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Verschillende reisorganisaties hebben reizen naar of via het Midden-Oosten afgelast vanwege het negatieve reisadvies van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Het gaat volgens de Volkskrant om touroperators als D-Reizen, Prijsvrij Vakanties en TUI. Volgens brancheorganisatie ANVR kunnen reizigers wel met hun geplande vlucht naar huis terugkeren. Het reisadvies geldt voor Bahrein, Qatar, Saoedi-Arabië, de Verenigde Arabische Emiraten, Kuwait, Jordanië en Oman. Platforms op het internet in Europa mogen in de chats van hun gebruikers kijken om te controleren of er sprake is van kindermisbruik. De online platforms zijn niet verplicht om de maatregel die de EU vandaag bekend maakte uit te voeren. De nieuwe regel geldt tot april 2028. Dan moet definitieve wetgeving zijn ontwikkeld. De politie van Nijmegen mag vanaf vandaag preventief fouilleren bij de Vierdaagse feesten. Dit na verschillende incidenten eerder deze week, waarbij een 18-jarige man uit Rotterdam werd doodgeschoten en meerdere mensen gewond raakten. Het festivalterrein in het Hunnerpark is aangewezen als veiligheidsrisicogebied. De politie controleert op wapens, drugs en drank. Ook mogen er veel minder bezoekers het terrein op. De VN-organisatie voor cultuur UNESCO heeft de historische binnenstad van de Surinaamse hoofdstad Paramaribo op de lijst gezet van bedreigd werelderfgoed vanwege brandgevaar en verwaarlozing van de voornamelijk houten huizen. Ook zouden nieuwe gebouwen, waaronder een parkeertoren, het beschermde stadsgezicht aantasten. De Surinaamse regering heeft laconiek op de waarschuwing gereageerd. Nationaal erfgoed is belangrijk met of zonder UNESCO-status, aldus een regeringswoordvoerder. Het weer, droog en bijna overal bewolkt. Het koelt af naar 12 tot 16 graden in de nacht. Morgen wordt het 22 tot 25 graden bij weinig wind. Tot zover het radionieuws.
3: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
4: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
5: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
6: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
1: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
7: Radio SNB 107.5 FM.
1: En overal via radio-snb.nl.
7: Radio SNB.
1: Met dit uur. Throwback Thursday met Huib Burgersdijk en Walter Sanders.
8: Wekelijks op dit station. Kees de Haan met country muziek voor iedereen.

De tweede uur neem ik je opnieuw mee langs Charlie Crockett's Clovis. Staan we uitgebreid stil bij Linda Ronstedt en haar illustre duetpartners. Horen we hoe Rock Island Line een heel eigen tweede leven krijgt en duiken we de schrijverskamer in bij Natalie Hemby. Verder staat Presley Hale deze week in de spotlight. As Long As I Got Me is een song over zelfstandigheid en veerkracht, verpakt in een stevige traditionele country sound. Rock Helton zingt met overtuiging over op eigen benen staan, ook als het tegen zit. Dat was een lekker nummer om mee te openen.

Linda Ronstedt bouwde in de jaren 80 naast haar eigen solocarrière een prachtig duettenrepertoire op. Telling Me Lies bracht ze samen met Dolly Parton en Emmylou Harris uit. De single bereikte de derde plaats in de Amerikaanse countrylijst. Nog eerder al, begin jaren 70, zong Ronstedt samen met Gram Parsons In My Hours of Darkness. Een song die het einde van Parsons' korte, maar invloedrijke carrière markeerde. Twee mooie voorbeelden van hoe Ronstedt's stem perfect samensmolt met die van anderen.

0: Dit is het favoriete album van de maand.
1: Charlie Crockett schreef Last Night at the Alamo samen met Shooter Jennings, Jason Lee Mueller en Taylor Grace en verwijst naar een gelijknamige cultfilm over een kroeg in Houston die op zijn laatste benen staat. Het is precies het soort verhalende aan een tijdperk gebonden song waar Clovis vol mee staat.

0: One More Cry is een traditionele honky-tonk getinte song over verdriet dat men niet wil overgaan. Jason James, terug van weg geweest, zingt met een klassieke ingetogen countrystem die doet denken aan de George Jones-traditie. Een mooie, tijdloze single.
1: Real Country

Een klassiek duetthema, You and Whiskey, van Chuck Weimer en Brandy Balen, brengt twee stemmen samen in een verhaal over liefde en drank die hand in hand gaan. Traditionele country met een warme, herkenbare vertelling.

0: De cover van deze week.
1: Jake Xerxes Fussell had Rock Island Line lang laten liggen. Hij vond het te bekend, te vaak gedaan door andere folkzangers. Tot hij de versie van Lonnie Dunnigan hoorde en het refrein hem niet meer losliet. Fussell weefde het uiteindelijk samen met een oud Engels kinderrijmpje tot zijn eigen versie.

Too High For This komt van Give My Country Back, het zesde soloalbum van Aaron Lewis. Hij vertelde onlangs dat hij is gestopt met drinken en roken en aan kickboksen is begonnen. Iets wat volgens hem doorklinkt in de eerlijke, kwetsbare toon van dit album.

Natalie Hamby is een tweevoudig Grammy-winnares en een van de invloedrijkste songwriters van haar generatie. Met 8 nummer 1 hits op haar naam. John Paddy's Heartache Medication schreef ze samen met Paddy zelf en Barry Dean. En het werd de titeltrack van zijn album uit 2019.

Don't Rush bracht ze via Kelly Clarkson en Vince Gill. Geschreven samen met Blue Sanders en Lindsay Chapman voor Clarksons eerste greatest hits album.

I'll Never Love Again, geschreven met Lady Gaga voor de film A Star Is Born, leverde Hemby haar allereerste Grammy op voor beste song geschreven voor beeldmedia. Drie compleet verschillende songs, drie compleet verschillende artiesten, maar allemaal met dezelfde schrijfster Natalie Hemby op de achtergrond.

Presley Hill, geboren in het Texaanse Hamilton, bouwt gestaag aan een indrukwekkende reputatie als songwriter. Don't Be So Hard en Silver Promise laten haar kenmerkende indringende stem horen. Een stem die volgens kenners een wijsheid uitstraalt die haar leeftijd ver overstijgt. Hill schrijft doorgaans over persoonlijke, soms zware ervaringen, maar wil dat luisteraars zich er juist lichter door voelen.

Shovel is een pittige met een knipoog gebrachte song, waarin Kaylee Rose weinig woorden nodig heeft om een duidelijk statement te maken. De productie is fris en hedendaags, met net genoeg country twang om helemaal in deze aflevering te passen.

This Is It is een van de songs waarmee de voormalige American Idol winnaar zijn overgang van tienerster naar volwassen country-artiest bevestigde. Een sterke, gevoelige afsluiter voor de tweede uur.

0: Zon en Breugel 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. In de Duitse stad Stuttgart heeft vanmorgen een man een 47-jarige vrouw met een mes aangevallen en in brand gestoken. De vrouw ligt met onbekende verwondingen in het ziekenhuis. De man is opgepakt. Volgens de politie kennen de beiden elkaar en betrof het wellicht een relatiedrama. Het winkelcentrum waar de steekpartij plaatsvond is kort ontruimd geweest. In de Amerikaanse staat Minnesota is een man die vorig jaar een democratisch lid van het parlement en haar man bij hun woning vermoordde, veroordeeld tot levenslang. Hij had verkleed als politieagent bij ze aangebeld en toen ze opendeden meteen het vuur geopend. De 59-jarige man handelde uit een politiek motief. De politie vond na zijn arrestatie in zijn auto een lijst met meer dan 45 andere politici en ambtenaren. Verschillende reisorganisaties hebben reizen naar of via het Midden-Oosten afgelast vanwege het negatieve reisadvies van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Het gaat volgens de Volkskrant om tour-operators als D-reizen, prijsvrij vakanties en TUI. Volgens brancheorganisatie ANVR kunnen reizigers wel met hun geplande vlucht naar huis terugkeren. Het reisadvies geldt voor Bahrein, Qatar, Saoedi-Arabië, de Verenigde Arabische Emiraten, Kuwait, Jordanië en Oman. Platforms op het internet in Europa mogen in de chats van hun gebruikers kijken om te controleren of er sprake is van kindermisbruik. De online platforms zijn niet verplicht om de maatregel die de EU vandaag bekend maakte uit te voeren. De nieuwe regel geldt tot april 2028. Dan moet definitieve wetgeving zijn ontwikkeld. Het weer, droog en bijna overal bewolkt. Het koelt af naar 12 tot 16 graden in de nacht. Morgen wordt het 22 tot 25 graden bij weinig wind. Tot zover het radionieuws.
2: Uiterlijke opzichtdatum... Oh, gisteren.
3: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
2: Klinkt goed.
3: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
4: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk

0: Ja, we gaan u welkom heten voor 2 uur country, bluegrass, Americana en verder ga ik het niet meer zeggen. Nee.
1: Hij heeft nog geen eens amen gezegd.
0: Ja, maar doet zo lang, daar zit er zo lang te wachten.
1: Zit hij op die manier? Dan zeggen we dat zelf dus maar.
0: Ja, ja.
1: Nou, oké. Okay. Forever and ever, amen.
0: Ja. Nou, ik ga de tafel even rond. Leen, goedenavond.
2: Welkom. Goedenavond, Timon. Ja.
0: Hallo, jij ook weer welkom vanavond.
2: Dank je.
0: We hebben even een gast vanavond in de studio. Die heeft ook wat muziek meegebracht.
2: Ja.
0: En die gaat beluisteren. Paul de Rooy, voor sommige mensen nog bekend uit de tijd van Radio Panino.
3: Dat is wel heel lang geleden.
0: Dat is wel
3: heel lang geleden.
0: Ja, dus... hij is er weer, hè. Hij is er weer. Gerrit. En dan Johan voor de techniek. En Valerie voor foto's, social media en alles wat daar bij is en bij hoort. En we luisteren naar Don Schulz.
2: Schlitz.
0: Oh, Schlitz. Oh, wacht even. Ja, ik zie hem. En het overbekende nummer van Forever and Ever.
2: Randy Amen. Trapp.
0: Randy Travis, ja. Ja. Ik kan even zo gauw niet op de naam komen, Harold, dat weet je. Maar,
1: ja, ik onthoud gelukkig nog wel eens wat.
2: Ja.
1: Het wordt steeds minder.
2: Oh?
1: Ja.
2: Ik zeg wel. Een gelukkig mens moet jij zijn.
1: Redelijk.
2: Nou, als het de goede dingen zijn die je herinnert.
1: Qua muziek wel.
2: Ja.
0: En wat waren jouw herinneringen van Radio Panneveld?
3: Ja, een hele mooie tijd geweest, waarin we eigenlijk diverse programma's hebben mogen presenteren. Panneveld Nieuws Studio bijvoijvoorbeeld. Dat was 5 keer in de week, als ik me goed herinner. Daar ging best wel in alle voorbereiding aan vooraf. Wat voor mij nog altijd een heel groot feestje in mijn gedachten is het Ballonfiesta. Hebben we gedaan.
2: Zeker.
3: Ik heb zelf ook nog, omdat ik daar ook een grote liefhebber van ben, klassiek programma mogen presenteren.
0: Ja.
3: Seniorenradio hebben we gedaan, waarbij we met tegenwoordig heet het dan Welzijn Barneveld hebben samengewerkt. Geassisteerd bij het Kerkplein, zo af en toe. Ik heb het nog te goed Heilig Man mogen spelen voor als sponsor helden binnen te halen. Heb thuisbezoek gedaan bij mensen. Waarbij ik nooit zal vergeten dat we gingen ergens op de Lange Voren in Barneveld bij mensen. En ik ging echt uitgebreid in die bank zitten, zo met een ruk en achterover. En ja hoor, de mijter viel af. Maar gelukkig had ik een snelle Piet bij me. En dat was goed geregeld. En daarna hebben we daarnaast nog een serie gedaan, samen met mijn vrouw toen nog. Met de blinde geleidehonden serie.
0: Oh, ja, ja, ja.
3: Dat hebben we ook nog gedaan. En, dus alles bij elkaar van 2002 tot 2009 zo'n beetje.
0: Nou, we gaan er zo ook nog verder op in, Paul. Want er zijn best wel leuke dingen bij. Maar we gaan eerst naar Leen, want die heeft wat met Clearwater Revival.
2: Ja, en Paul heeft het hier over herinneringen. Nou, ik herinner me dat mijn eerste kennismaking met Creedence Clearwater Revival was in 1969 met hun Proud Mary. Wat in de originele uitvoering mijn steun en toeverlaat was als het publiek in de disco's waar ik in die tijd actief was onwillig was om op de vloer te komen. Maar dan draaiden we John Fogerty en dat werkte altijd. Bijna onvoorstelbaar als je de latere uitvoering van Ike en Tina Turner uit 1970 hoorde, die ik verschrikkelijk vond, maar waar het publiek toen nog liever op danste. Die versie van Proud Mary zou bij ons in Countryland niet goed passen. Maar deze van CCR, de enige

0: trotse raderboot op de Mississippi waarschijnlijk. Onder stoom de Proud Mary. Trots schip, prachtig. Creedence Clearwater Revival.
1: Ah. Yes. Dan gaan we naar Haro. Want jij had toch ook nog muziek meegebracht, Haro? Of hoe zit dat?
2: Het geldt voor iedere uitzending dat ik er zelf bij ben. Dus, laat ik dat duidelijk
1: maken.
2: Jeff Talmadge. Ik zit net even op Wikipedia te kijken en daar komt hij helemaal niet voor. Dus ik... Jij kent hem.
0: Ik heb een uitdaging.
2: Wel. Ik denk dat jij hem natuurlijk wel weer tevoorschijn haalt. Maar bij mij is dat niet het geval. Maar goed, ik heb wel 3 cd's van hem.
1: Oh.
2: Met bijzonder fraaie muziek. Het is een hele mooie singer-songwriter. Het grappige van deze cd is... Die is uitgekomen op het label Cora Zong.
1: Ah.
2: En ja, dat is gevestigd in Beverwijk. Dus hij heeft wel eens wat in Nederland gedaan. En ik geloof dat vorige cd's ook bij Munich werden uitgebracht. Dus dat is dan weer familie van Cora Zong, zo ongeveer, geloof ik. Dus. Maar goed, we hebben het over Jeff Talmadge. Pracht van een zanger, gitarist enzovoorts. Mooie liedjeschrijver. Luister maar.

0: called Countryland. You got three very old songs with a lot of dust on the record. We're going to clean them off for you. Three songs, no talk. Okay, DJ, tell me what these songs are this week.
1: Voordat ik zover ben dat ik dat ga vertellen, ga ik eerst even wat anders zeggen. Ik ga zeggen dat u de radio heel goed elke week in de gaten moet gaan houden. En ik zeg nog niet waarom. En ik zeg voor de rest ook nog weinig. Maar ga de radio in de gaten houden. Dat is het enige wat ik zeg. En dan gaan we naar de oude doos voor vanavond. En ik zit net tegen Leen. Ik heb even wat verder gezocht dan wat ik normaal zou doen. Ik ben er eentje tegengekomen uit 1924. En dat is Ernst Thompson. Ik moet ook nog ergens een nog oudere versie hebben. Want die werd met een rol was die gemaakt.
2: Oh, ja.
1: Die heb ik ook nog ergens liggen thuis. Dus. Maar ik kan niet zo gauw meer vinden. Ja, ik heb ook zoveel. Die rol die ben ik kwijt, ja. Oh, okay. Ik heb de zeepapier mee gedraaid.
3: Is goed. Ja.
1: Maar die Ernst Thompson, die speelt het nummer Wisting Rufus uit 1924. En de tweede die we gaan doen is Ernst, ook een Ernst. Maar dit is Vier Stone en His Dixie Mountaineers. En die zingen het nummer Shorewood Mountain uit 1926.
3: Maar Stoneman is natuurlijk een bekende. Hè?
1: Dat is wel een heel bekende, ja. Ja, die kwam ik meer tegen nog. En dan Burnett en Rutherford. Die hebben
3: we... A little stream of whiskey. Ja. Mag het een big stream zijn?
1: Ja, laten we dan maar met de big houden. Want, maar die kwam ook uit 1926. Dus we gaan onze oude doos beluisteren met Ernst Thompson.

Jean Vincent and Le Dreamer.

0: Will the circle be unbroken?
1: Ja.
0: Ik denk dat in heel Barneveld nog niemand dit nummer ooit gehoord heeft in deze versie.
1: Nee, dat zeker niet. Ik ook niet. Dus,
0: vandaar dat ik dat dacht, dat moet ik toch eens even recht zetten.
1: Heb je goed gedaan.
2: Indrukwekkend.
1: Ja.
0: Ik heb namelijk een iPod, al heel oud. En zo nu en dan zit ik daar tegenwoordig dat naar te luisteren. En dan kom je ineens dingen tegen. Oh, dat is mooi zeg. En dus onder andere deze Neville Brothers dacht ik. Ah, en die heb ik. Want die staat op de CD Yellow Moon.
1: Ah. Maar ik zit nog even aan die cirkel te denken. Johan en ik zijn dus 10, 11 jaar geleden naar Amerika geweest.
0: Mm-hmm.
1: En toen hebben wij dus in die cirkel gestaan.
0: Ah.
1: En dat was fantastisch. Dat
0: maar je hebt niet gezongen, hè?
1: Je kent me toch, Haro.
0: Nee, maakt niet uit. Je weet, je hebt nou bij de oude doos ook mensen gehoord die nou, een beetje krakkemikken zingen. Maar dat maakt niet uit, als ze maar zingen.
1: Dan ga ik mij daarvoor opgeven.
0: Mooi.
1: Goed, Paul, dan komen we eens even bij jou om de hoek kijken.
3: Ja, en dan ga ik eigenlijk eventjes helemaal ver terug in mijn eigen tijd.
1: Ja.
3: Want dan komen we dus bij Henk Lonkelen uit. En dat is een nummer uit 1960. En ja, zijn eerste succes was eigenlijk Send Me the Pillow That You Dream On. Later door Happy en Happy ook in Nederland gezongen.
1: Jawel.
3: En mijn keuze hierop eigenlijk, omdat ik was toen puber van 15 jaar.
1: Oh.
3: En voor mij was country iets heel onbekends.
1: Ja.
3: Ik hoorde dit nummer en dat was eigenlijk mijn eerste kennismaking met de country muziek. En ik was er eigenlijk meteen een beetje aangeslagen dat ik denk, yes, dit is ook niet verkeerd. Dus zodoende is mijn keuze hierop gevallen, dus ik als eerste nummer. Dus ik zou zeggen, we gaan dan lekker luisteren even naar Henk Lonkelen met Please Help Me, I'm Falling.

0: Van dit nummer is er ook nog een... ja, hoe noem je dat? Een vertaal. Oh nee, een, dat je dus zeg maar het ene nummer draait. Please help me, I'm falling.
1: Ja.
0: En dat dat nummer dan weer veranderd wordt in I'm falling too.
1: Oh.
0: Heb ik thuis liggen. Dat is een hele oude opname. Oh. Die ga ik een keer meenemen.
2: Ach, zo.
0: Ja, ja, ja.
2: Boe.
0: Ik heb niet zoveel thuis, hoor. Dus
2: nee. Een paar duizend ongeveer.
0: Ja, dat, ja.
2: Dan, die nog niet allemaal kent. En, ja.
0: Ik kreeg pas weer wat nieuws.
2: Oh.
0: Minidiscus.
2: Ja, maar daar staan dingen op die je ook al hebt, denk ik.
0: Nee. Dit zijn live-opnames uit Amerika. Louisville en bandjes die daar opgetreden hebben bij de IBMA. En...
2: Zo. Dus jij zit gewoon dagelijks nu te luisteren om te kijken van... Ah, dat is wel goed voor de country. En die kan ook wel eens daar zo.
0: Ja.
2: En, nou, ik sta met verbazing...
1: Maar ik ben wel blij dat het uitkomt nu.
0: laten we dan maar gewoon naar haar gaan.
2: Gewoon naar het vertrouwde geluid van de Louvin Brothers.
0: Juist.
2: Heerlijk, altijd weer natuurlijk. En waarom ook niet, hè? While you're cheating on me.
3: While you're cheating on me.
2: Ze mogen...

0: klassieke geluid van de Louvin Brothers.
1: Prachtig, toch?
2: Ja, altijd. Ja. Tijdens mijn presentatiebeurten in Countryland draai ik altijd graag een cover van een Bob Dylan nummer, gezongen en gespeeld door bij voorkeur countryartiesten of, laten we zeggen, lui die zich fatsoenlijk willen gedragen.
0: Die kunnen zingen.
2: Ja. Deze keer doen we het eens anders. En laten we Bob Dylan een cover zingen en spelen van een bekende countryartiest, in dit geval Hank Williams. Het nummer komt van een tribuutalbum dat in 2011 uitkwam en uitsluitend nummers van Hank Williams bevat, gezongen door bekende artiesten uit de muziekwereld zoals Sheryl Crow, Emmylou Harris,

0: en ik heb uit betrouwbare bron vernomen dat Bob hier echt zijn best deed om te zingen. Maar het lukte net niet helemaal. Een nummer van Hank Williams. I can't get you off my mind.
1: Maar ja, breng hem dat eens aan het verstand, hè?
0: Ja.
1: Nou, dat heeft geen zin meer.
0: Nee.
1: Nee. We gaan naar Tom Russell.
2: Ah, leuk.
1: Pracht van een artiest. En ik zit net nog weer even zijn het boekje van deze cd. The Rose of the San Joaquin. En daar heeft hij liedjes opgezet met, die hij geschreven heeft met Pat Elger. Dave Elvin, die ook de plaat geproduceerd heeft. En met Ian Tyson, dat ook allemaal geen onbekende jongens. En kortom, geweldig.

0: Tom Russell. Zo nu en dan is hij ook met de Tom Russell Band.
1: Ja, deze. Dat wou ik zeggen, ja.
0: Ja, daar heb ik ook cd's van.
1: Heb je ook cd's van?
0: Heb ik ook wel eens gedraaid hier.
1: Zo.
0: Ja, dat vond jij best leuk, ja.
1: Ja, ja, ja.
0: Ik ook hoor trouwens. Ja. En luisteraars, daar vragen we niet om natuurlijk.
2: What do you want?
0: Nou ja, Tom Russell.
1: Nou, goed. Ik denk dat Paul zou zeggen... Don Gibson.
2: Dat klopt, dat is een schreeuwende vinger. ja, ik ga een van de vele uitvoeringen laten horen van I Can't Stop Loving You. En dat is in dit geval het origineel, schijnt, uit 1957. En dat is dan inderdaad van Don Gibson. En hij schreef het nummer evenals Oh Lonesome Me. En Oh Lonesome Me, dat schijnt absoluut de top van de top te zijn geweest. Die schijnt heel lang op nummer 1 te hebben gestaan in de States. Hij kreeg overigens als componist ook de bijnaam The Sad Poet. Chet Atkins was destijds al zijn producer. Mijn keuze is eigenlijk hier opgevallen... doordat in 1962 dit een grote pophit was van Ray Charles... waar ik nog steeds een liefhebber van ben. En ik ging dus op zoek naar het origineel... en zo kwam ik dan dus bij Don Gibson terecht uit 1957. I Can't Stop Loving You.

0: Dat was Don Kipsen, hè?
1: Ja, weemoedig, hè? Want ja, dat ging niet, hè, allemaal daar zo, dat vanzelf.
0: Ja, maar dat gebeurde vaker, toch?
1: Oh ja?
0: Ja, niet bij hem alleen, maar...
1: Nee, ze zingen er nog steeds over.
0: Ja.
1: Goed. Maar hey, ik heb nu dan een troostrijke mededeling voor ieder die... weemoedige liedjes nog eens even wil afwisselen met een wat vrolijker.
0: Ja, graag.
1: We hebben bijvoorbeeld, dan moet ik toch even het programma raadplegen. Love's Gonna Live Here. Dat is een liedje van Buck Owens. Buck Owens die staat op de CD Road to Bakersfield. Dat heeft hij zelf uitgevonden, zo ongeveer, de Bakersfield Sound. En er staan maar liefst 26 nummers op die allemaal te herleiden zijn naar Bakersfield. En dat, ja, dat varieert van Hank Thompson tot Gene Shepherd. Oh, Tommy Collins, daar heb ik geen platen van. Dat is wel jammer eigenlijk. Maar dan bij Strictly Country hadden we daar nog wel wat van. But, Buck Owens, die Merle Haggard. Merle Haggard is natuurlijk een bekende uit Bakersfield. En zullen we maar gaan beginnen met Buck Owens...

0: Nou, mooi toch weer?
1: Fantastisch.
0: Ja, dat, het kan ook wel, hè, met die liefde. Dus Love is Gonna Live Here Again. Maar ja, er staat van hem ook nog een nummer op. Dat heet dan, kennen we ook wel, Together Again. Ja.
2: En dat, we gaan er straks nog over hebben.
0: Pure weemoed allemaal. Hè, ja. Dat, maar dat krijgen we zo, denk ik, in de volgende uur nog wel wat van te horen.
1: In de volgende uur hebben we nog zeker leuke dingen.
0: Zeker.
3: Hey y'all, after the news, we'll be back with another hour of the best country music. Now you don't leave, you hear? This is your buddy JV Cloud from West Texas.

0: Zon en Breugel 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. De door de Oekraïense president Zelensky ontslagen minister van Defensie, Fedorov, weigert om vicepremier in zijn regering te worden en wil zijn vroegere functie terug. Zelensky had Fedorov ontslagen omdat hij een conflict had met de hoogste baas van het leger, Sirski. Maar na massale protesten van de bevolking ontsloeg Zelensky ook Sirski. De demonstranten eisen de terugkeer van Fedorov als defensieminister. Volgens een ingewijde bron zijn beide mannen daarover in gesprek. De Efteling moet stoppen met het onbeperkt verkopen van suikerhoudende frisdranken. Die oproep doen artsen, tandartsen en gezondheidsorganisaties als de Hartstichting. Bezoekers van het Brabantse pretpark kunnen voor €17 een beker kopen die zij de hele dag onbeperkt kunnen vullen. De Efteling zegt dat de kinderen de beker ook kunnen vullen met water of suikervrije drankjes. Het Zwitserse chocoladebedrijf Lindt is in de Verenigde Staten aangeklaagd voor kinderarbeid in Ghana en Ivoorkust. Het advocatenkantoor International Rights Advocates beschuldigt de Zwitsers ervan dat ze te weinig doet om kinderarbeid te voorkomen en er intussen van blijft profiteren. Ondanks beloftes om het misbruik uit te bannen en over te stappen op verantwoord geproduceerde cacao. Lindt noemt de beschuldigingen misplaatst. Een 37-jarige Nederlander die in januari in de Surinaamse hoofdstad Paramaribo een auto-ongeluk veroorzaakte waarbij 5 personen de dood vonden, is vandaag veroordeeld tot 2 jaar gevangenis, waarvan 1 jaar voorwaardelijk. De man was begin dit jaar op een kruising niet gestopt voor een stopbord en botste vervolgens op een bus met 26 passagiers die daardoor over de kop sloeg. De man beweerde dat de remmen van zijn auto niet werkten. Hij had geen rijbewijs. Het weer, droog en bijna overal bewolkt. Het koelt af naar 12 tot 16 graden in de nacht. Morgen wordt het 22 tot 25 graden bij weinig wind. Tot zover het radionieuws.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
0: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws. Radio SMB 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Radio SMB.
3: Great education to understand that statement.
4: Let's go out to center stage, WSM's Grand Ole Opry.
5: Welcome to the second hour of Countryland.

0: weer vrolijk doorgaan met die mooie muziekstijlen. En we begonnen een beetje op tempo, noemen ze dat, geloof ik, hè? Of,
1: lekker vlug.
0: Lekker vlug, hè?
1: Ja.
0: Ja, ik ken het niet, hè?
1: Nee, joh.
0: Jeff White die kon dat wel met zijn band. En het nummer wat hun speelde was Run, Little Rabbit Run.
1: Ja, nou, dat deed dat konijntje goed.
0: Ja, hè? Waarom die hard ging lopen, weet ik niet.
2: Nou, anders kwam hij in de pan terecht.
0: Oh, was het daarom?
1: Misschien hield hij niet van bluegrass muziek.
0: Dat oh, dat zou ook nog kunnen, ja. Maar ja, goed.
1: Okay.
0: Leen.
1: Ja.
0: De Desert Rose Band.
1: Ja, zeker. Ja. Opgericht in 1987 door Chris Hillman. Samen met Herb Peterson en John Jurgensen. En als ik de naam van een band tegenkom waar Chris Hillman in speelt of gespeeld heeft, dan word ik, sinds ik in dit onvolprezen radioprogramma meedoe, zeer geïnspireerd. Dan zou ik alles willen vertellen over de achtergronden van zo'n band en hun leden, maar ik moet me inhouden en dat doe ik vandaag dan ook.
2: Nou, dat lukt je toch niet.
1: Ja. Nou, ik zal er nog even dit van zeggen. Van het debuutalbum van de Desert Rose Band heb ik voor vandaag Time Between gekozen. Geschreven door Chris Hillman. En, ook wel mooi, het doet denken aan Hillmans verleden als lid van de Scottsville Squirrel Barkers.

0: The Desert Rose Band met Chris Hillman. Mooi nummer, hè?
1: Geweldig nummer. Ja. Maar geweldige band ook.
0: Ja, een geweldige band ook. Ja, en hij heeft toch nog vrij lang bestaan. Naar verhouding waarin dat soort bands bestonden.
1: Ja, maar het was ook wel een zeer gewaardeerde band.
0: Toch wel.
1: Ja, die gasten die erin zaten waren natuurlijk...
0: Ja, grote namen.
1: Ja. Daarom.
0: Nee, leuk om ze weer eens voor het voetlicht te hebben gehaald.
1: Ik draaide de Desert Rose Band ook nog wel eens een keer. Want dat was en een tikkie modern. Maar toch behoorlijk country.
0: Ja.
1: En heel mooi.
0: Ja. Time Between heette dit.
1: Ja. Yeah. Nou ja, Tomorrow Never Comes. Dus de volgende. Nou, dat is weer heel iets anders natuurlijk. Hè? De Ernest Tubb Collection. Met gasten, deel 2. Ja, er zijn 2 cd's van. En ik heb ze allebei. En ik vind het nog steeds geweldig eigenlijk. Want ja, hij zingt die bijvoorbeeld met Melba Montgomery. Met, dan moet ik met Jack Green. Dan moet ik nog de bril voor opzetten eigenlijk. Maar ja, hier doet hij dat met B.J. Thomas. Met Tomorrow Never Comes.

0: Ja, in liedjes kan alles, hè?
1: Ja.
0: Tomorrow never comes.
1: Ja.
0: Ernst Up met BJ Thomas.
2: Ik zie me nog zo in die bus zitten van Ernst Up in Amerika. Nashville.
0: Ah. Hmm.
2: Stond in een museum. En dan mochten
0: we... daar ben jij bezig kijken, ja.
2: Ja.
0: Ja, ja. Ja, ja. Ja, ik wou zeggen dat Ernst Up zag je niet in die bus zitten, toch?
2: Nee, Ernst Up zat niet in de bus. Nee, die was er al niet meer.
0: Nee.
2: Maar we hebben allebei zowel in het museum geweest als dus in zijn platenzaak.
0: Mooi.
2: Maar ja, hoe ver het allemaal nog is, ik weet het niet. We gaan maar eens een keer kijken, denk ik.
0: Oké, wij maken wel een programma hier, hoor.
2: Is goed.
0: Ja.
2: Dan gaan we naar Paul.
3: Yes. Ja. Ja. We komen dan toch weer een beetje op het spoor weer van Ray Charles. Waar we het al eerder over gehad hebben. Alleen nu in een vertolking van Emmylou Harris. En Emmylou Harris was ik eigenlijk een hele poos een beetje vergeten. En in het verleden was zij vooral geïnspireerd door het werk van Bob Dylan en Joan Baez. Maar mijn keuze was eigenlijk dat ik haar weer herontdekte in het duetalbum in 2006 met Mark Knopfler. Waar onder andere ik een beetje gegrepen werd door het nummer If This Is Goodbye. En ja, toen herontdekte ik haar eigenlijk weer en ik denk van oké. Ik ga toch weer eens kijken wat is Together Again ook alweer verder voor een inspiratie geweest. En dan kom je natuurlijk toch ook weer bij Ray Charles uit. Want ik moet eerlijkheidshalve wel toegeven dat het origineel van Buck Owens mij ook best wel goed kan bekoren. Maar Emmylou Harris heeft bij mij toch een streepje voor. Ik zou zeggen, we gaan allemaal even lekker luisteren uit 1975. Together Again van Emmylou.

0: Ja, Together Again was dat toch?
1: Ja, ja, dat zijn we iedere zaterdagavond. Hè,
0: ja.
1: Dat,
0: ja. Ja, ik wou zeggen, ja, waar gaat het over eigenlijk?
2: Dat is over.
1: Not okay, hè?
0: Ja, mooi.
1: Goed. The Songs of Jimmy Rogers, A Tribute. Ja, ik ben blijf een liefhebber van Jimmy Rogers. Maar zo nu dan denk je ook van, ja, dat gejodel, daar krijg je toch ook een sick van. Maar,
0: dat is wel mooi hoor.
1: Aan de andere kant denk ik van, ja, als het Jimmy Rogers is, dan maakt het niet uit. Maar, dus die tribute. En dan staan, dat begint met Bono. En dan krijg je Alison Krauss met Union Station. En Mary Chapin Carpenter. En Willie Nelson, ik noem ze maar niet allemaal op, want het zijn prachtige uitvoeringen natuurlijk. Want die liedjes die zijn allemaal zo klassiek als het maar kan. Hè? Zoals deze onvermijdelijke Peach Picking Time in Georgia.

0: Jodelahiti.
1: Willie Nelson. Ja, en iedereen plukt wat hij nodig heeft, hè. En dat gaat allemaal goed.
0: Ja.
1: Jimmy Rogers. En dan zit ik nog even dat lijstje te kijken hier. Aaron Neville, die zingt hier ook een liedje op, bijvoorbeeld. Maar die wordt dan voorafgegaan door Van Morrison.
0: Oh.
1: En die heb ik ook nog even beluisterd. Ja, dat kunnen we nou echt niet draaien. Want dat heeft dus met country geen moer te maken.
0: Nee.
1: Nou, dat is wel jammer, eigenlijk. Ja. Dus ik moet nog eens een keer die hele voorraad van Van, the man, nog maar eens eventjes speuren.
0: Weet je wat, ik heb ook nog een alternatief voor je.
1: Ja?
0: Jazeker, een versie van een Van Morrison nummer. Gezongen door een ander artiest.
1: Oh.
0: Paul Kerrick. Draaiden wij ooit Paul Kerrick hier?
1: Nee, natuurlijk niet.
0: Nou, nee, dat denk ik. Dat is ook zo'n artiest. Maar die heeft een soort box set, of noem je zo'n ding, van 20 jaar live opnames uitgebracht. En daar vond ik een nummer op van Van Morrison, wat ik persoonlijk erg mooi vind en eigenlijk in dit programma ontdekt heb. Paul Kerrick overigens was zanger-gitarist in de band Ace, in Roxy Music, in Squeeze en Mike and the Mechanics. En hij speelde in Roger Waters' backing band, The Bleeding Heart Band. En een groot deel van zijn tegenwoordige carrière brengt hij door als onafhankelijk artiest en maakte als zodanig een aantal verdienstelijke albums. En een van die albums is dus die boxset, die heet The Independent Years. En daarom vond ik een mooie versie uit 2001 van Van Morrison's Into the Mystic, uitgevoerd in de Royal Albert Hall in Londen. Luister en huiver met Paul Kerrick.

0: Private Conversation. Lyle Lovett. En ik moet even de hele bezetting noemen, want van die grandioze muzikanten van Leland Sklar, Russ Kunkel, Dean Parks, Stuart Duncan, Paul Franklin, de pedal, die hoorde je natuurlijk wel, hè. En Don Potter, Louis Conti, en dan tenslotte nog de harmonies, Herb Pearson, Chris Hillman.
1: Kijk.
2: Okay. Ja, je ontkomt er niet aan.
3: Nee. Wel bekende namen, hè? Of niet?
1: Ja, ik vind Leland Sklar, vind ik alles zo mooi. Ja. Dat was zo'n oude grijze tovenaar uit de Ban van de Ring. Zoals hij op een lange grote baard. Ja. Stond hij daar bas te spelen. Ja. Dat doet hij niet.
3: Dat doet hij nog steeds.
1: Een toverstaf bij je. Geweldig. Ja.
3: En hij wordt ook niet ouder, hè? Hij wordt ook niet ouder. Want op foto's van de laatste tijd.
1: Altijd zo.
3: Ja, dat is Leland.
1: Geweldig.
3: Heerlijk.
1: Ja. Mooi. Trouwens, mooi nummer.
3: Prachtig.
1: Blaas je recht uit je sokken.
3: Heerlijk.
4: Goed, dan gaan we weer door naar Paul. Want die heeft ook weer wat moois uitgezocht.
5: Ja, in die zin dat ik kom bij Bruce Springsteen terecht. Dan zul je zeggen, okay, Bruce Springsteen en country. Maar dus bijvoorbeeld de nummers die speelden samen met de Session Band. Daar vind je toch wel aardig wat van deze elementen in terug. En ik heb gekozen eigenlijk voor een verhaaltje. En dat heet John Henry. Dat is dan uit 2006, dat nummer. Maar het verhaal zelf is al heel erg oud. Hij vertelt daarin het verhaal van een arbeider die bij het graven van een tunnel met een hamer de strijd aanging met een stoomboormachine. En deze uitdaging won hij weliswaar, maar hierdoor stierf hij wel door uitputting. En nou ja, het is zo'n sociaal dier als Bruce Springsteen tegenwoordig nog steeds is eigenlijk. Kun je rustig deze keuze aan hem overlaten. Het staat overigens op een album We Shall Overcome. Met de kanttekening erbij dat er van de Seeger Sessions is. En ja, Piet Seegers, dat weten we wel. Dat zit dan altijd wel goed. Mijn keuze is eigenlijk op Bruce gevallen omdat ik heel erg veel respect heb voor zijn enorme veelzijdigheid op allerlei gebied. Dus ook eventjes een tipje country. Dus we gaan even luisteren naar Bruce Springsteen met het verhaal over John Henry.

0: Bij dit nummer?
1: Ja, dat is origineel ook zo, hè? Dat is een paswoord bij. Ja? Ja, absoluut. Absoluut. Want dus ik was ook bezig, maar ik moest wel vast inhouden, want dan met het volgende nummer, begrijp ik.
0: Oh.
1: Dus ik geef ze regelmatig tikken op mijn vingers. Dus
0: oh, ja.
1: Ik zal me proberen te beheersen.
0: Nee, is goed. Dat gaat voor de rest wel goed, Paul.
1: Voor de rest alles kits.
0: Ja, jawel.
2: Even
0: kun
2: je gewoon je gang weer gaan, hoor.
1: Oké. Ik reken hem op jou houden.
0: Hey, we gaan weer naar vinyl. En dat gaan we doen met Jimmy Williams en Red Ellis. En dit is het vinyl.

0: Nou, dit was dus Jimmy Williams en Red Ellis. En Jimmy Williams wordt ook wel genoemd de Big Jim Williams. Hij begon al op jonge leeftijd begon hij al te spelen op zijn gitaar. Hij was 13 jaar en hij was 18. Toen was hij al professioneel muzikant.
1: Doe maar.
0: Ja, ik heb dat niet gered hoor.
1: Ja, toch. Ja, we kennen hem niet, maar ik weet niet in hoeverre die echt bekend is geworden.
0: Nou ja, ik ga je één naam noemen. De Lonesome Pine Fiddlers. Daar heeft hij ook bij gespeeld.
1: Kijk,
0: en,
1: now
0: ja,
1: you're talking, zeggen ze dan daar zo.
0: Ook, dat krijg ik ondertiteld, hè?
1: Als jij wil, natuurlijk.
0: Maar hij was dus niet alleen, maar hij speelde samen met die Red Allens. En die was geboren in Arkansas. Startte zijn gitaarspelen op 13-jarige leeftijd. En toen hij 21 was, ging hij dus verder met zijn manier van country en bluegrass spelen. Het is een echte country of echte bluegrass gospel.
1: Prachtig.
0: Ja.
1: Ja, ik begon ook op mijn 15e met gitaar, maar het is nooit wat geworden.
0: Nee, dan niet. Nee. Maar nog steeds had oefenen.
1: Dat wel.

0: een mooi treintje, hè? Jackie's Train. Van Mary Gaucher.
1: Kelvin Russell. Blues and American roots artist. Die liet 15 albums na voor hij in 2011 op 62-jarige leeftijd stierf na een jarenlang gevecht tegen leverkanker. Hij werkte tijdens zijn leven veel samen met anderen, maar wat ik begrijp over hem is dat zijn solowerk eigenlijk het bekendst is. En daarom hier nog eens een track van zijn album Sam uit 1999, Where the Blues Get Born.

0: Blind Jokum. Met het nummer Streets of Bakersfield.
1: Ja, ik herinner me nog dat die eerste cd van hem uitkwam. En dacht je van, hey, hij is helemaal echt. En modern.
0: Ja.
1: Want het, in die tijd, dat was sowieso eind jaren 70 denk ik of zoiets. Maar wil ik afwijzen. En ja, het kon allemaal. Het paste gewoon in de hele pop scene, rock scene of wat dan ook. En het was toch country.
2: Ja.
1: En dat was knap.
0: Maar, ja.
1: Want niet oudbollig.
0: Nee.
1: Ook niet zo nodig flink doen of zoiets. Nee. Prachtig.
0: Ja.
1: Dwight Yoakam.
0: Ja, prachtig. Ik hou wel van die muziek. Bakersfield is toch een speciaal muziekstijl.
1: Ja. Zeker.
0: Ja.
1: Nou ja, we hebben net die hele lijst zitten ja, van al die mensen die liedjes uit Bakersfield of oriënteert
0: ja.
1: zingen.
0: Ja.
1: Ja.
2: Maar zou een nummer wat we net hoorden ook uit Nashville, uit de Nashville hoek kunnen komen?
1: Of van
2: Streets of Nashville,
1: ja.
2: bijvoorbeeld.
1: Nou hoor, maar Dwight is zo'n figuur die zingt, kan van alles zingen. Mm-hmm. En als dan bij wijze van spreken zouden ze kunnen roepen van, doet een beetje jazzy. Dan doet hij dat.
2: Doet hij dat.
1: Ja. Maar ja, het is hetzelfde als met Willie Nelson. Die, ja. die zingt van alles. Of dat, die kan dus een country blues, of gewoon een echte blues, zingen. Mm-hmm. En dan denk je van, het klopt.
2: Ja.
1: Ja, en dat vind ik wonderbaar.
2: Ja.
1: En mooi.
0: Ja.
2: Mooi. Ja.
0: Ik ga eerst Paul even bedanken voordat hij vandaag hier aanwezig wilde zijn. En ik hoop dat je ervan genoten hebt, Paul.
3: Ik vond het een hele eer dat ik hier aanwezig kon en mocht zijn.
0: Ja, ja.
3: En ik heb echt een goede sfeer met jullie gevoeld op deze manier. En ook weer wat oude koeien uit de sloot gehaald natuurlijk.
0: Oh ja, ja.
4: En weer teruggeduwd.
3: En weer teruggeduwd. Ja. Koeien genoeg. En dus maar, ik heb ervan genoten en ik heb heel veel geleerd vanavond.
0: Goed, dankjewel Paul. En ik hoop dat je ooit nog eens een keer denkt, ik ga die kant nog weer een keer op.
3: Het zal best goed komen.
0: Prima.
3: Jullie bedankt.
0: Leen, jij bedankt weer vanavond. Ja, dat was weer fantastisch.
2: Ik heb het met plezier gedaan.
0: Aro, jij ook weer bedankt.
2: Too.
0: Ja. En dan Gerrit, jij weer bedankt voor het schuiven. Johan, jij bedankt voor de andere schuiven.

0: weer wat moois van maken. Luisteraars, u bedankt voor het luisteren en ik zeg graag tot volgende week.
1: Bye bye.
2: That's the wrong chord, guys. Thank you.

0: Zon en Breugel.
1: 107.5 FM.
0: En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. De landen van de OPEC en Rusland gaan naar verwachting vanaf september hun olieproductie opnieuw opvoeren, zo meldt persbureau Reuters. De olieproducenten nemen hierover eind volgende week een beslissing. De productiequota waren in de zomermaanden ook al gestegen. Wel hebben verschillende landen problemen met de winning en het transport van de olie vanwege de oorlog in het Midden-Oosten. Een verhoging van de quota kan een dempend effect op de wereldolieprijs hebben. De 54-jarige man uit Roosendaal, die vorige week werd opgepakt voor het in brand steken van 6 strandhuisjes in Wijk aan Zee, wordt nu ook verdacht van voorbereiding van moord dan wel doodslag. Dat meldt de NOS na berichtgeving van het Noord-Hollands Dagblad. 5 huisjes brandden volledig af. Een 6e raakte zwaar beschadigd. De mensen die erin lagen te slapen konden aan het vuur ontsnappen. Volgens het dagblad zouden er problemen in de relationele sfeer spelen. De door de Oekraïense president Zelensky ontslagen minister van Defensie, Fedorov, weigert om vicepremier in zijn regering te worden en wil zijn vroegere functie terug. Zelensky had Fedorov ontslagen omdat hij een conflict had met de hoogste baas van het leger, Sirski. Maar na massale protesten van de bevolking ontsloeg Zelensky ook Sirski. De demonstranten eisen de terugkeer van Fedorov als defensieminister. Volgens een ingewijde bron zijn beide mannen daarover in gesprek. De Efteling moet stoppen met het onbeperkt verkopen van suikerhoudende frisdranken. Die oproep doen artsen, tandartsen en gezondheidsorganisaties als de Hartstichting. Bezoekers van het Brabantse pretpark kunnen voor €17 een beker kopen die zij de hele dag onbeperkt kunnen vullen. De Efteling zegt dat de kinderen de beker ook kunnen vullen met water of suikervrije drankjes. Het weer, droog en half tot zwaar bewolkt. Het koelt af naar 12 tot 16 graden. Overdag wordt het 22 tot 25 graden bij weinig wind. Tot zover het radionieuws.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws. Radio SNB 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Radio SNB. Met dit uur. De Meer Muzieknacht.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Tijdens de zomervakantie kunnen kinderen weer iedere woensdagmiddag genieten bij Jet Jeugdtheater in het Jo Man Natuurtheater in Best. Al meer dan 70 jaar wordt hier professionele jeugdvoorstellingen georganiseerd voor een klein bedrag. De voorstellingen beginnen om 2:30 middags en de poorten openen om 2:00. Kaart kostte €4 in de voorverkoop en €5 aan de kassa. De voorstellingen zijn op woensdag 5, 12 en 19 augustus in het Natuurtheater Jo Man. Jo Manweg 6 in Best. Elke woensdag vanaf 5 augustus om 2:30 middags.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Sine Biebson en Breugel vertoont op donderdagmiddag 6 augustus... de boekverfilming The Circle in het Vestzaktheater van Bibliotheek Son en Breugel. De spannende film, gebaseerd op de bestseller van Dave Eggers... gaat over privacy, macht en invloed van technologie op het dagelijks leven. Na afloop is er gelegenheid om na te praten in Café de Koster in het Dommelhuis. De voorstelling begint om 1 uur 's middags. Locatie: Bibliotheek Son en Breugel, Vestzaktheater. Kaarten kosten €5,50 voor bibliotheek- en vrouwactiefleden en €7,50 voor niet-leden. Op donderdag 6 augustus om 1 uur 's middags.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Zoek je gezelligheid en beweging, sluit je dan aan bij Wandel Fit van Sonnenbreugel Verbind. Elke donderdagmiddag verzamelen ze in het dorpshuis aan de Kerkstraat 2 in Sonnenbreugel. Het is een uitnodiging voor iedereen, maar zeker voor senioren die graag samen met leeftijdgenoten wandelen door het dorp. Na een frisse wandeling van 2 uur zetten ze een lekker kopje koffie neer in het Dommelshuis. Kom elke donderdagmiddag langs. Aanvang is 1 uur in de middag.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

Onderweg, buiten zon en breugel, maar wil je wel naar Radio SMB luisteren? Ook op je mobiel. Luister naar het station voor zon en breugel. Surf naar radiosmb.nl en klik op Luister Live.

0: 107.5 FM.
1: En overal via radio-snb.nl.
0: Met nu het radionieuws.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. De landen van de OPEC en Rusland gaan naar verwachting vanaf september hun olieproductie opnieuw opvoeren, zo meldt persbureau Reuters. De olieproducenten nemen hierover eind volgende week een beslissing. De productiequota waren in de zomermaanden ook al gestegen. Wel hebben verschillende landen problemen met de winning en het transport van de olie vanwege de oorlog in het Midden-Oosten. Een verhoging van de quota kan een dempend effect op de wereldolieprijs hebben. De 54-jarige man uit Roosendaal, die vorige week werd opgepakt voor het in brand steken van 6 strandhuisjes in Wijk aan Zee, wordt nu ook verdacht van voorbereiding van moord dan wel doodslag. Dat meldt de NOS na berichtgeving van het Noord-Hollands Dagblad. 5 huisjes brandden volledig af. Een 6e raakte zwaar beschadigd. De mensen die erin lagen te slapen konden aan het vuur ontsnappen. Volgens het dagblad zouden er problemen in de relationele sfeer spelen. De door de Oekraïense president Zelensky ontslagen minister van Defensie, Fedorov, weigert om vicepremier in zijn regering te worden en wil zijn vroegere functie terug. Zelensky had Fedorov ontslagen omdat hij een conflict had met de hoogste baas van het leger, Sirski. Maar na massale protesten van de bevolking ontsloeg Zelensky ook Sirski. De demonstranten eisen de terugkeer van Fedorov als defensieminister. Volgens een ingewijde bron zijn beide mannen daarover in gesprek. De Efteling moet stoppen met het onbeperkt verkopen van suikerhoudende frisdranken. Die oproep doen artsen, tandartsen en gezondheidsorganisaties als de Hartstichting. Bezoekers van het Brabantse pretpark kunnen voor €17 een beker kopen die zij de hele dag onbeperkt kunnen vullen. De Efteling zegt dat de kinderen de beker ook kunnen vullen met water of suikervrije drankjes. Het weer, droog en half tot zwaar bewolkt. Het koelt af naar 12 tot 16 graden. Overdag wordt het 22 tot 25 graden bij weinig wind. Tot zover het radionieuws.
3: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met BioSelene plus Zink, waarvan selenium en zink bijdragen aan de normale werking van het immuunsysteem. En BioChromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van Pharma Noord bij de online drogist. Er is er maar één.
4: Gladio, de nieuwe thriller van Rob van Doorn. Bestel nu. Ga naar uitgeverijdoornwater.nl.
0: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws. Radio SNB. 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Radio SNB. Met dit uur. De Meer Muzieknacht.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Creatieve senioren kunnen op donderdag 6 augustus terecht bij het creatief atelier in de huiskamer van Breugel. Er kan worden gemozaïekt, geschilderd en getekend, maar ook eigen materialen zijn welkom. Ontmoeten staat centraal en er is altijd iemand aanwezig om te helpen. Meedoen is gratis en aanmelden is niet nodig. De koffie staat klaar in het creatief atelier van 10 uur 's ochtends tot 1 uur 's middags aan de Van Leeuwenstraat 2 in Son en Breugel op donderdag 6 augustus van 10 uur in de ochtend tot en met 1 uur in de middag.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Jonge natuurontdekkers kunnen op zondag 2 augustus terecht bij het Elfjespad in de IVN-tuin in Mierlo. Kinderen kunnen samen met hun ouders op zoek naar verstopte elfjes, spannende opdrachtjes doen en de natuur ontdekken tijdens een kriebeldeesjes-safari. Ook is er aandacht voor bloemen en bijen. Het Elfjespad is van 2 tot 4 uur 's middags geopend bij IVN Mierlo, Natuurcentrum Het Klokhuis, Goorsedijk 1 in Mierlo.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Campina. Tijdens deze begeerde natuurwandelingen ontdekken deelnemers de bloeiende oevers van de Beersen. Met een grote verscheidenheid aan planten, vlinders, libellen en andere insecten. Onder leiding van een gids, Ann Wester en Kati Hezen, wordt gewandeld langs bloemrijke graslanden, bermen en ruige oeverbegroeiing. Voor carpoolers wordt om 13:30 verzameld bij Zalencentrum Prinsenhof aan de Hoofdstraat 43 in Best. De wandeling start om 14:45 vanaf de parkeerplaats op de hoek van de Kemperseweg en Anna Dreef in Boksel. Aanmelden kan via de website van INV Best voor de zomerwandeling Smalwater Campina op vrijdag 7 augustus. De wandeling start om 14:45 bij de parkeerplaats aan de hoek Kemperseweg en Anna Dreef in Boksel.
1: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl. Remember white bugs in the-

0: Zon en Breugel, 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. De landen van de OPEC en Rusland gaan naar verwachting vanaf september hun olieproductie opnieuw opvoeren, zo meldt persbureau Reuters. De olieproducenten nemen hierover eind volgende week een beslissing. De productiequota waren in de zomermaanden ook al gestegen. Wel hebben verschillende landen problemen met de winning en het transport van de olie vanwege de oorlog in het Midden-Oosten. Een verhoging van de quota kan een dempend effect op de wereldolieprijs hebben. De 54-jarige man uit Roosendaal die vorige week werd opgepakt voor het in brand steken van 6 strandhuisjes in Wijk aan Zee, wordt nu ook verdacht van voorbereiding van moord dan wel doodslag. Dat meldt de NOS na berichtgeving van het Noord-Hollands Dagblad. 5 huisjes brandden volledig af. Een 6e raakte zwaar beschadigd. De mensen die erin lagen te slapen konden aan het vuur ontsnappen. Volgens het dagblad zouden er problemen in de relationele sfeer spelen. De door de Oekraïense president Zelensky ontslagen minister van Defensie, Fedorov, weigert om vicepremier in zijn regering te worden en wil zijn vroegere functie terug. Zelensky had